0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: Walter, de ochtend is lekker begonnen, maar gisteravond, ja, laten we daar maar gelijk over hebben, want honderden boeren die stonden met hun trekkers bij het gemeentehuis in Borculo. Ze overhandigden een brandbrief aan loco-burgemeester Joost Oldhof met één boodschap: de stikstofplannen van het kabinet zijn niet uitvoerbaar. De sfeer bleef gemoedelijk, maar de zorgen die zijn er niet minder om.
1: Wat we hier zien is een lokale boerengroep die het initiatief genomen heeft om een pittige brief op te stellen en die te overhandigen aan het college van BMW. Die onrust die zit er echt. Het begint nu in te dalen bij de mensen dat het niet kan. Met als gevolg dat we eigenlijk gewoon een uitstervende sector hebben.
2: Bij deze, Joost, ik hoop dat je er echt wat mee doet. Hartstikke bedankt.
0: Bij Zutphen vormden zo'n 170 trekkers de tekst: onze maat is vol, op een weiland langs de IJssel. En bij Apeldoorn stonden trekkers op alle viaducten langs de A50. Op een paar plekken werden ook vuurtonnen en pellets aangestoken. Bij Emst, Elburg en Nunspeet moest de brandweer aan te pas komen. Bij Stroe stonden zo'n 40 trekkers langs de A1. En daar bleef de sfeer gemoedelijk. De actievoerders waarschuwen dat er meer protesten volgen als het kabinet de plannen niet aanpast. Het Twentekanaal is sinds zaterdag dicht voor de scheepvaart. Voor het eerst is dat gebeurt. De droogte heeft het waterpeil zo ver laten zakken dat Rijkswaterstaat ingreep om schade aan de oevers te voorkomen. En bedrijven langs het kanaal die schakelen noodgedwongen over op vrachtwagens. En de binnenvaart schat de schade op tonnen per dag. Al die zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen die we massaal laten aansluiten, dat trekt een flinke wissel op de meterkast. Vooral oudere groepenkasten zijn daar niet op gebouwd. En het gevolg is dat er steeds vaker brand uitbreekt. Het aantal incidenten is de afgelopen 5 jaar flink gestegen. En vooral werk van niet werkende installateurs gaat opvallend vaak mis.
3: Dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
0: Ja, boerenprotesten die domineren de kranten deze ochtend. De Gelderlander en de Barneveldse kranten die doen uitgebreid verslag van die acties door de hele regio. Je hoorde net al een beetje hoe dat is gegaan, hè? Van witte kruisen langs de A1 tot brandende hooibalen bij Wezep. Trouw schrijft over de droogte. Niet minder regen is het probleem, maar het bodemwater verdampt sneller door de warmte. En de Telegraaf waarschuwt dus ook voor die meterkast. Zelf sleutelen aan die meterkast waar steeds vaker brand uitbreekt. Dat is dus de oorzaak. En de Stentor signaleert dat protesten tegen AZC's verharden met brandstichting in Geesteren en bekladding in Engelen. En een gezin dat 4 jaar geleden hun hondje Chong kwijtraakte, is deze week herenigd. Dat las ik ook. Dat is een mooi verhaal. Chong werd gevonden bij een benzinepomp, ruim 1000 kilometer verderop. En als je elkaar dan eindelijk weer ziet, dan klinkt dat zo. Lekker klef dus.

0: graag opgestaan. Niet met mijn verkeerde been uit bed. Joost is de naam. Goedemorgen Gelderland is waar je naar luistert. Dit is Radio Gelderland en we gaan een introotje raden zometeen. Dat doen we elke ochtend door de week bij Radio Gelderland. En zometeen ga je dat intro horen naar Sommieu. En ook nog Kenny Loggins en Messina ga ik draaien dit half uur. Jim Messina, ja, dat is zo'n mandolinvirtuoos. Hij kan hem mooi zingen naast Kenny.
1: Het lekkerste ontbijt op je radio. Goedemorgen Gelderland.

0: 2. Vertrouw op mij, dan komt het goed met dat introotje.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Oh, ik ga hem zeker nog wel een keer draaien, hoor. Want misschien was dit iets te kort. Maar ja, de zang begint ook al snel. Weet je welke plaat het was?

0: groot gat natuurlijk. Bryan Adams, When You're Gone en Melanie C.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dit moet te doen zijn, toch? Dat introotje raden.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Bijna 6:30 geworden op Radio Gelderland. Nou, het is natuurlijk droog. En straks gaan we het daar even over hebben. Over de poelen waar herten, zwijnen en runderen normaal drinken. Ja, die staan dus kurkdroog bij. Blijf luisteren naar Goedemorgen Gelderland. Als je er meer over wil weten. Nu het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Nadat ik even de temperaturen met je heb gecheckt natuurlijk. 12,2 graden in Scherpenzeel. En in de gemeente West-Betuwe in Tuil is het 13,9. Honderden boeren die stonden gisteravond met hun trekkers bij het gemeentehuis in Borculo. Ze hebben daar een brandbrief overhandigd aan loco-burgemeester Joost Oldhoff. Met één boodschap in die brief. De stikstofplannen van het kabinet zijn niet uitvoerbaar. De sfeer bleef gemoedelijk, maar de zorgen zijn er niet minder om. Meerdere plekken in de provincie protesten. Je kan het checken bij ons online op gld.nl. En kindvrije campings die worden steeds populairder. Volgens campingplatform ACSI is het aantal kindvrije campings in 5 jaar tijd met 40% gestegen. In Nederland staan de meeste bij ons in de provincie Gelderland en in Drenthe. Nou, meer nieuws vind je dus zoals gezegd bij ons in de app en op gld.nl. Ja, dat introotje raden komt helemaal goed. Ik krijg Grease al te horen. Nou, dat zou zomaar kunnen.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Nou, jeez, het is droog, heel droog. En dat merken ze natuurlijk in de bossen rond de Veluwe zomaar al te goed. De poelen waar herten, zwijnen en runderen drinken dus, ja, die staan er gewoon lekker droog bij. Nou, helemaal niet lekker natuurlijk, maar bij Schaarsbergen gingen we even mee met een man die daar met 7000 liter tegelijk gewoon iets aan doet. Hij noemt zich dan ook de poelvuller.
1: We gaan vandaag poelen vullen voor het wild wat er loopt in de bossen.
2: En die poelen die zijn dus in de Veluwezoom, waar we nu vlakbij zijn. Hè?
1: Ja, klopt. Klopt.
2: Ja. Nou, ik zou zeggen, pak de trekker. Want we moeten nog even koppelen, hè, zoals dat heet.
1: Ja, ga doen.
2: Ja, dat is dus een hele grote watertank. Een giertank, die staat hier klaar. Maar Vincent moet natuurlijk even nog die tank aankoppelen aan de trekker. Een hele grote tank. Ik heb begrepen dat er 7 kuub water in gaat. Nou, ga er maar aan staan. En daarmee gaan we straks dus naar dat bos. Maar allereerst moet die gevuld worden. Dat gebeurt hier verderop. En het loonbedrijf waar Vincent voor werkt, die heeft zijn eigen water. Dat is nog steeds regenwater dat ze verzameld hebben. Maar ze mogen ook nog steeds grondwater oppompen. En met dat water houden ze de boel hier dus een beetje nat. Daar komt Vincent aan. Die doet dat allemaal heel routineus. Je kunt zien dat hij dat vaker doet. Even goed mikken. Dat hij precies in het gaatje valt. Ja, in één keer raak. En dan gaat de pin erin. Goed, Vincent. En nu, Vincent.
1: Ja, nu gaan we eventjes de rest van de slangen eraan doen.
2: Even wat dichter bij de microfoon.
1: Nou, nu gaan we even de rest van de slangen erin doen.
2: Ja.
1: En dan gaan we ons klaarmaken om water te gaan halen.
2: Oké, dus je komt weer uit de trekker nu. Er moet nog iets met de computer worden ingevoerd. Is dat de navigatie, Vincent, die je aan het instellen bent?
1: Dat is allemaal software tegenwoordig.
2: Zijn dat vaste plekken waar je dat water heen brengt?
1: Ja, over het algemeen zijn dat de vaste poelen waar we...
2: Dat zijn poelen in het bos?
1: In het bos. En die daar hebben ze er verschillende van die ze gevuld willen houden. En, dan,
2: en voor wie zijn die poelen?
1: Die zijn voor natuurmonumenten. En die zijn voor de...
2: Voor de dieren?
1: Voor de dieren, voor al het wild wat er loopt, wat erbij kan komen. Dus,
2: ja, want je hebt daar herten, zwijnen.
1: De runderen die er lopen.
2: Hebben die nu allemaal dorst?
1: Nou, de meeste zullen flink dorst hebben, ja. Want de meeste poelen, door de opwarming, verdrogen ze toch heel veel. En de meeste runderen en het wild drinkt toch met z'n allen een hoop water weg. En als de poelen droog vallen, dan is er gewoon geen water meer.
2: Ja, en wat zou er nou gebeuren als je dit nou niet gaat doen vandaag? Die poelen vullen met water?
1: Vandaag denk ik nog niet zo heel veel. Maar op de lange termijn dan krijg je toch droogtes. Wild wat geen water meer kan vinden en dan toch zal sterven. En ja, aan de ene kant is dat natuurlijk misschien een stukje natuur. Aan de andere kant moet je dat ook niet willen.
2: Nee. Nou, goed. We gaan aan het werk. Wat gaan we doen, Vincent? Nog? Nu?
1: Ja, ik ga nog even...
2: De handschoenen aan?
1: Ja, ik ga nog even wat slangen aankoppelen en eventjes de achterkast aankoppelen. En dan
2: Kunnen we op pad.
1: Dan kunnen we op pad.
2: We gaan er echt werk van maken hier. Zo zie je maar. Dus het gaat dus niet vanzelf. Ook in Nederland, in de natuur, moet er gewoon een handje geholpen worden.
3: Radio Gelderland.

0: dat is fijn uitrekken en wakker worden, toch? Caleb Cottle en John Paul White en de Sweet Glitters hier op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, die nummers die lijken allemaal een beetje op elkaar, hè, van Grease. Of tenminste, je kunt er een aantal langs elkaar leggen. Maar het was toch echt Summer Nights van Olivia Newton-John en John Travolta uit Grease. Goed geraden door de meesten deze ochtend.

0: Mooi samenzang van Olivia Newton-John en John Travolta, The Summer Night Grease. En daar dacht jij ook gelijk aan, hè?
1: Jazeker, ik luister iedere morgen hier.
0: Ja,
1: en ik had iedere morgen om 5:30 de wekker aan en dan wachten we tot 6:00 dat jij of jouw collega's erop zijn.
0: Ja.
1: En ik luister iedere keer, maar bijna weet ik het nooit, maar vanmorgen schoot hij zo binnen.
0: Nou, wat geweldig. Hé, uit Groesbeek?
1: Uit Groesbeek, ja, Bergendal.
0: Groesbeek eigenlijk, hè, schreef je in de app?
1: Ja, Groesbeek zeggen wij, hè.
0: Ja, ik heb het genoegen met G. Peters. Wat is je voornaam eigenlijk?
1: Gerrit.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee, jouw appnaam is G. Peters. Dus het klinkt een beetje, crimineel, maar dat bedoel ik niet zo natuurlijk, hè?
1: Nee, zeker weten niet.
0: Hé, en heb jij, want dat is in het nieuws deze ochtend ook, we nemen het er mee, die nieuwe spoorbrug, heb je dat al meegekregen bij jou?
1: Ja, zeker weten.
0: Dat is er wel een ding, hè?
1: Ja, voor de mensen die daar vastrijden wel, maar ja, als je de borden goed leest, 2,10 meter is 2,10 meter, hè?
0: Ja, even voor de luisteraar, tussen Groesbeek en Molenhoek zorgt die spoorweg voor veel problemen. Die was er altijd al, maar hij is nu vernieuwd, hè? En daardoor rijden campers en caravans, die rijden zich klem daar. En sinds de opening, dus ruim een week geleden, zijn al meer dan 10 voertuigen vast komen te zitten. Ondanks die waarschuwingsborden, die er dus wel degelijk zijn.
1: Ja, zeker weten. Maar het is ook wel heel erg vernieuwd.
0: Ja.
1: Maar vroeger was dat ook dat dat 2,10 meter het oude bruggetje was. Maar het was alleen een kleine bruggetje.
0: Ja.
1: En nu is er een fietsgedeelte bijgekomen, dus alles is vernieuwd. En nu hebben ze daar een ronde buis gemaakt in plaats van dat er alleen maar een kleine verlaging in zat. En dan kon je met je iets bredere auto kon je er toch wel overheen.
0: Klopt,
1: en dat
0: ja.
1: kan nu niet meer.
0: Nee, ik moet even kijken. Ja, ik heb een vrij brede auto volgens mij. Dus ik moet checken of ik het kan doen. Maar jij hebt daar geen rare ervaringen mee gemaakt.
1: Nee, ik ben er nu één keer overheen geweest. Oh, okay. En inderdaad, als je aankomt rijden, dan doet hij ook wel een beetje eng aan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, claustrofobisch, hè? Ja,
1: en dan kan ik me voorstellen dat je rijdt en dat je een beetje... Ja, doe maar dat je... Ik bang ben er tegenaan. Als je dan ietsje schuin gaat, ja, dan krijg je eigenlijk gewoon klem.
0: Oké. Nou, opletten geblazen dus. Maar goed, wij hebben in ieder geval ook over Grease gehad. Lekker, je hebt hem geraden. Nou, fijne ochtend voor jou. En gezellig dat ik je even heb gesproken, Gert.
1: Ja, mag ik nog wat zeggen?
0: Van mij wel?
1: Jazeker, want vandaag hebben ze een grote jaarmarkt in Groesbeek. Dus als de mensen zich vervelen, is er nog iets leuks te doen ook nog.
0: Oké, nou, en dan kunnen ze jou ook vinden, Gert, of...
1: Nou, ik ga denk ik wel even kijken, ja.
0: Ah, oké. Okay. Nou, gezellig. De grote jaarmarkt. Nou, heb je daar ook even reclame voor gemaakt? Hartstikke goed. Hoi, hoi.
1: Groesbeek boven, zeggen ze dan.

0: Bruno Mars on my soul.
1: Goedemorgen. Lekker buiten.
0: Ja, ga ik vragen aan Wouter van Beijnenbeek. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb kippenvel een beetje. En een beetje

0: Een soort, storm of zo?
1: Ja, heel merkwaardig. Nou, het stormt niet bepaald buiten.
0: Nee, nou, nu gaat het goed. Laten we de brand los. Ik zeg even niks.
1: Nee, het was inderdaad fris vanochtend. Met temperaturen van 11 graden plaatselijk. Maar die koele lucht, die raken we snel kwijt. Want vandaag stroomt er veel warme lucht met een zuidenwind over ons land heen. We gaan naar temperaturen van ruim zomerse waarde. Tussen de 26 en 28 graden. Misschien dat we plaatselijk zelfs wel richting de 29 graden kunnen gaan. Met vanmiddag wel wat stapelwolken. Maar die groeien niet meer uit tot een bui zoals we bijvoorbeeld gisteren nog zagen. Dus het blijft overal droog vandaag.
2: Ah, oké. En hoe gaat zich dat verder ontwikkelen dan?
1: Ja, morgen wordt de warmste dag van de week. Met temperaturen van 32 tot lokaal misschien zelfs wel 35 graden. Behoorlijk hete dag dus morgen. Volop zon, weinig wind ook maar. En ja, we hadden het er gisteren natuurlijk ook al even over. Ja. Omdat de regen van afgelopen weekend gaat verdampen, in de lucht terechtkomt, gaat die luchtvochtigheid ook wat omhoog. En dat betekent dat het behoorlijk broeierig aanvoelt. Nou, de dagen daarna komt de wind geleidelijk wat vaker van zee. Dat betekent dat we die grote hitte wel weer kwijtraken. Donderdag, vrijdag en in het weekend temperaturen vaak rond een graad of 28. Misschien dat we donderdag nog net de 30 halen. En ja, daarbij ziet het weerbeeld er de rest van de week droog uit. Vrij zonnig. En ik denk dat pas begin volgende week de kans op een regen- of onweersbui echt wat verder kan toenemen.
2: Oké, Wouter, dankjewel.

0: 10 CC op de radio. Radio Gelderland wel te verstaan. Dit is Goedemorgen Gelderland. Ik ben Joost en een brug te ver. Ken je die uitdrukking? Nou, daar hebben wij nu deze ochtend een brug te smal van gemaakt. Want in Groesbeek is het aan. Je hoorde het net ook al van Gerrit, die een goed begin helemaal top had geraden. Nou, we duipen er nog eens even dieper in die brug. Waar je dus eigenlijk net niet overheen kan. Zo direct.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en noem naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens. Jouw vertrouwde adres in Terborg.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
9: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
8: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
10: Hier komen elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
11: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik sta dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
8: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jeroen, dankjewel. Dit is Radio Gelderland met ook een J trouwens. De J van Joost.
12: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
13: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Nama, meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
14: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
12: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
18: Hè? Nu alweer?
17: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
18: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
17: Ook dan moet je aangifte doen.
18: Nou, Goed dat je het zegt.
17: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
18: Handig?
17: Ja, van de Belastingdienst.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Goedemorgen Gelderland.

0: Billy Joel en My Life op Radio Gelderland. Een nieuwe Goedemorgen Gelderland, 28 juli. En het valt me gelijk op, dat Twentekanaal is in het nieuws, hè. Sinds afgelopen weekend dicht ook voor de scheepvaart. Voor het eerst dat dat gebeurt. De droogte heeft het waterpeil zo ver laten zakken dat Rijkswaterstaat ingreep om schade aan de oevers te voorkomen. Bedrijven langs het kanaal, ook vanuit Lochem bijvoorbeeld, schakelen noodgedwongen over op vrachtwagens. En de binnenvaart schat de schade op tonnen per dag. Nieuws van deze ochtend, je hoort het natuurlijk. En de krantjes, die horen daar zeker bij. Even openslaan, de boerenprotesten van gisteravond. Groot nieuws, de Gelderlander doet uitgebreid verslag van acties door heel de regio. Met witte kruisen langs de A1, hooibalen in brand bij Wezep. En ook 300 trekkers in Zutphen. De Barneveldse krant was bij Stroe, waar zo'n 40 trekkers langs de A1 stonden en de sfeer gemoedelijk bleef. Ander nieuws dan, uit de krant De Telegraaf waarschuwt voor het zelf sleutelen aan de meterkast. Het aantal incidenten stijgt flink, vooral door de groeiende belasting van zonnepanelen, warmtepomp en thuisbatterijen. En De Telegraaf schrijft ook over de dreiging van IS in Europa na de aanslag in Berlijn. Via internet weet de terreurgroep nog altijd jongeren op te hitsen zonder dat er dan direct contact nodig is. Trouw heeft het over de droogte in Europa. Niet zozeer minder regen is het probleem, maar het bodemwater verdampt veel sneller door de hoge temperaturen. Blijkt dan weer uit onderzoek van het KNMI. NRC was op bezoek in een verpleeghuis tijdens de hitte. De airco staat op 23 graden. Kouder kan niet, want ja, dan hebben bewoners het weer te koud. En de Stentor signaleert dat protesten tegen AZC's verharden. In Geesteren werd de auto van een Syrische zinnenbrand gestoken. In Engelen en Bokhoven werden woningen beklad. En het is vakantie, maar niet voor iedereen begon die op dezelfde dag. Elk jaar halen ouders hun kinderen eerder van school en elk jaar deelt de leerplicht ook meer boetes uit.
1: Het zal meer dan €300 zijn, denk ik. Ik heb geen idee eigenlijk.
2: Kan oplopen tot €4500.
1: Oh, nee. Nou, daar was ik me niet van bewust.
3: Nou, dan kan je twee keer voor op vakantie. Dat gaan we niet doen. Nee, is goed om te weten.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat er een boete op staat, maar ik wist niet dat het zo'n hoge boete was.
2: Schrikt u daarvan?
1: Ja, maar ik vind het ergens ook wel terecht.
2: Heeft u uw kind of uw kinderen net wat eerder ook van school gehaald, zodat u iets eerder op vakantie kon?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan.
2: Heeft u dat wel eens overwogen?
4: Wel eens overwogen, maar nooit gedaan.
1: Eén keer, hè? Ja. Eén keer met de kerstvakantie is het geweest. Ja, wij zijn ondernemers, dus wij hebben wel de mogelijkheid om dat te kunnen doen. Als het voor ons ook beter uitkomt. Dus, ja.
2: Dus dat kunnen jullie gewoon aangeven, dan verder geen problemen.
1: Ja, klopt. Ja.
4: Nou, dat is een behoorlijk bedrag, toch? Ja.
2: Dus u gaat het niet doen?
4: Nee, ik ga het niet doen, nee.
2: Gewoon netjes de laatste dag toch nog even naar school?
4: Ja, zeker weten, ja.
0: Verslaggever Anton Adelaar. En een brug te smal of een brug te ver? Allemaal uitdrukkingen die, ja, welke is de correcte, zou je kunnen zeggen. Of een boete, omdat je over een te smalle brug rijdt. Nou, zometeen hoor je daar meer over. In Groesbeek is het namelijk raak. De smalle brug. Maar boetes zijn er nog niet uitgedeeld, hoor. En het spelletje plaat delict uiteraard. De opgave dit half uur. Genoeg te doen nog in deze Goedemorgen Gelderland.

0: Magic. Redbox for America in Goedemorgen Gelderland. Ja, die gloednieuwe brug tussen Groesbeek en Molenhoek heeft dikke stalen buizen langs het wegdek. En die maken de doorgang zo smal dat de ene na de andere caravan zich klemrijdt gewoon. Na een week zitten de buizen al vol deuken, is de verf eraf. En de teller staat op meer dan 10 slachtoffers. Gisteren was het 2 keer raken, inclusief een stel uit Zeeland. Ja, die twee waren bijna op de camping.
1: Nou, we kwamen hier nietsvermoedend rustig aanrijden en toen zat hij klem.
2: Ah, je stak.
3: Ja, hij zit vast.
1: Balen, zeker, ja. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
4: Een paar uur voordat deze caravan muurvast kwam te zitten, was er al uren op onthoud omdat een camper die zich klem had gereden moest worden bevrijd van de brug.
1: En de volgende zijn wij die weg worden gesleept.
4: Ruim een week geleden werd de brug feestelijk geopend. Al snel zat er bijna geen verf meer op de buizen langs het wegdek, die op sociale media een velgenkerkhof genoemd worden. Wie bedenkt zoiets, klinkt het online. De camper en de caravan zijn duidelijk niet de enige slachtoffers, weet ook de directe buurman van de brug.
5: Nee, bij lange na niet. Vanaf het eerste moment, de dag daarna, was het al raak.
4: En de teller staat inmiddels op.
5: Ja, meer dan 10, denk ik.
4: Toegegeven, er staan verschillende borden die waarschuwen voor een maximale breedte. Maar de meeste weggebruikers zijn toch vooral gefocust op die smalle brug.
1: En al zoveel van dit soort ongelukken is gebeurd, moet je als gemeente toch gaan nadenken van, is dit wel een goede situatie?
4: Een buurtbewoner met compassie heeft bij het uitblijven van maatregelen zelf maar 2 extra waarschuwingsborden geknutseld.
6: Maar er staan 3 bordjes natuurlijk met 2,10 meter breedte.
3: Ja.
6: Dus je kunt tot 3 keer toe kun je het zien.
4: De brug is het begin van een sluiproute vanuit Groesbeek richting de snelweg. Omwonenden in Molenhoek klagen al jaren steen en been.
5: Het is jaar en dag, zolang ik hier woon, is het ellende, maar het is alleen maar toegenomen. Het is een hete discussie hier binnen de gemeenschap.
4: De dikke buizen langs het wegdek houden vrachtwagens tegen en zorgen er ook voor dat automobilisten hun velgen niet willen riskeren en liever omrijden via Mook.
5: Over Mook, ja. Ik vind Mook niet leuk, maar goed. U kunt zelf zien hoe breed daar de weg is. Die is daarop afgestemd.
4: Het blijkt vooralsnog niet een brug te ver, maar een brug te smal. In Molenhoek lijkt het er rustiger door.
5: Ik merk dat al, ja. Dus beduidend minder lawaai en er wordt minder hard gereden.
1: Ik snap de buurtbewoners dat ze een rustige weg willen. Maar of dat dit dan de oplossing is?
4: Het stel van de caravan was bijna op de camping, voor ze uren moesten wachten op hulp. Ze komen overigens helemaal uit Zeeland, waar je net als in Gelderland ook heerlijk vakantie kunt vieren.
1: Ja, prachtig. Heel veel ruimte. Ja. Geen rare bruggetjes.
7: Nee, daar kan er me nog precies tussendoor.
8: Dat kan niet, dat kan niet.

0: Who's Gonna Love Me, Imperials en Taylor Swift.
1: Plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Even voor 19:30, elke keer in Goedemorgen Gelderland. Aandacht dus voor een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je dan ook kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt van mij de Radio Gelderland zaklamp. En dit is een bekende klassieker, maar niet te voor de hand liggend. Komt ook niet zo heel vaak voorbij op Radio Gelderland. De verdachte in dit lied gedraagt zich na een ernstig crimineel feit rustig en heeft een duidelijke fascinatie voor Inspector Gadget-achtige types. De zanger van de band zingt dus over iemand die voortdurend naar speurneuzen kijkt met van die vergrootglazen. Beetje punkpop-achtig liedje uit 1977. Ja, over iemand die zich dus laat meeslepen door mysterieuze gebeurtenissen op een plaatsdelict. Waar dan een plaatdelict bij hoort. De verdachte heeft dus een zwak voor spanning en misdaadverhalen. Een hele bezienswaardigheid dus. En de zanger van het lied is ook nog eens getrouwd met een dame die heel lang haar heeft. En een smooth stem heeft zij. Een beetje... Een jazzy misschien wel, ja. Ik heb ook nog audiobewijs trouwens. Zit ik me net te bedenken. Zo. Komt uit mijn eigen mond. Want...
3: Da ba da da do. Wa wa wa.

Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.

0: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: En zo is het alweer bijna 19:30 geworden op Radio Gelderland. Dat gaat snel. Even de temperaturen checken in de provincie. Temperaturen lopen ook op, al is het nu best nog frisjes. 13,3 in Bemmel bijvoorbeeld en 15,1 graden in Welseind. Dat is de gemeente Maasdriel. Het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Boeren blokkeerden gisteravond een rotonde in Nunspeet en staken het groen daarop in brand. Volgens omstanders is benzine gebruikt daarvoor. Het protest was bij het verkeerspunt aan de Nijverheidsweg en de N310. De brandweer werd ook opgeroepen. Er heeft na overleg met de politie de brand geblust om verdere uitbreiding te voorkomen daar. En kindvrije campings die worden steeds populairder. Volgens campingplatform ACSI is het aantal kindvrije campings in 5 jaar tijd met 40% gestegen. In Nederland staan de meeste in Gelderland en ook in Drenthe. Campingeigenaren merken dat steeds meer gasten bewust kiezen voor rust zonder animatie of spelende kinderen. Vooral 50-plussers en mensen die in eigen land vakantie vieren waarderen de stilte en ook de ontspannen sfeer. Nou, laten we daar nou net zo meteen ook nog even over gaan hebben. Die kindvrije campings. Hoe klinkt dat? Nou ja, dan hoor je dus geen kindgeluid uiteraard. En de uitslag van Platelik komt er ook.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis slim met Golden eSIM.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Mr. O'Sullivan en Get Down, 7:55. En we zijn bezig om plaatdelict op te lossen. En dat is nog een lastige opgave. Iemand die een lied heeft gemaakt, een zanger die getrouwd is met een jazzzangeres. Diana Krall. Oeh, daar heb ik het heel voorzichtig gezegd. En hij treedt nog wel eens op met een bandje. Ja, het is een hele bezienswaardigheid. Dat is ook een hint trouwens. Want het is niet die zanger alleen, maar hij heeft dus dat nummer gemaakt met dat bandje, met zijn begeleidingsband eigenlijk, uit 1977. En het gaat over speuren. Nou, meer hints ga ik niet geven, hoor. Jongen. Moet het maar zelf oplossen een keertje. Kan niet alles voorzeggen. Goed, we gaan naar kidsvrije campings. Want het is vakantietijd en dan wil je natuurlijk even helemaal niks. Geen geschreeuw bij het zwembad, geen kinderdisco tot 22:30. Gewoon stilte en vogels. Steeds meer campings in de provincie, die spelen daarop in. En worden dus bewust kindvrij.
1: We kennen allemaal deze campings. Maar er zijn in Europa steeds meer kindvrije campings. Zo ook bijvoorbeeld in Opheusden.
2: We zien in al die 6 jaar zit er een stijgende lijn in. Qua boekingen. En we zien ook steeds meer mensen terugkomen die al eerder geweest zijn.
3: Je ziet ook gewoon dat er steeds meer mensen naar de rust zoeken, dus kindervrije campings. Als je zelf rond de 40 bent, dan heb je er geen last van. Maar ben je ouder, dan zoek je de rust op, ja. En dan wil je niet elke dag die kinderen om je heen hebben.
2: De meeste zijn opa of oma en die moeten ook vaak oppassen door de week. En die zijn blij als ze dan een keer een weekje zonder kinderen.
4: Koffie. Het bevalt hier goed, lekker rustig.
5: Is dat ook echt een reden om hier te gaan zitten, omdat het lekker rustig is?
4: Ja.
3: Kinderdisco om je heen, gewoon algehele rust, daar kiezen wij voor.
5: Dat moeten jullie allemaal niet hebben?
4: Nee, dat stellen wij niet zo op prijs.

0: zo stil op die kindvrije camping. Maar uiteindelijk begon Pascal Jacobsen toch te zingen met de Hemingway Bluff. Hij vroeg zich even af of het wel mocht.
1: Plaat delict.
0: Nou, het stevende bijna af op een cold case. Maar daar kwam dan toch eindelijk het verlosse antwoord. Geef toe, het is een lastige, maar ja, het oplossen van criminele feiten is natuurlijk vaak genoeg heel erg lastig om al die puzzelstukjes bij elkaar te krijgen. Een bezienswaardigheid, die Attractions, dat is dan de begeleidingsband van Elvis Costello, want dat is het goede antwoord. Watching the Detectives, dat is de plaat waar het om gaat. Ja, en dat is geen plaat die je elke dag misschien even opzet of zo. Het is een plaat die je even moet doorgronden. Maar absoluut wel een plaat, een likplaat. En lekker, karakteristieke stem. Ja, getrouwd inderdaad met Diana Krall. Welke hints hadden we nog meer erin zitten? Nou ja, speurders, hè, vergrootglas. Zo kon jij weer verder speuren. En Corine nu helemaal, want even checken of ik haar kan bereiken trouwens. Want dat is gelijk de winnares van deze ochtend. Ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens, die naam niet zo. Oeh, spannend altijd, hè? Zomaar iemand te bellen. De telefoon gaat lang over. Hallo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Gerard Peters.
0: Oh, en ik zoek eigenlijk Corine.
2: Oh, dan zet je op het verkeerde adres.
0: Wacht even. Kunnen we die... hoe kan dat dan? Oh, ik heb dat nummer nog voor staan. Kun jij hem bellen nog, Frits, opnieuw of niet? Want ik zit hier met allerlei verschillende nummers door elkaar. Ja, Gerrit had ik vanochtend natuurlijk even aan de telefoon over die... over dat mooie... Bruggetje. Hallo Corine, hoi.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, nou wat fijn dat ik jou even tref, zeg.
3: Ja.
0: Want jij hebt de moordzaak opgelost deze ochtend.
3: Nou, top. Ik vond hem niet heel makkelijk.
0: Nee, maar ja, hij mag wel eens moeilijk zijn, hè?
3: Ja, dat mag zeker, ja.
0: Oké, nou ja, uiteindelijk is het gelukt, hè? Elvis Costello en The Attractions. Je kon uiteindelijk wat met mijn hints.
3: Dat kon ik zeker, ja. Vooral met het laatste stukje.
0: Ja, en dat ik de naam fluisterde van de zangeres waarmee die getrouwd is, hè? Of niet?
3: Ja, precies.
0: Ja, oké, dat was wel heel... Ja, je moet op een gegeven moment moet je ook een beetje... Hè, daar komen al die puzzelstukjes bij elkaar, dus dan komt het helemaal...
3: Ja, dat maakt het ook leuk.
0: Oké. Okay. Hey, gefeliciteerd vandaag.
3: Dankjewel.
0: Oké, en de fijne ochtend voor jou.
4: Zaak

0: Takes a Million, nieuwe muziek van de zusjes Lois Lane op Radio Gelderland. Dit is een bericht voor Daisy, Rob en Carolijn. Of vooral Rob, die het bericht namens hun stuurt. Je belt voor de tweede keer deze week een vrouw als winnaar voor het spelletje Plaat Delict Joost. Mogen er geen mannen winnen van jou? Nou, ik kan je melden, Rob, dat wij wel degelijk mannen als winnaars hebben. Ivar Wakker bijvoorbeeld, Ray Stapel uit Velp, Frank Rutte uit Wichmond, die hebben allemaal gewonnen voor de Vierdaagse. En nu is een keer twee vrouwen, Corine dus vandaag, Corine Vebe Abbekerk uit Apeldoorn, en Ineke Lammers toevallig ook uit Apeldoorn, want ja, die hadden het antwoord gewoon goed. Ik had vandaag heel weinig, nou zeg maar één goed antwoord van Corine, dus dan wint zij. Rob, probeer dus een keer het goede antwoord te geven, en dan bel ik jou ook. Zo, hebben we dat ook weer afgehandeld. Goed, dit is het weer met Wouter van Bernebeek, want het is 7:50 geweest. En het belooft weer een ja, zonnige warme dag te worden in de provincie, volgens mij. Goedemorgen.
1: Ja, zeker, goedemorgen. Ja, het wordt inderdaad een zonnige en ik denk voor veel mensen aangename dag. Vanmiddag een graad of 27, wel een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Er staat weinig wind. Ja, er komen nog wel wat stapelwolken tot ontwikkeling vanmiddag, maar die groeien niet meer uit tot een bui. Dus het blijft overal droog. En dat geldt ook voor vanavond, een warme zomeravond. In de loop van de avond na zonsondergang is het nog een graad of 23. En uiteindelijk koelt het dan vannacht af naar zo'n 18 graden. Maar dat is echt pas helemaal tegen het eind van de nacht. Ik denk dat het best wel een warme nacht wordt.
0: Oké, echt een plaknacht dan ook? Of?
1: Ja, dat zal echt meer voor morgennacht denk ik zijn. De nacht van woensdag op donderdag dus. Want dan zitten we nog in veel warmere lucht. Morgen wordt namelijk de warmste dag van de week. Met op veel plaatsen toch wel temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden en zuidoosten van de provincie misschien wel een enkele 35 graden. En daarbij opnieuw veel zon en weinig wind. Ja, en dan die nacht naar donderdag, dan koelt het echt heel moeizaam af. Met temperaturen die op sommige plaatsen denk ik zelfs boven de 20 graden blijven steken.
0: Oké, maar dat is dan zeg maar de max of... Komt er nog meer bij?
1: Nou, daarna wordt het wel wat koeler, ja. Want vanaf donderdag draait de wind wat meer naar het westen. Komt er wat koelere zeelucht Nederland binnen. De echte hitte gaat een beetje naar Frankrijk en Duitsland toe. En gaat ons de rest van de week wel missen. Daardoor zal het toch voor veel mensen een stuk aangenamer worden. Met donderdag nog wel 30 graden. Maar vrijdag en in het weekend temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Veel zonneschijn, nog altijd weinig wind. Dus dan ziet het er toch wel veel meer als... lekker zomer weer uit.
0: Oké, nou dankjewel Wouter voor deze weerupdate weer.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
9: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
10: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
8: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
11: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
8: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Radio Gelderland. Welkom bij het mannen- en vrouwenbolwerk van de provincie Radio Gelderland.
13: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
14: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
15: Nieuwe leesbril nodig?
16: Mijnleesbril.nl.
15: Gratis verzenden en retourneren.
14: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
17: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
20: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
25: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
26: Goedemorgen Gelderland.

0: Dansen van geluk. Nou, niet in de nacht, maar wel overdag gisteren nog gedaan. Omdat mijn dochter zo goed hapjes aan het proeven is. Peren bijvoorbeeld ook. Laten we het zo meteen ook nog over de peer gaan hebben. Hier in Goedemorgen Gelderland. Bruce Springsteen was dat het. De haan die kraait, zoals elke ochtend. Zelfs middags hoor ik hem bij mij in de buurt. 28 juli 2026 en het nieuws van de dag. Ja, we worden wakker met die boerenprotesten natuurlijk. Althans, honderden boeren die stonden gisteravond met hun trekkers in Borculo bij het gemeentehuis. Ze overhandigden een brandbrief aan de lokale burgemeester daar, Joost Olthof. En met één boodschap in die brief: de stikstofplannen van het kabinet zijn niet uitvoerbaar. De sfeer bleef gemoedelijk, maar de zorgen zijn er niet minder om.
1: Wat we hier zien is een lokale boerengroep die het initiatief genomen heeft om een pittige brief op te stellen en die te overhandigen aan het college van BMW. Die onrust die zit er echt. Het begint nu in te dalen bij de mensen dat het niet kan. Met als gevolg dat we eigenlijk gewoon een uitstervende sector hebben.
2: Bij deze, Joost, ik hoop dat je er echt wat mee doet. Hartstikke bedankt.
0: Ja. Niet ik, maar de burgemeester daar, Joost Olthof. Bij Zutphen vormden zo'n 170 trekkers de tekst: onze maat is vol op een weiland langs de IJssel. En bij Apeldoorn stonden trekkers op alle viaducten langs de A50. Op een paar plekken werden ook vuurtonnen en pellets aangestoken. Bij Emst, Elburg en Nunspeet moest de brandweer aan te pas komen. En bij Stroe stonden zo'n 40 trekkers langs de A1. Daar bleef de sfeer gemoedelijk. En de actievoerders die waarschuwen dat er meer protesten volgen als het kabinet de plannen niet aanpast. Het Twente kanaal dan is sinds zaterdag dicht voor de scheepvaart. Voor het eerst is dat gebeurt. De droogte heeft het waterpeil zo ver laten zakken dat Rijkswaterstaat ingreep om schade aan de oevers te voorkomen. En bedrijven, ook in Lochem bijvoorbeeld langs het kanaal, die schakelen noodgedwongen over op vrachtwagens. En de binnenvaart schat de schade op tonnen per dag. Dus tonnen per dag. Dan de krantjes, de boerenprotesten, die domineren de voorpagina's. De Gelderlander en de Barneveldse krant die doen uitgebreid verslag van die acties in de hele regio. Witte kruisen van de A1, langs de A1 natuurlijk. En ook van die brandende hooibalen bij Wezip. Trouw schrijft over de droogte. Niet minder regen is het probleem, maar het bodemwater verdampt sneller door de warmte. In de Telegraaf lees ik dan nog een waarschuwing voor zelf sleutelen aan de meterkast die steeds vaker in brand vliegen. Het aantal incidenten stijgt flink, vooral door de groeiende belasting van zonnepanelen, warmtepompen, ja, en die thuisbatterijen.
3: En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
0: Ja, de Stentor signaleert dat protesten tegen ACC's verharden met brandstichting in Geesteren en bekladding in Engelen. En één gezin dat 4 jaar geleden een hondje Chong kwijtraakte is deze week weer herenigd. Chong werd gevonden bij een benzinepomp. Dat gebeurde ruim 1000 kilometer verderop. Ja, en als je elkaar dan eindelijk weer ziet, hoe klinkt dat dan?

0: wij nou de wetenschap in. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Het is tijd voor een goed portie peer review. Want midden in de Betuwe hangen de perenbomen er prachtig bij dit jaar. En de kwekers die rekenen op een mooie oogst. Alleen eten we met z'n allen steeds minder peren. Nou, mijn dochter niet hoor, kan ik je wel melden. Vooral jongeren laten ze links liggen. Dus we stuurden onze jongste verslaggever dan maar even de boomgaard in.
1: Hier in het hartje van de Betuwe zijn er rijen groene bomen die vol hangen met peren. En het enige wat je hoort zijn de ritselende blaadjes en het beregeningssysteem die de perenbomen tijdens deze droge periode water geeft. Ben je een beetje tevreden met hoe het hier nu bij hangt?
2: Zeker zijn we tevreden. We hebben dit jaar een mooie productie hangen. Je ziet eigenlijk wel over heel Nederland breed dat we voldoende aantal stuks aan de bomen hebben hangen. Dus mocht het weer ons goed gestemd zijn, dan zullen we een goede oogst gaan halen.
1: Die peren hier hangen er goed bij. Maar wij eten kennelijk met z'n allen veel minder peren dan voorheen. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. We zien helaas dat de perenconsumptie gewoon per jaar nog steeds afneemt. We zien dat heel erg ook bij de jongere consumenten. Dus mensen onder de 35 jaar, die eten steeds minder peren.
1: Ja, want tropisch fruit weten we heel goed te vinden. Heerlijk stukje mango, watermeloen, bananen. Is de peer gewoon een beetje te saai of zo?
2: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de peer toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De peer is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
1: Wanneer worden deze peren nu geoogst?
2: Deze peren worden geoogst. We zullen starten hier 24 augustus. Dus dan is deze boomgaard het toneel van een grote groep mensen die hier allemaal aan het werk zijn met tractoren en dat soort dingen. Nu is het heerlijk rustig. Dan is het best wel even een hectische periode.
3: Ja, die moeten we allemaal met de hand van de boom afhalen.
1: Dat is allemaal nog handwerk?
3: Ja, alles is handwerk, ja.
1: Waarom worden die peren nog met de hand geplukt? Zijn er geen machines voor?
3: Je moet ze netjes plukken, de steeltjes mogen niet breken. Want als het steeltje breekt, dan is hij scherp. En als je hem dan in de bak neerlegt, dan kan hij andere peren beschadigen.
1: Ja, want dat gaat rotten.
3: Dat gaat rotten, ja. En dat willen we niet hebben in onze koelcel.
1: En hoe groot is nou de kans dat die peer daar op het bordje belandt van een Nederlandse huishouden?
2: Die kans is relatief klein, omdat met peren zie je toch dat het grotendeels export is. Dus het gaat met name naar Duitsland, Engeland en Scandinavië. Daar gaat het grootste gedeelte heen.
1: Want daar eten ze de peren dus nog wel?
2: Daar eten ze de peren zeker. En in Nederland eten ze hem gelukkig ook nog wel. Het is alleen nu zaak om die groep iets groter te maken die er wekelijks toch een peertje zullen doen.
4: Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen.

0: mengt te veel op Radio Gelderland.
1: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: De Japanse duizendknoop terroriseert de boel in Wageningen. Hoe dat zit, je hoort het nog als je blijft luisteren naar Goedemorgen Gelderland. De temperaturen in de provincie, even checken hoe het in Bargem is bijvoorbeeld. 16,2 graden en in Hattemerbroek iets warmer, 18,4. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. In een leegstaand gebouw in Nunspeet brak brand uit. Er was flink wat rook in de omgeving van de Molijnlaan te zien. En Eerbeek heeft volgende maand weer een draaiende papierfabriek. Folding Boxboard maakt een doorstart. En 180 van de 220 werknemers kunnen, als zij dat willen tenminste, weer aan het werk. Twee ondernemers die hebben die fabriek gekocht en de focus komt te liggen op duurzaamheid en innovatie. Wil je nou meer nieuws lezen uit de provincie? Ga dan even naar gld.nl of check de app van Omroep Gelderland.
5: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Een zingende Neil Diamond, zou dat de Japanse duizendknoop verslaan? Dat zou zomaar kunnen. In Wageningen staan buurtbewoners elke week met de schep in de hand, namelijk om een plant te bestrijden die eigenlijk niet te verslaan is. De Japanse duizendknoop, zoals gezegd, woekert langs sloten en tuinen. En als je hem dan laat gaan, dan groeit er niks anders meer. De gemeente heeft vrijwilligers ingeschakeld. Maar ja, makkelijk is dat niet, die strijd.
1: Als jij heel goed kijkt, dan kun je hem bijna zien groeien. Ik heb zelfs berekend dat hij 3,5 millimeter per uur groeit.
2: De Japanse duizendknoop verspreidt zich snel en zorgt ervoor dat andere planten er niet meer kunnen groeien. De sterke wortels kunnen schade veroorzaken aan onder meer woningen en wegen.
3: Er is geen wondermiddel voor. Je hebt allemaal dure technieken. Maar ja, als je begint en je spit het uit en je herhaalt het en je herhaalt het, dan gaat het ook.
1: We hebben niet de illusie dat we hem nu weggehaald hebben en dat we klaar zijn. Bij lange na niet.
4: Als je daar kijkt, denk je van nou, dat ziet er goed uit. Maar als je over een week komt, dan komen de eerste alweer boven. Dat hebben we inmiddels al wel gemerkt. En dit is 2 weken oud, denk ik. Dus je moet echt heel regelmatig terugkomen.
1: Je hoort hem knappen. En ja, dat is eigenlijk zonde, want de wortel zit nog veel dieper. Wat we moeten doen is proberen om die plant uit te putten. Zodat hij uiteindelijk geen energie meer heeft, geen kracht meer heeft om opnieuw op te komen. Dus als je het niet in de hand houdt, dan wordt het alleen maar meer.
5: Want elke keer als er weer een succesvolle stengel staat, en er staat er een tijdje, gaan er weer voedingsstoffen en energie naar de wortelstokken en kan hij het weer wat langer volhouden. En het is echt jaren ben je ermee bezig. Maar het is wel een bewezen methode die werkt.
4: Het is een strijd. Wie het langste eind trekt. Of wij, of de plant.
2: Geduld is dan ook een schone zaak.
5: Dat is eigenlijk altijd onderaan de streep geduld hebben. En het is echt de strijd van de lange adem.
0: Nou, altijd blijven lachen. Dat kun je altijd nog doen. En je staat erbij en je kijkt ernaar. En dat ding groeit en groeit en groeit en groeit.

Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. George Stephenson, Lee James en George Black. Get on the road. Quizvraagje. En het antwoord komt na Santana met Hold On. Waar ken je die plaat van die je zojuist hoorde?

0: Get on the road, come on. George Stephenson, Lee James en George Black. En dat ken je van het Vierdaagse Journaal. Op tv wel te verstaan, hè? Was de tune van ons tv-programma. Wil je die uitzending nog allemaal terugkijken? Wat ik me heel goed kan voorstellen, als je nu met je benen omhoog nog aan het nagenieten bent van die mooie wandelweek. Het gebeurt veel dat die uitzendingen nog even bekeken worden, omdat je daar in de week zelf natuurlijk geen tijd voor hebt, eigenlijk nagenoeg. Zeker niet als je aan het wandelen bent, want dan, ja, weet je, dan ben je met andere dingen bezig, met de voorbereiding voor de volgende dag bijvoorbeeld. Nou, dan herken je dat nummer en het blijkt ook een heel lekker radioplaatje te zijn. Goed, Wouter van Bernebeek, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Maar nu ga ik niks meer zeggen over de Vierdaagse, want ik kreeg ook alweer reactie. Nou is het voorbij, hoor, met die Vierdaagse.
1: Ja, nou is voorbij,
0: dat geweest. En dat blijkt ook wel aan het weer, want het is net, ja, de Vierdaagse is voorbij. We hebben perfect wandelweer gehad en Klopt. Er komt weer een hittegolf aan, zo onderhand.
1: Ja. Klopt, ja, het was eigenlijk de perfecte week waarin de Vierdaagse gevallen is.
0: Ja,
1: dat had niet deze week moeten zijn, want met name morgen en donderdag wordt het toch wel heel warm, hoor.
0: Okay.
1: Nou, vandaag valt nog wel mee. We hebben nu met nog een paar wolkenvelden te maken boven het oosten van de provincie, maar die trekken weg. En dan volgt een zonnige dinsdag met temperaturen die wat verder gaan oplopen dan de afgelopen dagen. Gisteren werd het zo'n 23 graden. Nou, ik denk dat we vandaag toch wel aan 28 graden gaan komen in veel regio's. Zomerse dag dus, met maar weinig wind. En ook vanavond is het nog lange tijd warm. Ik denk tot na zonsondergang dat het zelfs nog boven de 20 graden blijft.
0: Oké, nou, straks bij Rob vertel je nog even wat meer over de komende dagen. Dankjewel voor nu, Wouter.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Rob, goedemorgen.
2: Morgen.
0: Ja, wat is het meepraatonderwerp voor deze
2: week? Nou, die hittegolf. Ik ben er helemaal klaar voor. Niet klaar mee, maar klaar voor. Want het is de vierde, waarschijnlijk nog een vijfde. En wordt dit misschien wel nieuw weer. Een hoop mensen hoor ik wel van, laat maar komen dan. We kunnen er toch niet van vluchten.
0: Nee.
2: Dus ik zit het uit of ik heb mijn maatregelen getroffen, kortom. We hebben onszelf aangepast aan het nieuwe weertype al.
0: Ja, nee, ik heb dan ook zoiets van, ik ben op een gegeven moment in zo'n modus gekomen. Ja, ik moet wel oppassen met mijn dochter thuis. Die zet je niet zomaar in de tocht en in een airco of zo. Maar deze week zijn de nachten ook weer wat koeler. Dus dat is wel fijner. Dat is echt een groot verschil. Maar ja, ik weet inmiddels wel hoe ik mijn huis koel krijg en dat soort dingen.
2: Ja, dat bedoel ik. En hoe je moet gedragen. Zo. Ja. Mens is toch wat dat betreft een vernuftig wezen. Ja. We passen ons heel snel aan.
0: Zeker.
2: Dus, laat maar komen. Hoe ben jij er klaar voor die nieuwe hittegolf?
0: Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app.

0: huisje aan de zee.
1: Een huisje aan de zee van Zoe Levi. En het hoesten en proesten daar ook. Nou, dat zijn zo de geluiden van het dagelijks leven. Zo kwam ik er vanochtend bij het tandenpoetsen achter dat ik een heel raar geluid kan maken met mijn tanden. Nou, niet met mijn tanden, maar door over mijn voortanden te wrijven. Moet je maar eens luisteren. Het is ongelooflijk. Welkom bij weer een geweldige episode van Raad het Geluid. Ik kan er niks aan doen. Sneller kan ook. Die is niet goed geworden, toch? Nee, dat laat maar gelijk ophouden met die uitzending. Dat was het geluidsontbijt voor deze ochtend. Veel plezier met Op de Koffie en Rob Zo.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
12: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
11: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
13: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
11: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten, en dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Jeroen, dankjewel.
3: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
14: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
15: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden
20: eSIM. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
21: Allianz Direct. Download de app of ga naar goldeneasin.com.
22: Op de koffie.

Cats and You're the Reason Why. Het is 7 minuten over 9. Het is dinsdag 28 juli. We hebben nog een coole ochtend en duiken weer een hittegolfje in. Ja, dat wordt ook de normaalste gang van zaken. Wend er maar aan, we zijn eraan gewend.

0: 9. Suzanne en Freek halverwege. Blijft een geweldig mooie plaat, hoor. Kwart over 9 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: Gaan we naar een nog mooiere plaat. Tenminste, volgens Jeanette. Want Jeanette zegt, deze plaat bij de dag heb ik nog nooit gehoord. Maar het is mijn allermooiste plaat. Ik was 25 toen ik het voor het eerst hoorde. Toen ik haar voor het eerst zag en toen ik dacht, wat is dit geweldig. Het lijkt alsof ze echt voor mij en over mij zingt. Het was Tori Amos. En dat was 1992 toen ik de CD Little Earthquakes kocht voor mezelf. En daar staan geweldige platen op. Maar dit is voor mij wel de mooiste. Over vader, dochter, ouder worden, realistischer in het leven staan, kortom jezelf vinden. Winter, mag die als plaat bij de dag?

0: prachtige plaat bij de dag vandaag van Jeanette Winter van Tori Amos. Ze was nog in het land in Carré april dit jaar. En een nieuwe cd uit in mei. Dus als fan kom je echt heel goed aan je trekken toe. Als jij een plaat bij de dag hebt trouwens. En dat kan alle kanten op gaan, hè. Dan laat maar komen. Via rob@gld.nl of even appen 06-22-22-13-42.
1: 7-8.
2: What number is this, Chip?
1: 7-8.
0: Okay, dit zijn de bankjes. Met een klein frommeltje ervoor. Sure, maar nu herken je. The Daydream Believer.

0: Shania Twain, man, I feel like a woman. Het is 2:30 geworden. We kijken eens even naar de temperatuur in de provincie. We gaan naar de warmte, maar nu is het nog rond de 20 graden. In Leut bijvoorbeeld 17,9 graden en in Malden 20,1 graden. Dan even het nieuws erbij pakken op gld.nl. Daarover bericht van de boerenprotesten. Gisteravond blokkeerden boeren een rotonde in Nunspeet. En dachten ze, weet je wat, het is over 12:30. Wij steken ook nog een stukje in brand. De rotonde werd in brand gestoken. Het protest vond plaats bij die rotonde aan de Nijverheidsweg en de N310. Brandweer moest eraan te pas komen en heeft na overleg met de politie de brand geblust om verdere uitbreiding te voorkomen. Ja, dat lijkt me ook wel zinnig dan. Meer nieuws op gld.nl gaat over een brug, een gloednieuwe brug bij Groesbeek. Maar de ene na de andere caravan rijdt zich muurvast op die nieuwe brug over het spoor tussen Groesbeek en Molenhoek. Op de sociale media buitelen mensen over elkaar heen om de situatie van commentaar te voorzien. Hoe kan dat nou toch? Ja, maandag was het weer 2 keer raak. We kwamen hier niet vermoedend rustig aanrijden. Toen zat hij ineens klem. Vertelt de vrouw die samen met haar man in de auto zat die de caravan trok. Ze wil wel anoniem blijven. En ze gaat eens kijken hoe ver nou de caravan beschadigd is. Er kon niks meer. Niet vooruit, niet achteruit. Ja, meet goed hoe hoog je bent. Hè. Dat geldt niet alleen daar, maar dat was op andere plekken ook. Zelfs in parkeergarages kun je ineens klem komen te zitten. Terwijl je gewoon denkt van ik kan er onderdoor. Maar het kan net 1 centimeter schelen. En er gaat helemaal niks meer gebeuren. Nieuws uit Gelderland op gld.nl. En jij kunt daar gewoon de hele dag, 24 uur per dag, je laven aan nieuws. En heb je tips? App ons even over het nieuws.
1: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Jos Lepido van Juanes, om 18 voor 10. Ja, we gaan weer een hittegolf tegemoet. Maar we zijn niet zo gespannen als de vorige hittegolven, lijkt het wel. Ben jij ook klaar voor de hittegolf? Ben je al helemaal gewend aan de hitte die we de komende tijd gaan krijgen? En misschien ook de komende jaren wel gaan krijgen? Dat we hele hete periodes hebben en dat je daar gewoon op voorbereid bent. Kortom, ben jij klaar voor de hitte die komt? Kijk, zin erin hebben, dat is weer iets anders. Maar er klaar voor zijn, dat kan wel. App alvast, of mail alvast. En straks kun je erover bellen, ook nog. Heel spannend, jullie.

0: Can you feel the love tonight? Van Elton John. Het is 11:50. Nou ja, can you feel the hitte vanavond? Dat is eigenlijk de vraag, Wouter.
1: Huh. Ja. Nou, vandaag valt het wel mee. Oh. Toch? Of niet?
0: Ja, zeker nu.
1: Ja, vanochtend was het zelfs best wel fris.
0: Oh, ja, daar zaten mensen hier met een jas aan.
1: Ja. Ja, die kan wel uit hoor nu.
0: Ja, nee,
1: Nee, vanochtend werd het plaatselijk nog 10 graden. Maar vanmiddag komen we uit op zomerse temperaturen. 26 tot 28 graden. Lokaal nog een graadje hoger. En ja, de zon schijnt volop. Dat is nu al het geval. En daarin komt weinig verandering vandaag. Ook vanavond nog lange tijd warm. Tot ruim na zonsondergang denk ik nog wel dat het 20 graden of hoger is. En uiteindelijk koelt het vannacht dan af naar zo'n 17 graden. En ook dan is het helder.
0: Ja. Het gaat vooral nu om de nachten, hè, lijkt het bij veel mensen in het hoofd. Van als die maar een beetje afkoelen, dan kom ik de nacht door.
1: Ja, komende nacht is dan nog wel redelijk. Maar morgennacht zal dat anders zijn, denk ik. De nacht naar donderdag dus. Maar eerst krijgen we de warmste dag van de week. Met morgen temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Opnieuw veel zon en weinig wind. En bovendien gaat het nogal broeierig warm aanvoelen. Een beetje onaangename warmte. Hmm. En dat zal ook voor de nacht naar donderdag gelden. Waarin het niet veel kouder wordt dan 20 tot 22 graden op veel plaatsen.
0: Ja, en dan gaat het toch weer naar beneden.
1: En dan gaat het naar beneden. In ieder geval een beetje. Een stuk aangenamer, laten we het zo zeggen. Want donderdag, vrijdag en in het weekend krijgen we met een westenwind te maken. Het weer blijft overwegend droog en met veel ruimte voor de zon. Maar de temperatuur gaat dus wel wat omlaag naar zo'n 25 tot 27 graden.
0: Ja. Ben jij er klaar voor de hitte? Heb jij jezelf al aangepast?
1: Nou, het is niet de eerste keer. Dus

0: Racy op Radio Gelderland met Lay Your Love on Me.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Suzanne, dankjewel.
5: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Hey,
6: Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
8: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819. 50%
11: korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor.
4: Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Op de koffie.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Vrijgezel van Benny Nijman hier op Radio Gelderland. Bijna 12 minuten over 10 geworden. We hebben nog een goede dag en dan gaan we de hitte weer in. Woensdag en donderdag wordt het bloedheet. En dan kan er wel eens een vierde regionale hittegolf gaan ontstaan. Ben je er al klaar voor de hitte? Ben je al helemaal ingetuned op die hitte? Heb je al voorbereid en wendt het al een beetje? Dat je misschien in een totaal ander land qua klimaat komt te wonen. Ja, wij zijn snel qua aanpassen, wij mensen. Ja, dat is het voordeel dat we hebben op dingen. Dus even kijken en dan toch maar aanpassen. Heb je dat al gedaan? Tussen je oren en in je huis misschien ook. Heb je ventilatoren staan? Heb je de airco aangeschaft? Heb je nog oude grootmoedersmiddeltjes die je nu hebt ingezet? Laat me weten hoor. Of jij helemaal klaar bent voor de hitte en of je nog zo druk maakt om die hitte. Want ja, het kan ook, hè. Dat je denkt, nou ja, allemaal komen dan. Het is niet anders. 0800-345-0345. Ben jij klaar voor de vierde hittegolf? Want hier in het oosten krijgen we hem. 0800-345-0345. Mailen kan natuurlijk ook. rob@gld.nl. En de app kun je ook gebruiken. Ook als sprekende app, maar ook als schrijvende app. 06-22-22-13-42. Vierde hittegolf komt eraan. Ben je er klaar voor? Op bel.

Sunny is een klein woord voor wat we gaan meemaken. Weer een paar dagen boven de 35 graden in het oosten. Wel eens de vierde hittegolf die waarschijnlijk gaat komen in ons gedeelte van Nederland. Ben je er klaar voor inmiddels? Heb jij je toestand al zo aangepast dat je denkt, nou, laat maar komen dan. Peter zegt, nou, de vorige was wel erg lang, moet ik zeggen. En die heeft me best wel angstig gemaakt. Ik heb het niet zo goed getroffen met mijn ademhalingssysteem, laat ik het zo zeggen. En dat zorgt ervoor dat ik het heel erg rustig aan moet doen op die dagen. En dat ga ik dus nu ook doen. Ik heb gelukkig 4 weken vakantie, waarvan ik er 1 heb gehad voor de Vierdaagse. En nu nog 3. En ik hoop het echt rustig aan te doen. Ingrid zegt ook, ja, ik ga lekker zitten en ik ga het over me heen laten komen. Ik heb een ventilator, dat verplaatst de lucht wel. Maar als je daar een beetje goed voor gaat zitten, is het allemaal goed te doen. Annette die zegt ook, ik heb zo'n staande airco gekocht en die helpt toch wel een beetje, moet ik zeggen. Het is niet het grote succes wat ik had verwacht, maar ik kom er wel de zomer mee door. Dus wat dat betreft ben ik er inderdaad klaar voor. En gewoon rustig aan doen. Dat heb ik ook gemerkt. Pas je aan het ritme van de natuur. Je kunt niet doen wat je doet met andere temperaturen. Goedemorgen Rob, zegt Simone. Die zegt, nou, ik heb inmiddels isolerende overgordijnen, een plafondventilator en overal losse ventilatoren. Ik heb ook cooling dekbedjes. Dat is een echte aanrader. Een aircooler en een tuindouche. Nou, ik kan hitte namelijk echt moeilijk verdragen, dus ik ben best veel binnenshuis als het echt heet wordt. Mijn hond wil helaas niet op haar koelmat, maar die geniet van koude, natte washandjes en oksels en liezen. En zo hobbelen we maar een beetje wat aan. Ja, dat is het ook vooral. Maar als het echt heet is, dan wordt het ook een beetje aanhobbelen en een beetje doordoen en kijken wat nog wel kan. Jan die zegt ook, begin de dag gewoon zoals ik wil beginnen. En kan het niet meer. Dan ga ik gewoon zitten. Klaar. Ik kan er niks aan doen. Je kunt er ook niks aan doen, toch? Nee, dat is zo. Ja. Gerry zegt, nou, ik ben longpatiënt, dus dit jaar gaan we weer zware dagen krijgen. En overal horen we dat het een hittegolf is. Dat maakt het voor mij nog heter. Is er geen echt nieuws, dames en heren? Kom op, jongens, dat kan best. Nou, er is weinig ander nieuws ook, hè. Ja, je hebt dat grote wereldnieuws natuurlijk. Daar zijn we ook zo onderhand wel helemaal klaar mee. Dus die hitte, ja, dat kan wel weer een ding worden. Gerard die zegt, nou, voor mij worden we helemaal rustig aan doen met mijn astma. Ik vind een graadje of 23 warm zat. Ik heb nu al geen lucht meer. Laat staan met die warmte. Ik was een week geleden bij jullie toch voor die amazing parade Nijmegen. Dat hield ik nog geen 10 seconden vol. Nou, ik ben er klaar mee, zegt Erik. Laat de winter maar komen. En ik heb ook gewoon zin in een Elfstedentocht. Ja, toevallig, ik weet niet waar ik ergens uitkwam op 1985. Alfie en een oud Nijmegen net, die had een foto geplaatst van 1985. Dan was het zo koud en dat was een Elfstedenwinter. Ja. En daar stond nog bij als reactie, dat gaan we nooit meer krijgen. Ja, die weet het ook niet. Hè? Misschien slaat het over een paar jaar weer helemaal de andere kant op. Dat we echt koude winters krijgen. Je weet het echt niet. Nee. Een beste voor mens en dier is een airco die verwarmt in de winter en koelt in de zomer met zonnepanelen op het dak. En dat kost dan echt niks. Groeten van Ton. Chris zegt, goedemorgen. Ik kon vroeger altijd prima tegen de warmte. Maar nu ik ouder word, 64, heb ik er steeds meer moeite mee. Ik wen er ook moeilijk aan. Ik heb me wel goed voorbereid op wat komen gaat. Ventilator staat klaar. Matras ligt klaar in mijn koele garage. Ja, boven niet te doen. Ik heb genoeg proviant en drinken in huis. Dus ik ga rustig blijven, geen rare dingen doen. En het komt vast wel weer goed. Fijne dag Rob, groeten van Chris. Ja. Ja, als je koele plekken hebt en je hebt een matrasje, dan gewoon daar gaan liggen. Hè? Ja. Ben jij klaar voor de hitte? Dat ga jij doen de komende dagen? Of zeg je, ja, dan wordt het 35 graden. Nou, hè, kan ik tegen? Zal ik wat tegen moeten? Bel, app of mail nog. Hier is Raccoon.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

C'est la longue la route. Het is eventjes voor 3 minuten voor 10:30 geworden. Ben je klaar voor de hitte? We hebben het een beetje vanochtend over. Ja hoor, ben zeker klaar voor de hitte, zegt Judith. Ik ga gewoon lekker buiten de tuin zitten. Zolang dat kan. Ik heb de zon aan de voorkant en de schaduw aan de achterkant. En een prachtige tuin met veel schaduw ook. Dat is ook lekker. En alleen al de blote voeten gewoon op het gras. Heerlijk. Ja, je hebt natuurlijk een prachtige tuin. Heb het er niet te veel over, zegt Jos. Want hoe erger het gesprek erover gaat, hoe erger de hitte lijkt. Ga gewoon je ding doen en klaar af. Frans zegt, mijn staande airco komt niet meer aan. Ook de Dyson-ventilatoren draaiden de hele nacht. In de slaapkamer was het toen nog 33, dat is heel warm om te slapen, 33 graden. Ik ben zelfs in het ziekenhuis beland. Mijn flat staat op de zuidkant, glas tot op de grond, rolluiken. Mijn zoon die heeft inmiddels gezorgd voor de definitieve oplossing. Een vaste airco in de slaapkamer, ook gericht op de woonkamer. Dat is echt gaaf. Ik regel nu alles zelf. Ik ben erg gelukkig nu. En ik zie er ook niet meer tegenop. Ik ben 80, kan steeds slechter tegen die warmte. Maar nu dus wel. Goeie uitzending nog. Gornie, dit is toch een heerlijke zomer. Van mij mag het nog weken zo duren. Fijne dag allemaal. Juist. Wij zijn voorbereid als mens, maar ik denk ook aan de beesten. Want die hebben geen airco. Ik hoop dat de boeren goed voor het vee zorgen. En je hoort vaak dat ze geen beschutting of water hebben in de wei. Zorg daar een beetje voor. Desnoods span gewoon een doek met z'n allen. En pas op met huisdieren. Door de ventilator kunnen ze last van de ogen krijgen. Zoals bij mijn hond. Dat is een dure grap hoor, bij de dierenarts. Maar vooral pijn. Eindelijk ook voor de dieren. Jan die heeft al lekker het eten klaar. Ja, een lekkere boterham met vissticks. Ik denk joppie saus. Jan, ziet er goed uit. En Hans trouwens, ja, die zegt, ik hoorde eerder bij jou de caravan die vast zat. Klein tipje voor dat. Nou, neem hem mee hoor, gelijk. Doe bij het stuur een klein blaadje of een sticker met de maten van jouw auto en jouw vervoer. Dan kun je altijd heel snel checken of je er onderdoor kunt of niet. Nou, En Freek die zegt, de hitte, laat maar komen. Ik heb airco, ventilatoren. En ik heb er best zin in ook. In de hittegolf. Vind je dat raar? Nee, Freek. Ik denk dat je daar ook gewoon al een soort gewenning in krijgt. Zo van, nou ja, kom op, gaan we meemaken. En rustige muziek helpt ook, toch? Barry Manilow.

0: Bad Girls van Donna Summer. 7:07. Het is tijd om te gaan spelen. We gaan een spelletje spelen. Het spel voor bij de koffie.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, 3 vragen, 3 antwoorden. Die prijzen voor jou als je ze allemaal goed beantwoordt. En de eerste vraag die kun je op je gemak zoeken. Daar krijg je 2 platen de tijd voor. Die brengt ons naar deze dag in 1928. Toen hadden ze prins Hendrik wakker geschud om de Olympische Spelen te openen. Want die vonden plaats in Nederland. In welke stad? Nou, die is niet te moeilijk, hè. Als er een evenementje is wat groter is, dan gaan we toch vaak naar die stad. Ja. Welke stad was de host voor de Olympische Spelen van 1928? Als je dat denkt te weten, dan ga je de komende 2 platen appen of mailen met het goede antwoord. En ons appnummer is 06-22-22-1342. En mailen gaat via rob@gld.nl. Prins Hendrik die had een officiële datum verricht op deze dag in 1928. Het openen van de Olympische Spelen. In welke Nederlandse stad? Het is de enige keer dat wij ook gastheer en vrouw waren voor de Olympische Spelen. Ron Paul.

0: Cock Robin and the Promise You Made hier op Radio Gelderland, 14 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd om te gaan spelen. Ons spelletje voor bij de koffie. We hebben drie vragen. We zoeken drie antwoorden bij drie goede antwoorden. Drie prijzen. Bij twee goede antwoorden. Twee prijzen. Zo simpel zit het allemaal in elkaar, dat spelletje. We hebben de eerste vraag al gesteld. Die brengt ons terug naar deze dag, 28 juli 1928. 98 jaar geleden. Toen prins Hendrik in een Nederlandse stad om de Olympische Spelen te openen. De enige keer dat wij host waren voor die Olympische Spelen. Welke stad, Arno, is dat?
2: Dat is Amsterdam.
0: Juist, ja. Ja, die heb je niet meegemaakt, die Olympische Spelen, hè?
2: Nee, net niet.
0: Net niet. Ben je wel sportfanaat?
2: Ja, zeker. Ja. Eigenlijk voor de Club van het Volk. En ja, die komt uit Rotterdam, hè.
0: Ja? Is dat ook steeds de Club van het Volk?
2: Dat is de Club van het Volk.
0: Sparta? Ja.
2: Nou, ja. Is ook wel leuk. Maar als je verstand van voetbal hebt en je hebt het over de Club van het Volk, dan hebben we het over Rotterdam-Zuid, hè.
0: Oké, okay, ja.
2: Dus, Feyenoord, hè.
0: Feyenoord, ja. Gaan ze wat gaten in de pakboten schoppen dit seizoen, denk je? Nieuwe coach.
2: Ik denk wel meedoen om de eerste plaats.
0: Ja. Is dat ook de club van jouw hometown? Of waar zitten we?
2: Nee. De hometown is Nijmegen.
0: Ah, kijk.
2: Mijn tweede club is dan inderdaad de NEC.
0: Waarom is dat dan de tweede club? Want ze spelen misschien wel als Champions League, hè?
2: Ja, maar ja, doet Feyenoord ook, hè. Maar dat is vanuit vroeger zo gegroeid.
0: Ja.
2: Over Chinsval. Dat was mijn idool en Koentje Molijn.
0: Ja, weten we ongeveer ook hoe oud Arno is. Dus dat heb je echt de spelen net niet meegemaakt, hè? Toch? Ja.
2: Nee.
0: Ben je ook een beetje bijgekomen van de vierdaagse?
2: Ja.
0: Goed zo. Ja, en de hitte komt eraan. Zo is er altijd wat te doen, altijd wat te babbelen.
2: Ja, precies. Dus,
0: we gaan terug naar de hitparades, want we hebben ook muziekvraag voor jou.
2: Ja.
0: We gaan midden jaren 90, toch alweer 30 jaar geleden, toen in heel Europa bovenaan een familie met onder andere I Can't Help Myself als hit. Een grote familie die in Duitsland echt stadions vol zong. Is dat de Kelly Family of de O'Neill Family waar ik het over heb?
2: Ja, dan hebben we het over de Kelly Family.
0: Dat deed bij jou nog wel bellen rinkelen, hè?
2: Ja.
0: Je hebt bij veel mensen een beetje weggezakt, maar dat was toen echt een grote happening, hoor.
2: Ja, klopt.
0: Wij gaan naar de Gelderse vraag. Ik had in het eerste uur de Ra Band als plaatje. Ra is ook een hele kleine buurtschap. Daar wonen nog geen 100 mensen. In welke gemeente ligt Ra? Is dat de Bronckhorst of West Maas en Waal?
2: Nee, dan houden we het op Bronckhorst.
0: Je zegt het ook met een soort zekerheid wel in je stem.
2: Ja.
0: Wel eens
2: met de fiets zijn we er wel eens.
0: Ja, het is echt zo'n fietsroute. En, ben ik even opgestopt bij de brouwerij? Daar?
2: Dat zou zomaar kunnen. Dat weet ik niet.
0: Ja, daar zit een best goede, lekkere brouwer in. En hebben we best een gezellig proeflokaal. Mm-hmm. Ik heb nog één vraag, Frans. Of Arno. Gaan wij de Kelly Family draaien, of niet?
2: Ja, laten we doen.
0: Ja. Ja, als jij zegt nee, geen zin in, dan...
2: Nee. Zeker. Leuk.
0: Okay.
2: Ja.
0: Daar komen ze dan, met die grote hit. I Can't Help Myself.
2: Precies. Dankjewel, hè. Fijne uitzending.
0: Goedemiddag, Arno.

Kelly Family. Ja, ik geloof dat ze nu echt niet meer zijn. Maar ze hebben wel een tijd nog geprobeerd weer terug te komen. Met ja, toch wel succes. Ja, 10 geleden. Maar nu is ze helemaal voorbij. Ja, ze gingen haar eigen weg. Sommigen werden ziek daar in de Kelly Family. Maar ze hadden echt groot succes in Europa, hoor. En lekkere muziek, ja. Dat blijft toch wel ook. Die hou je dan wel over. Deze mannen, die zijn ook al dik in de 60. Aha. Uit Noorwegen. En dit is een van de hits. Tick on me.

0: I've been looking for.
1: Sam Feld, JVKA en Anita, Mi Amor.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
11: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
10: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Suzanne, dank je wel. Verkeersinformatie is er ook een melding. Vanaf de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, 4 kilometer. Een 20 minuten vertraging door de politiecontrole daar.
14: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
0: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
15: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, Plopnissing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123col.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
16: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
19: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig.
20: Huh?

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien
1: uit.
0: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Op de koffie.

bijna 14 minuten over 11 geworden. De Stones die hebben alweer een tijdje een nieuwe plaat uit. CD uit. Hoe je het wil noemen. Nieuwe muziek uit. En dat is echt weer heel erg Stones. Jealous Lover. Dat is toch wel eentje.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Cell Entertainment Love, hier op Radio Gelderland, 10 voor half 12. En opmerkelijk nieuws weer vanuit de wereld. Want voor het eerst een oog getransplanteerd. Een complete oogtransplantatie. Hebben artsen in Italië gedaan. En daardoor kan een 67-jarige vrouw weer helemaal zien. Nadat het centrale deel van het netvlies van haar andere oog ook nog eens was getransplanteerd. Ja, dat werd eerder als onmogelijk beschouwd. En nu dus weer gebeurd. En zo zetten we iedere keer weer stapjes verder op onze zoektocht naar eigenlijk het leven en wie we zijn en hoe maakbaar het is. En nu dus een oogtransplantatie. We gaan nog een keer gewoon een mens kunnen bouwen, heel snel. Met een soort printer, denk ik.

Young Hearts Run Free. Het is bijna 11:40 geworden. We kijken even wat de temperaturen doen in de provincie. En dan zien we dat de temperaturen toch wel oplopen. We gaan langzaam nu al naar de 25 graden toe. In Westervoort 23,5. En in Tiel 24,7. Ja, dan zit je natuurlijk een beetje in de stad. Ja. En rijdt het lekker door op de Gelderse wegen? Jawel. Eén melding slechts, en dat is die op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 4 kilometer, 20 minuten vertraging door de politiecontrole. Hier is Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.

En Friday on my mind, van 7 over half 12 hier op Radio Gelderland. Gaan we gewoon in de zomermaanden eens een vakantieplaat draaien. Platen die jij hebt misschien opgepikt in en om de plek waar jij op vakantie was dit jaar. Misschien zo'n hit die in je oren dreint. Of muziek waarvan je altijd al het bestaan wist. Misschien zelfs heel lang hebt meegezongen. Maar omdat je op vakantie was, die plaat ineens een andere betekenis heeft gekregen. En misschien wel beter smaakt. Dat is met wijn ook, hè, en alle andere dingen die je op vakantie doet. Als je dat dan weer terug in Nederland doet, is het toch anders. Terwijl het misschien hetzelfde wijntje is. Dat is Fossil met Udo Jurgens gebeurd. Ze zei, ik hoorde hem op vakantie. En dat was niet in Griekenland, maar in Duitsland. En ineens viel die bij mij.

plaatje van de vakantie van Sil. Griechische wijn van Udo Jurgens. We waren in Mitterteich, schrijft ze, op Grossbüchelberg. Prachtige camping. Genoten daar en ook genoten met de buurtjes van muziek. Nou, heb jij zo'n plaat die bij jouw vakantie past? Laat maar weten, dan draaien we hem zo rond 10:30, 12:00 tijdens de vakantiemaanden. Lekker toch? Ja. Kan een plaatje zijn dat gewoon ineens anders is gaan klinken door de vakantie. Of een plaat die je hebt ontdekt tijdens vakantie. Mag ook, hè. De top 10 van Slovenië. Of West-Oostenrijk. Dien maar in via de app of via de mail. rob@gld.nl of even appen 06-22-22-1342. Jouw vakantieplaat.

0: Coldplay en The Hardest Part hier op Radio Gelderland. 10 minuten voor 12 geworden. Irene, klaar voor de middag?
1: Jazeker. Ja, ik zit nog even mee te dijnen met Coldplay. Ook al hou je er niet van, het is een briljante band.
0: Ja, maar hij heeft iets in zijn stem hangen. Dat soort buurjongen waarvan je denkt van, zet de muziek maar harder, zing maar.
1: Ja, weet je wel? Mooi hè? Ja. Zelfs jij deed mee.
0: Met Coldplay, ja.
1: Ik heb een hele gevarieerde show. Met natuurlijk heel veel lekkere muziek ook. Coldplay en andere zaken. Nou, dat ga ik niet meer draaien natuurlijk. Maar andere nummers zeker wel. Een pittig onderwerp wil ik even aankondigen. En dat is dat ik ga bellen met een Gelderse brandweerman in Spanje. Die waren daar op geplande oefening. Zijn er nog, ook op een geplande oefening. Maar die stonden ineens met hun neus midden voor een vuurzee. En zijn nu zij aan zij met de Spaanse collega's.
0: Ik kan niet zeggen van waarom te oefenen, hoor.
1: Ik kijk, ja, precies. Dus we doen niet mee. Nee, dus die zijn daar heel druk bezig. En ik ben gewoon benieuwd, ik weet niet of jij dat ook een beetje hebt. Dat je denkt, ja, het is hier in Nederland natuurlijk ook gordroog. En als je die beelden ziet uit Frankrijk en Spanje, denk je, stel je nou toch voor
0: dat hier in Nederland zou gebeuren. Maar ik denk, zou het kunnen? Want de Veluwe is dan zo opgebrand, hè?
1: Ja.
0: Dan kom je bij ons al een stad tegen, dus dan wordt het beton.
1: Ik vind het best wel spannend om daarover na te denken.
0: We hadden ook een brand hier op de Veluwe. Dat is natuurlijk best wel redelijk goed gegaan als je dit
1: bij het harder toen, ja.
0: Dus, en daar, als je de beelden ziet, dan denk je, wat kun je hier tegen doen? Dat zeggen ze zelf ook. Wat we kunnen doen is een brandgang maken van 150 meter breed.
1: Maar goed, ze hebben wel natuurlijk hun trucs daar in Frankrijk en in Spanje. Ja. En ze zijn daar natuurlijk wel wat verder dan wij hier in Nederland. Ja. Dus ze gingen daar natuurlijk ook heen om vooral te leren van wat doen ze dan in Frankrijk en Spanje anders. En wat kunnen we meenemen?
0: Nou, daar hoop ik allemaal. Wordt dit het nieuwe beeld wat we krijgen? Ik bedoel,
1: nou, zo doemdenken wil ik nou weer niet eigenlijk.
0: Nou, dat is geen doemdenken. Je kunt ook realistisch kijken naar wat het klimaat doet, wat de wereld doet. En denken van, dan kan ik doemdenken noemen. Maar ik kan ook zeggen, ik moet me hierop voorbereiden.
1: Ja, precies.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Suzanne.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
10: eSIM. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Wrestling met Golden eSIM.
12: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Julian Lennon op Radio Gelderland. Too late for goodbyes. Het is, lieve mensen, 11:11. Goedemiddag. Nou ja, straks ga ik dus bellen met een van de Gelderse brandweermensen die daar, in dit geval in Spanje, zij aan zij met de Spaanse brandweer branden staan te blussen. Ik vind het wat, hoor. Ik heb er groot respect voor. En ik ben natuurlijk vooral benieuwd wat ze daar gaan leren, wat ze dan weer hier kunnen gebruiken. Pittig onderwerpje. Maar ik ga vandaag ook een leuke vraag opgooien. En die gaat over slapen. Want natuurlijk, er zijn mensen die lijden aan chronisch slaapgebrek en slapeloosheid. En dat is helemaal niet leuk, natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen wel eens meemaakt dat hij gewoon even niet kan slapen. En ik ga proberen met Rob en met jou thuis daar eens een leuke top 5 tips voor te verzamelen. Wat werkt nou echt als je de slaap een keer niet kunt vatten? Werkt dan schaapjes tellen? Ik las ergens juist tegen jezelf zeggen: ik ga niet slapen. Of eruit gaan en een kopje thee maken. Nou, ik maak het zelf regelmatig. Nee, en ik heb hem nog niet, hoor. De gouden truc. Wie weet na vandaag wel. En jullie tips zijn natuurlijk van harte welkom. Simon & Garfunkel zijn dit. Zometeen een overzichtje van het Gelders nieuws.

0: Alex Moran en Fever Dream. Rob, jij hebt wat nieuws gegrasduind.
1: Ja, we beginnen even in Molenhoek. Een gloednieuwe brug over het spoor daar tussen Groesbeek en Molenhoek levert namelijk problemen op voor de eigenaren van caravans en campers. Want die rijden zich massaal vast op die brug. Er staan wel meerdere waarschuwingsborden dat die brug maar 2,10 meter breed is. Maar volgens naamwonenden ging het afgelopen week al 10 keer mis.
0: Ja, mensen denken, kan toch best.
1: Ja, ik weet niet wat ze denken. Ik denk dat ze de borden niet zien. Maar goed, of niet weten hoe breed de caravan is. Gisteren was het 2 keer raak. Deze vrouw reed samen met haar man de caravan vast.
2: We kwamen hier niets vermoedend rustig aanrijden. En toen zat die klem.
3: Ah, je stak.
4: Ja, nu zit vast.
2: Balen, zeker, ja. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
1: Ja, die stak. Hij zit vast. Ja.
0: Stak.
1: Een bergingsbedrijf heeft die caravan van de brug gehaald. Ja, die brug die is bewust zo smal gemaakt om vrachtwagens te beren. De gemeente gaat nu met ProRail in overleg over de problemen. Maar ja, breder is die niet.
0: Nee, breder kunnen ze hem waarschijnlijk ook niet maken.
1: Nou, het is niet de bedoeling dat hij breder wordt.
0: Nee, dus dan moet je misschien van zo'n sluisje maken voor de brug. Nou ja, fijn.
1: Het bijzondere is, er lag al eerder een brug. Hè, die was even breed. En daar ging het niet mis. Deze constructie is wel weer iets anders. Hij lijkt breder dan
0: dat is natuurlijk
1: omdat er weer buizen aan de binnenkant liggen. Nou goed, op onze website kun je hem zien. Honderden boeren die stonden gisteravond met hun trekkers bij het gemeentehuis in Borculo. Overhandigden daar een brandbrief aan de lokale burgemeester Joost Olhof. Met 1 boodschap: de stikstofplannen van het kabinet zijn niet uitvoerbaar. De sfeer bleef gemoedelijk, maar de zorgen die waren er niet minder om.
5: Wat we hier zien is een lokale boerengroep die het initiatief genomen heeft om een pittige brief op te stellen. En die te overhandigen aan het college van BMW. Die onrust die zit er echt. Het begint nu in te dalen bij de mensen dat het niet kan. Met als gevolg dat we eigenlijk gewoon een uitstervende sector hebben.
1: Ja, er waren gisteren natuurlijk veel meer acties. Bij Zutphen vormden zo'n 170 trekkers de tekst: onze maat is vol, op een weiland langs de IJssel. En bij Apeldoorn stonden trekkers op alle viaducten langs de A50. Op een paar plekken werden ook vuurtonnen en pellets aangestoken. Bij Emst, Elburg en Nunspeet moest de brandweer eraan te pas komen. En het wordt weer heet in onze provincie en ook in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel geldt vanaf morgen het nationale hitteplan. Het is de 3e keer dit jaar dat dat plan wordt geactiveerd. De RIVM informeert tijdens dat hitteplan via hittemails onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. En die kunnen er dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed bijstaan. En ook geeft het RIVM dan tips om ongemakken en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, het wordt morgen naar verwachting in Gelderland zo'n 34 graden.
0: Ja, en donderdag komt er nog een graadje bij volgens mij zelfs.
1: Oh ja, heb je dat al?
0: Ja, nou, ik ga straks de weerman spreken, maar ik kijk altijd op die Weerplaza vooruitzicht.
1: Gaan we door.
0: Ik zag dat.
1: Ja.
0: Tot later.

0: ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

Mavericks en Dance the Night Away. Ik was net iets te snel. Ik ga zo meteen bellen met Brian. Hij is teamleider van een groep Nederlandse brandweermensen die op oefening gingen in Spanje en zomaar met hun neus vooraan stonden bij het echte werk. Ze helpen daar al ruim een week mee branden te blussen en ondertussen doen ze kennis op die ze dan weer meenemen naar Nederland. Heel belangrijk. Sandy Coast is dit en The Eyes of Jenny.

0: Sandy Coast en The Eyes of Jenny. Ja, de bosbranden in Zuid-Europa zijn gigantisch. We zitten elke dag met verbijstering hier te kijken naar vlammenzeeën op zoveel plekken, naar ontheemde mensen, ontruimde dorpen, vakantiegangers op de vlucht. En die vraag natuurlijk, hoe krijgen we dat nou allemaal onder controle? En ook die daaropvolgende vraag, wat als het in Nederland zo uit de hand zou lopen? Nou, in Spanje was op dit moment een groep brandweerlieden, waaronder ook een aantal Gelderse. Ze gingen er ruim een week geleden heen. Het was een gepland bezoek om te ondersteunen en te leren, maar ze vallen er nu middenin en helpen waar ze maar kunnen. Gelderlander Brian Verhoeven is er ook. Hij is coördinator van het team in Spanje en teamleider van het landelijk team natuurbrandanalisten. Hele mond vol binnen de brandweer. Dag Brian, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je zeiden vanochtend tegen mij, we willen best op de radio iets vertellen, maar als er een uitdruk is, dan gaat dat natuurlijk voor. Betekent dat dat het nog steeds, dat je zit in de Catalonië, op kan laaien daar?
1: Ja, simpelweg omdat op veel plekken nog altijd geen regen is gevallen. De temperatuur is de afgelopen dagen wat lager geweest, de luchtvochtigheid iets hoger, dus het brandgevaar was iets minder. Alleen als ik hier omheen kijk, ook bij de branden waar we zijn geweest, de natuur staat er gewoon heel slecht bij. Bomen trekken het niet meer om 2 maanden lang al bloot te zijn gesteld aan toch wel extreme hitte. In combinatie met al langdurige droogte. En dat maakt ook dat de natuur wel gewoon enorm brandbaar is. Dus het is rustig gebleven, gelukkig voor iedereen. Maar we weten ook dat een ontsteking op de verkeerde plek ook hier gewoon nog verkeerd kan uitpakken.
0: Ja, jullie zitten daar nu ruim een week. Wat hebben jullie tot nu toe meegemaakt? Wat heeft dan indruk gemaakt?
1: Nou ja, ik denk sowieso dat we zijn gewoon druk geweest. Iedere dag, in het begin is natuurlijk even trainen, wennen aan de locatie waar je bent, het systeem waar je in terechtkomt. Maar iedere dag zijn we wel bezig geweest. Of het nou een actieve brand was met vlammen, of bij een brand van bijvoorbeeld de dag ervoor of een paar dagen ervoor, waarbij we dan komen helpen nablussen. Want wat belangrijk is om te realiseren is dat het natuurbrandwerk, zeker natuurbrandbestrijding dus, niet ophoudt wanneer de vlammen eraf zijn. Het is zaak om juist ook een brand goed na te blussen, goed te sluiten voordat hij weer oplaait. Want we weten, dat kan een week of soms zelfs langer nadat de vlammen eraf zijn weer gebeuren. Dat is hard werken. En dat heeft denk ik iedereen ook wel gerealiseerd. Hè. Dit is fysiek enorm zwaar werk. Ja. In de middag gaan we naar 35, 40 of zelfs lokaal 40 plus graden. Je verliest liters vocht per uur en dat is niet eens overdreven, dat bedoel ik serieus. Dus het harde werken, dat maakt denk ik wel indruk. En tegelijkertijd ook dat de collega's hier gewoon best wel moe zijn. Zij zijn al heel lang bezig met natuurbranden bestrijden. Het is heel fijn dat we daarom ook kunnen komen helpen. Maar je merkt ook aan de mensen hier dat het geen doorsneeseizoen is.
0: Nee. Het is, nou ja, dat hebben we eigenlijk allemaal. Ja, we volgen het vanaf hier natuurlijk op de televisie. Maar daar zien we dat inderdaad. Jij zegt ja, dat nablussen is heel erg belangrijk. Waar ik ook naar zit te kijken is als er zo'n groot stuk natuur in brand staat, dan wat kun je dan eigenlijk als brandweermens?
1: Weinig en toch veel, zou ik zeggen. Kijk, als je die echt megabranden hebt, zoals nou ja, bij Madrid of Bordeaux of en nu ook bij Valencia, dat is heel indrukwekkend. Alleen je moet als het ware gewoon objectief blijven kijken naar zo'n brand. En kijken, oké, wat verwachten we wat die brand gaat doen? Waar kunnen wij niks uithalen bij die brand? Dat hebben we dan ook maar te accepteren. Soms is een brand of een deel van de brand buiten onze capaciteit. Die is te snel, te intens. Het is niet effectief en niet veilig om daar te werken. Maar andere plekken wel. En het moment dat je zo'n objectieve analyse vanuit echt diepgaande kennis over natuurbranden kunt maken, en daar zijn ze hier in Spanje echt heel sterk in, zeker in Catalonië, dan kun je gaan bepalen hoe je daarop gaat inzetten. En dat is met handgereedschap werken in het bos, simpelweg natuurlijk met water, of vuur met vuur bestrijden. Je doet dan wat je kunt. Daar komt het dan denk ik wel op neer. Maar je moet er echt objectief naar blijven kijken. Want anders die emotie gaat je niet helpen in de operatie.
0: Nee, ja. Ja, daar zijn jullie natuurlijk getraind in en goed in. Maar ja, groot respect. Want ik denk als ik voor zo'n vlammenzee zou staan, ja, daarom ben ik ook geen brandweermens, dan zou ik inderdaad denken, ja, waar begin ik in hemelsnaam? Maar goed, jullie analisten zijn daar natuurlijk ook voor. Nou zijn jullie daar ook inderdaad, je zei het al, om te leren. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, daar zijn ze in Spanje goed in, anders in, dat neem ik mee naar Nederland?
1: Nou, kijk, Catalonië is een plek waar ik sowieso zelf persoonlijk al vaker kom, al sinds 2021. En ik denk dat er twee dingen zijn waar ze hier heel sterk in zijn en die we met z'n allen mee kunnen nemen naar Nederland. Voor een deel hebben we dat al gedaan, want eigenlijk is het team natuurbrandanalisten waar je het over had, geboren uit het concept zoals we dat hier al hadden. Maar het zijn dus twee dingen. Ik denk enerzijds het kunnen lezen van een brand. En dus in je brandbestrijding juist ook vooruitdenken in ruimte en tijd van die brand. Als wij bepalen, de Catalanen in dit geval hier, bepalen waar ze gaan inzetten en hoe ze dat gaan doen. Doen ze dat, wetende wat die brand bijvoorbeeld over een paar uur gaat doen of morgen bij wijze van. En dan zeggen ze, oké, dit is een brand, die kunnen we niet volledig aanpakken, maar wij prioriteren de rechterflank, want dat wordt morgen de nieuwe kop van de brand, omdat de wind dan draait. Dus dan bestrijden we, als je nu kijkt, een flank, maar eigenlijk bestrijden wij dan de kop van morgen.
0: Ja.
1: Dus dat vooruitkijken, daar zijn ze zo sterk in. En dat is zeker iets om van te leren. En anderzijds, dus het tweede punt, is denk ik het hebben van een hele brede toolbox. In Nederland werken we nog heel veel met alleen water. En hier hebben ze een hele brede toolbox. En ik noemde het eigenlijk al. Je kunt gewoon met slangen afleggen en met water blussen. Wij werken veel met handgereedschappen hier. Vuur met vuur bestrijden, dus echt tegenbranden, kan ontzettend effectief zijn.
0: Ja, dat je eigenlijk zeg maar brand, heel gecontroleerd brandbaar materiaal weghaalt. Moet ik het zo zien?
1: Ja. Dus natuurbrandbestrijding, als je die branddriehoek van vroeger misschien van natuurkunde op school nog weet.
0: Ja.
1: En zuurstof weghalen gaat niet bij een natuurbrand. Het is buiten, in de buitenlucht, dat is lastig. Dus je kunt ofwel de hitte weghalen, nou dat doe je met water. Of je haalt de brandstof weg.
0: Ja.
1: Dat kun je bijvoorbeeld doen met de handgereedschappen die wij ook veel gebruiken. De brandstof al wegbranden voordat de grote brand er is.
0: Ja, precies.
1: En stel we steken het aan de rand aan. En wij doen dat persoonlijk niet, want dit vraagt echt heel veel training. Maar we zijn wel bij de Catalaanse operaties en de Catalanen doen het wel. Maar als zij dus die brand die nadert, of een stuk van een flank bijvoorbeeld, en zij steken het dan ergens op hele gerichte plekken aan. En nogmaals, dit vraagt echt veel training. Maar dan kunnen ze ervoor zorgen dat vuur wat wij aansteken, bijvoorbeeld vanaf een weg waar de brandstof sowieso al niet is, en hij mag absoluut de weg niet overslaan. Nee. En dan laten we die natuurbrand eigenlijk ons eigen vuur aanzuigen.
0: Ja. Ja.
1: En daarmee voorkomen we dat het de weg overslaat. En ja, dan kun je hem houden.
0: Ja, wauw, wat een techniek en wat ontzettend interessant voor jullie om dat te zien met je neus erbovenop. En inderdaad daarvan een deel mee te nemen naar Nederland voor wat er mogelijk is. Zijn we klaar in Nederland voor dit soort branden? Denk je?
1: Ik denk dat er echt nog wel werk aan de winkel is. Ik denk dat wij zeker nog onszelf verder kunnen en moeten specialiseren op het gebied van natuurbrandbeheersing en in deze context bestrijding. Onze natuurbranden, die lijken toch wel echt te veranderen. Neem ook het voorbeeld van wat we in april hebben gezien.
0: Mm-hmm, het harde, ja.
1: Begin mei. En ook talloze andere branden. Hè. Het was niet alleen het harde. We hadden er tientallen per dag.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat er nog wel werk aan de winkel is. En dat zit hem ook vooral, en dat zie je dus hier ook. De Catalaanse brandweer heeft echt een dedicated team binnen de brandweer gespecialiseerd op alleen natuurbrandbestrijding. Want dit is een specialisme. Dit is complex. Het vraagt echt veel kennis. Dit zijn slimme mensen die hier meewerken en werken in de bestrijding. Om het lange verhaal kort te maken. Ik denk dat wij ook dat specialisme nog meer binnen Nederland kunnen en dus moeten brengen.
0: Ja. Goh, Brian, ik ben heel blij dat je even aan de telefoon was. Dat je ons een inkijkje hebt gegeven in wat jullie daar doen in Spanje. Wat ze in Spanje doen. Jullie blijven daar nog tot vrijdag. Veel succes en laten we hopen dat de rust daar snel terugkeert.
1: Ik hoop het absoluut. En ik moet wel zeggen, aanstaande vrijdag komt ook weer een nieuwe groep hier naartoe, inderdaad.
0: Ja.
1: Dus we hebben nog eens 20 mensen voor 2 weken hier om te helpen. En ik denk dat ze dat nodig gaan hebben.
0: Ja. Het leren en het helpen houdt niet op. Dankjewel, Brian. Succes daar.

0: Music en Angel Eyes op Radio Gelderland. 10 minuten voor 1 is het. Wouter van Bernebeek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou ja, die Brian die we net in de uitzending hadden als brandweeranalist die daar in Spanje zit en zo ontzettend veel leert, die ken jij dan ook weer. Het is echt, de wereld is klein.
1: Het was een bekende stem, ja.
0: Ja, ja, ja. Je had er meteen een appje gestuurd van ga eens weg, want ik ben aan de beurt.
1: Nee. Nou, dat niet. Maar ja.
0: Het weer van deze dag. Morgen, ik ben ook benieuwd naar de donderdag bijvoorbeeld, maar laten we eens even vandaag beginnen.
1: Ja, het is mooi zonnig buiten. Nog niet al te warm. Op dit moment is het zo'n 26 graden. Nou, daar komt er wel een graadje of 2 bij vanmiddag. En daarbij heel weinig wind. En je merkt al een beetje dat het behoorlijk broeierig aanvoelt buiten. Hogere vochtigheid. Dat is die regen die de afgelopen dagen is gevallen. Dat is aan het verdampen en komt dan deels in de lucht terecht. Nou, daardoor zal het de komende dagen ook zeker behoorlijk drukkend warm aanvoelen. Een hogere vochtigheid. En morgen wordt dan echt wel de warmste dag van de week. Met temperaturen die kunnen oplopen naar 32 tot lokaal misschien wel 35 graden.
0: Ja, ook zo'n plakkerige warmte?
1: Ja, zeker. Ja. Nou, morgenavond en in de nacht naar donderdag koelt het dan moeizaam af. Ik denk dat we in de nacht op sommige plaatsen niet onder de 20 graden komen. En daarna draait de wind wel naar het westen. Volgt wel afkoeling in ieder geval. Donderdag overdag kan het nog 30 graden worden. Vrijdag in het weekend moeten we doen met een graad of 27. Wat voor veel mensen veel aangenamer zal zijn. Ja. Misschien dat er vrijdag een bui valt. Maar verder blijft het in ieder geval tot en met zondag overal droog.
0: Oké. Zullen we nog verder kijken? Of denk je nou, dat doen we dan wel? Ja, het is dinsdag, hè. Zullen we het hier maar gewoon mee doen?
1: Ja.
0: We gaan weer even door een paar hete dagen. En daarna wordt het allemaal weer wat aangenamer.
1: Ja, tijdelijk in ieder geval.
0: Ja? Oh. Het is een soort teaser.
1: Nou, begin volgende week zou het. Dan krijg je wel weer een nieuwe opstoot van warme lucht in Europa waarschijnlijk. Okay. En dan zou het alweer tot rond of boven 30 graden kunnen oplopen.
0: Okay. Nou, dat weten we dan vast. Dankjewel.
1: Doei.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support.

0: kun jij je focussen op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Suzanne. Ik heb één file te melden. Die staat op de A1 richting Apeldoorn, tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 5 minuten.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
9: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
8: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Ik zie kleurrijke streken.
16: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
18: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
16: Centraal Museum Utrecht.
19: Laat meer zien.
20: Tot drie. Met Irene ten Voorde.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Hebben jullie thuis allemaal meegedaan met de Macarena? Los del Rio, hoorde je. Ik krijg een heel lief berichtje van de familie De Goede. Die zijn na een lange vakantie in Zeeland weer terug thuis en hebben lekker Radio Gelderland weer aan. Welkom terug. En van harte uitgenodigd natuurlijk om mee te spelen met ons tot drie zomerspel. Met als prijs een fantastisch hebbeding. Een hamamdoek. Die vliegen werkelijk de deur uit omdat ze zo leuk zijn. En je kunt er een winnen, dus blijf in de buurt.

0: Olivia Dean and So Easy to Fall in Love with Me.
1: Ik ga op vakantie.
2: Ja, waar zijn de koffers?
1: En ik neem mee.
0: Ja, daar gaat hij weer. Het zomerspel van Tot 3 dat we spelen met jou thuis. En waarbij de vraag steeds is, we gaan op vakantie. En we nemen mee. En ja, dan is de vraag, wat nemen we mee? Dat voorwerp of ding of iets hebben we uit een stukje van een liedje gehaald. En aan jou de vraag, wat is het dan? Simpel, concept. En wat je ermee kunt winnen, de o zo gewilde hammamdoek. Exclusief is hij, blauw, met logo van de omroep, multifunctioneel. Je kunt er zelfs de afwas mee afdrogen. Maar leuker is het om erop te gaan zitten, te gaan liggen, om te slaan. Wat oh wat hebben we hier, in dit geval, weggedingdongd. Laat hem één keer horen. Let goed op, je komt de opgave van vandaag.
3: Oh,

Ja, wat denk je te doen, toch? We gaan vandaag op vakantie. We nemen iets mee, maar we horen nou net niet. Wat? Heb jij het wel gehoord? Weet je het? Stuur binnen nu en twee platen je antwoord naar 0622221342. WhatsAppje is dat. Een mailtje mag ook. Irene@gld.nl. Te winnen dus. Die prachtige hamamdoek. Twee plaatjes de tijd. Doe je best. Succes.

0: Nickershaw op Radio Gelderland. Wouldn't it be good? En dat was plaatje 2.
1: Ik ga op vakantie.
2: Pa, waar zijn de koffers?
1: En ik neem mee.
0: We gaan op vakantie en we nemen mee. Ja, wat ging er vandaag mee in de koffer? Iets dat we nou net even misten door zo'n stomme vliegtuigdingdong.

0: Ding dong. Ja, dat was de opgave van vandaag. Helemaal goede antwoorden weer binnen. Altijd hartstikke leuk hoe jullie met z'n allen meedoen. In de hoop dat die doek wordt gewonnen, die hamamdoek. Ik heb een van de goede antwoordgevers. Hallo?
1: Met Peter van Dieperen.
0: Dag Peter, goedemiddag met Irene van de radio.
1: Hey Irene, dat is leuk.
0: Nou, leuk hè? Jij dacht
1: ja,
0: wie...
1: zeker.
0: Ik heb denk ik maar weinig mensen die zo enthousiast de telefoon opnemen als ik bel.
1: Ja, nou, dat het is je zeker gegund.
0: Nou, dank je hartelijk. Wat leuk. Peter, waar bel ik jou?
1: Jij belt mij thuis,
0: ja?
1: Achter mijn bureautje.
0: Oké, okay, en waar is thuis?
1: Thuis aan het werk in Westervoort.
0: In Westervoort. En wat was je aan het doen?
1: Ik ben calculaties aan het maken voor brandmeldinstallaties.
0: Oké, okay. Oh, boeiend.
1: Ja, zeker.
0: En veel rekenwerk is dat.
1: Ja.
0: En nog meer rekenwerk. Ja, precies. Ja. Ja. En kun je dat wel doen met de radio erbij aan?
1: Ja, zeker. Dat concentreert mij beter.
0: Oh, echt waar? Ook, ja. Ook met dat geleuter van mij tussendoor?
1: Maakt me helemaal niet uit.
0: Nou, hartstikke leuk. Je had ook nog tijd om mee te doen met een spelletje. En ja, ik heb je eruit gepikt vandaag, want je had het goede antwoord. Ik heb net die opgave nog een keer laten horen. Wat ontbrak er? Wat namen we mee vandaag op vakantie?
1: Nou, het ontbrak aan een boek.
0: Ja, klopt helemaal. We gaan hem even checken.

0: Daar had je hem. Ja, die ontbrak inderdaad vandaag. Dat is iets waarvan ik denk dat jij dat meteen wist.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Want het mooie is met dit soort liedjes, je gaat meezingen en als vanzelf komen die woorden dan.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is leuk. Soms ben je een beetje in verwarring dat het ene regeltje eerder komt dan de andere. Maar ja. De tekst weet je.
0: Ja, precies. Er waren ook mensen die hoorden koek.
1: Dat kan me niet voorstellen.
0: Nee, maar het is inderdaad een boek, inderdaad. Ja. Maar goed, iedereen doet ze stinken hun best natuurlijk.
1: Ja,
0: Peter, wat ga jij doen met een hammamdoek?
1: Nou, daar ga ik lekker op liggen.
0: Gewoon nergens buiten de tuin of aan het strand?
1: En ik wikkel me erin, ja, nou, waar het maar uitkomt.
0: Ja, dat is het mooie van die doek, want hij is lekker groot en je kunt er inderdaad helemaal in.
1: Kijk eens aan. Nou. Ik verheug me er nu al op.
0: Goed zo.
1: Dan kan ik hem ook meenemen naar de fysiotherapeut, want dan moet ik zo meteen heen.
0: Oké, dat kan ook. Daar kun je dan ook op liggen. Die fysiotherapeut is daar ook blij mee, denk ik, met zo'n Omroep Gelderland hammamdoek. Dus nou, helemaal goed.
1: Ik zal hem met trots dragen.
0: Goed zo. Dat horen we graag. Blijf even van de lijn, Peter. Dan noteer ik je adres. En dan wens ik jou een hele fijne coculatiemiddag.
1: Ja, dankjewel. En jij een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel. Gaat lukken.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Ocean and Love Really Hurts Without You. Kijk nou wie er in de studio staat. Jan Sommerdijk.
1: Dat is lang geleden.
0: Dat is best een tijdje geleden. Jan kijkt ontzettend blij. Die komt net. En daarom dacht ik, jij moet me gewoon even aanschuiven. Hartstikke leuk. Jij komt net uit Nijmegen. Daar is in de voetballerij nogal een spektakel gaande. Namelijk NEC. Die heeft Dusan Tadic aangetrokken. Ja. Dat is niet de minste voetballer. En jij hebt hem vanochtend zien trainen. En je hebt hem gesproken.
1: Ja. Alleen, weet je, je gaat meteen kijken. Dusan Tadic komt er natuurlijk een hele grote naam binnen. Dat is de grootste naam die NEC ooit gehaald heeft. En ja, het is heel knap dat dat überhaupt gelukt is. Maar dan ga je kijken, hoe gaat hij zich gedragen? Want NEC heeft natuurlijk een superseizoen gehad. Hè, derde geworden. Die spelersgroepje is heel hecht met een paar leiders. Hè, Charon Cherie en Brian Linssen. En dan komt er zo'n grote Johan Stadies binnen. Die meteen ook nummer 10 heeft opgeëist. En dat heeft de Cherie afgestaan. Dat is al stap 1. En denk je, hoe gaat zich dat verhouden? Er zijn twee varianten. Of het wordt een soort machtsstrijd. Hè? De hiërarchie wordt helemaal anders. En Tadic moet zich eventjes profileren. Maar wat gebeurde er? Hij kwam al met Charon Cherie samen het trainingsveld op. En die waren heel gezellig aan het keuvelen met z'n tweeën. Daarna ging hij aan Brian Linssen vragen, hoe werkt het hier met schoenen en zo? Op zo'n trainingsveld, welke doen we als eerste aan? Dus hij haakt direct aan bij die grote jongens. Dus nou, dat is goud voor NEC. Als die drie samen de boel een beetje gaan
0: En dat is niet voor de bühne. Jij denkt, want ik ken hem natuurlijk niet als persoon. Nee. Wat voor persoonlijkheid neemt hij mee, zeg maar?
1: Ja, ik ken hem natuurlijk ook niet persoonlijk. Ik heb hem nu pas voor het eerst ontmoet. Ja. Maar ik denk niet dat dit nep is, dat je dit voor de bühne doet. Er was nog een heel bijzonder moment. NEC heeft op dit moment best wel veel jonge spelers meetrainen die straks niet meer mee gaan trainen. En de op dit moment reservekeeper Freek Entius, die waar niemand ooit van gehoord heeft, met alle respect, die kreeg enorm op zijn kop van trainer Dick Schreuder. Niet een beetje, zei, ja, je moet, ik heb het je al een paar keer gezegd, en je staat hier niet voor, om maar een beetje mee te trainen, je moet beter worden. Nou, die jongen, die is bijna 2 meter lang, maar er bleef maar 1,40 meter van over. Echt, die stond er. En 10 minuten later was het partijtje afgelopen. Tadic loopt meteen naar die keeper toe, die helemaal nog niet kent waarschijnlijk, want hij is net nieuw op de club. En deze Freek Entius, dat is nog niet de bepaalde bekende. En gaat even met die jongen praten. Dat zegt alles over Dusan Tadic. En nou kijk, die speler gaat natuurlijk ook kijken, die Tadic. Nou, is hij nou wel zo goed? Nou, hij had 1 actie. Dat hij eventjes zijn techniek toonde, even de bal aannam, eventjes achter zijn standbeen langs, 2 spelers het bos in. Dus dan weet ze ook meteen, voetballen kan die ook nog.
0: Ja, 37 is die inmiddels, oude rot in het vak. Mm-hmm. Ik zag zijn naam en toen dacht ik, ja, de man is van Ajax. Ja. En is altijd van Ajax. Ja, hij heeft overal op allerlei andere plekken gespeeld. Hij komt nu uit de Verenigde Arabische Emiraten.
1: Ja. Dat is natuurlijk een keuze voor het geld geweest. Dat moet wel heel simpel in zijn. Maar hij levert ook flink in om bij NEC te gaan voetballen. Maar hij wilde het heel graag. Maar er was ook wel een lijntje naar Ajax nog. En er was een lijn naar ook een andere oudclub van de FC Twente. En Schalke 04 in Duitsland. Maar hij heeft toch voor NEC gekozen. En dat heeft te maken met het feit dat NEC heel veel moeite voor hem heeft gedaan. Marcel Boekhoorn, de geldschieter, is vorige week samen met trainer Dick Schreuder naar Belgrado gevlogen om met hem te praten. Dat vond hij heel eervol. Daarmee merkte hij echt van, oké, zij willen mij absoluut hebben. En ze had ook een heel goed verhaal. Het aanvallende voetbal van NEC spreekt hem enorm aan. Dick Schreuder kende hij al, want hij heeft zowel bij FC Twente als Ajax met Alfred Schreuder gewerkt. Dat is zijn broer. Dus ja, dat contact was er ook al. Dus ja, het was handig gespeeld ook van NEC. En dan Boekhoorn mee, dat werkt ook altijd goed.
0: Ja,
1: Boekhoorn, dat is niet een man die als hij zaken doet, dat hij nee accepteert. Dus die is gewoon doorgegaan tot het jaar werd.
0: Ja, het is
1: Maar hij is Ajax ziet. Dat is, heeft hij ook gezegd. Het is mijn droomclub. Ik droomde altijd van Ajax vroeger en hij heeft er dus gespeeld. En hij zegt, het wordt een heel raar moment straks op 10 oktober... tegen Ajax in de arena. Ja. Zei, dat gaat heel emotioneel worden. Maar ook leuk, want ik zie al bekenden weer. Maar hij zei, de focus is nu op NEC.
0: Wat goed zeg. Nou, daar hebben ze echt wel een stuntje uitgehaald, dat NEC, door deze man binnen te halen. Dat wordt wat komend seizoen. Je hebt hem ook gesproken.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk wel een vraag van, waar ga je nou wonen? In Nijmegen? Nou, daar gaf hij het volgende antwoord op.
2: We will see.
1: Not in Arnhem.
2: Definitely not.
1: last question. Hoe is je Nederlands?
2: Goed.
1: Kun je zeggen in het Nederlands wat je wil bij NEC?
2: Ja, ik wil pak prijzen. Is goed?
0: Hij wil prijzen pakken,
1: zegt
0: hij.
1: Dat moet ik even
0: en
1: uitleggen.
0: Niet in Arnhem wonen.
1: Nee, zeker niet in Arnhem wonen. Ik moet even dat pak prijs nog even uitleggen. Want er is een podcast, een hele bekende podcast over Ajax. En die heet Pak Schaal. En dat heeft te maken... Kijk, Tadi spreekt best wel goed Nederlands, hoor. Maar hij doet het wel af en toe met wat taalfouten. Dus ze hebben hem ooit gevraagd van, wat moet Ajax doen? Toen Ajax het wat moeilijk had, zei hij Pak Schaal. Dus de kampioenschaal. En dat is eigen leven gaan leiden. Die podcast over Ajax heet al jarenlang Pak Schaal. Dus hij varieert daar zelf niet op met zijn pakprijzen.
0: Mooi. Nou, leuk. Jij staat helemaal te stralen hier. Volgens mij vind jij het superleuk.
1: Het is gewoon heel bijzonder dat een speler van dat kaliber nu bij NEC gaat voetballen. Het zegt alles over de ambities. En hij hoopt fit genoeg te zijn om volgende week te kunnen spelen. Maar zei, ik heb 2,5 maand niet getraind. Die intensiteit, daar moet ik wel weer even aan wennen. Okay. Maar ik zag hem trainen, ik denk dat gaat wel.
0: Dat gaat wel lukken. Ah, we gaan het meemaken, Jan.
1: Het wordt heel bijzonder dit seizoen bij NEC.
0: Dankjewel.

0: Aretha Franklin op je eigen Radio Gelderland. En Think, gaat u mee? Ook vandaag wandelen we even een van die mooie Gelderse campings op. In Otterlo bijvoorbeeld, heerlijk toeven in het groen, ontspannen, niks doen. Alhoewel, sommige klussen gaan gewoon door natuurlijk, want je kookt dus een potje en dan moet er ook afgewassen worden. En op zo'n camping heb je meestal geen afwasmachine. Ik tref een stel uit Groningen bij de Gootsteen.
1: Het hoort bij kamperen. Ze zeggen ook wel eens kramperen, hè?
0: Vindt u dat?
1: Als het slecht weer is, ja, dan heeft het wel wat, ja. Dus we hebben hier al heel veel regen gehad. Maar ook mooi weer. Dus nee hoor, we zijn dik tevreden op de camping. Wij komen van Veendam.
0: Dat is in het Hoge Noorden, hè?
1: Het Hoge Noorden, vlakbij Groningen.
0: Ook mooi.
1: Ja, is ook mooi. Maar ja, hier zijn de bossen en de heide. En dat is ook mooi. Ja.
2: En dus. Bij ons zijn de aardbevingen.
0: Ja, de aardbevingen. Heeft u daar last van?
2: Nou, niet meer. Nee. Gelukkig niet. We zijn verhuisd en wonen nu in een appartement.
0: Maar wat een ellende is dat geweest, hè, in Groningen.
1: Heel erg. Nog. Echt. Als je dat daar ziet, dan zijn er heel veel mensen zijn zo in de steek gelaten. En nog. Huizen staan gewoon op instorten. Ja. En ze moeten maar wachten. En de een die krijgt meer uitgekeerd dan de ander. En wat krijg je dan? Frustratie onder elkaar.
0: Het is wel bijzonder, want ik begin over Groningen. En eigenlijk is dat meteen het eerste waar jullie dan aan denken.
1: Ja, ja, maar dat is ook zo. Ja.
0: Is dit de normale rolverdeling? U wast, hij droogt?
1: Soms. Ook wel eens andersom. Maar ook wel eens.
2: Soms doe ik ook niks.
1: En soms doet hij niks, maar dan heeft hij gekookt en dan ga ik afwassen. Dus dat is de taak ook een beetje thuis. Hij kookt en ik ruim de tafel af en ik was. En ik doe het in de vaatwassen. Dus ja, een beetje samen wat. Ja, en zo hou je de meeste vrije tijd.

go if you leave me now. Zo is er voor elk wat wils op Radio Gelderland. Straks na tweeën weer een vraag van vandaag. Die gaat over slapen. Niet over nooit kunnen slapen, daar komen specialisten aan te pas... en die hebben we nou weer net niet in huis. Maar wel over die momenten dat je die slaap nou net niet kunt vatten. Wat is dan voor jou de truc? Wat werkt? Dan gaan we er een leuke toptipslijst van maken met jouw hulp. Wat werkt voor jou als die ogen maar niet dicht willen? Laat maar weten. Schaapjes tellen. Thee zetten. Wat doet het voor jou wel?

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft

0: altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Suzanne. Op de A1 richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld zat een kapotte vrachtauto. Daardoor staat er file 6 kilometer, 12 minuten is de extra reistijd.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Met Irene ten Voorde.

0: de Frank Boeien Groep. En doe iets.
1: De klok. Op rock.
0: De klok gaat weer op rock met een band die dat muziekgenre tot kunst heeft verheven. Status Quo begon in de jaren 60 eerst als psychedelische popband. Maar halverwege de jaren 70 vonden ze een ander, meer eigen geluid. Stevige rock met stampende gitaren en een vette groove. Per toeval ontstond de titel van het nummer bij het zoeken naar dat ene ontbrekende stukje dat het nummer compleet maakt. Het werd de enige nummer 1 hit van Status Quo in Engeland en nummer 2 in onze eigen top 40. Ik zeg, gevalletje luchtgitaar, pak hem erbij en gooi je haar los. MUZIEK

0: Charlie Puth en Beat Yourself Up. Mijn favoriete onderdeeltje van deze onvolprezen show. Vragen die wij opgooien en proberen te beantwoorden. Ook met hulp van jullie thuis. Vandaag gaat het over slapen. Ik denk dat het is waar heel veel mensen mee te maken hebben. Waar ook talloze studies naar zijn gedaan. Maar ik zoek eigenlijk vandaag naar een paar praktische tips. Nou, leid ik zelf niet aan slapeloosheid. Maar heel soms kan ik gewoon niet slapen. Heb je dat ook wel eens, Rob?
1: Ja, wie niet, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Ja, en dan lig je te malen en dan denk je, ik moet slapen,
1: Alhoewel, je hebt wel van die mensen die altijd slapen, hè? En dan ook lang.
0: En snurken.
1: Nergens van wakker worden.
0: Ja, precies.
1: Dat kan gebeuren. Ja, dingen neerstorten, een vliegtuig op je huis. Maar die mensen slapen gewoon door. Hè?
0: Ja.
1: Ik ben wel eens jaloers op.
0: Ik ook. Nou, ik denk wel dat als ik uiteindelijk slaap, dat er bij mij ook een kanon kan worden afgeschoten. Maar soms kun je de slaap niet vatten en dan... Ik ga mezelf echt enorm in de weg zitten door inderdaad te zeggen... ik moet slapen, ik moet werken morgen, ik moet slapen, ik moet oppassen morgen. Of...
1: Ja.
0: Wat heb jij een truc?
1: Nee, eigenlijk ook niet. Als het niet wil, dan wil het niet, hè?
0: Maar sta je dan op bijvoorbeeld?
1: Nee, eigenlijk ook niet. Ik probeer het gewoon te blijven liggen. Maar ja, dan zie je de wekker gaan, hè? En die gaat,
0: weer een uur.
1: Nog een uurtje.
0: Weer een uur, ja.
1: Ik was op vakantie en ik sliep ergens naast een kerktoren ook. Moet ik nu aan denken. En dan hoor je 2 uur worden, dan hoor je 3 uur worden. En op het halve uur doet hij het ook nog een keer.
0: Nou,
1: het was een hel. Maar goed, we hebben het overleefd.
0: Maar goed, jij hebt niet echt een truc. Ik heb die eigenlijk ook niet. Ik ga maar ook gewoon wachten tot het op een gegeven moment toch maar gebeurt. Maar er zijn wel allerlei trucjes natuurlijk. Ik wierp de vraag al eerder op. En Annemiek schreef, die heeft een ademhalingstruc. Die zegt 3 ademhalingen door de neus... Dan 7 keer gewoon ademen en rustig op 1 toer uitblazen. Dus iets met die ademhaling. Door de neus, gewoon rustig, concentreren op je ademhaling.
1: Ontspanning.
0: Ze zegt, ik slaap al voordat die keren om zijn. Dus dat 3 keer door de neus en 7 keer gewoon en rustig op 1 toer uitblazen. Meestal is ze dan al weg. Later stuurde ze nog een berichtje. Zei, ik was bijna vergeten te zeggen, maar ik heb een aardingslaken. Ik had er nog nooit van gehoord. Het zit op de aarde van een stopcontact. Dit steek je dus in. Het is niet een elektrische deken, want daar denk je dan meteen aan. Maar het is een aardingslaken. En ze zegt, het werkt als een gek. Ik heb hem al jaren. Je wordt 's nachts geaard en helemaal zen. En dan slaap je gewoon goed.
1: Nou, ja, het klinkt in ieder geval goed.
0: Ook nooit van gehoord?
1: Nee.
0: Nee, oké. Nou, zijn er tips? Laat ze vooral maar doorkomen. Heel gezellig. En wij gaan hier maar eens op zoek naar een soort top 4 of zo. Top 5 van de beste.
1: Gaan we doen.

0: ring de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Andrew Gold en Lonely Boy. Zou die Andrew Gold ook wel eens aan... Oh, hij ging nog maar door. Ook wel eens aan de slapeloosheid lijden. Maar ja, we hebben wel kunnen constateren, Rob, dat iedereen er wel eens last van heeft.
1: Ik vermoed van wel.
0: Ja, ja, ja. Zo te zien luisteraars ook, want ik krijg nogal wat binnen. Cor zegt, ik ga mijn bed uit. Ik ga een legpuzzeltje maken. En na een uurtje ga ik het nog een keer proberen. Dat werkt bij hem goed. Ik denk altijd, als je je bed uitgaat, dan word je helemaal zo wakker.
1: Ja, maar blijf je ook niet liggen malen natuurlijk. Ja, ik ben het ook wel tegengekomen hoor in mijn zoektocht. Als je niet binnen 20 tot 30 minuten na het slapen gaan in slaap kan vallen. Ja, dan is het toch het advies. Stap dan uit bed en doe even iets anders. Word je weer rustig van en dan kan je het gewoon nog een keer proberen.
0: Ja, oké. Okay. Handige Barry heeft een e-mail, of een, hoe zeg je dat, een WhatsApp-adres. Dat zo heet. Hartstikke leuk. Hè? Hallo, handige Barry, welkom. Een mok warme anijsmelk als ik niet kan slapen. En dan knuffel ik nog even met de kat en dan probeer ik het opnieuw. Anijsmelk ken ik van vroeger inderdaad nog wel. Ben je die tegengekomen?
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar heel veel mensen een goeie.
0: Vinden dat heel erg vies. Hans zet rustige muziek op, meditatiemuziek of een luisterboek. En dan is die hop, zo weg. Bertie gaat een spelletje Sudoku spelen. Terugtellen van 100 naar 1, maar dat haalt hij dan niet.
1: Zo.
0: Dus dan is hij voor die tijd al in slaap gevallen. Sandra schrijft, en dat herken ik ook, mijn moeder zei vroeger altijd: slaap je niet, dan rust je toch uit. Daar hou ik me dan maar aan vast.
1: Ja, en dan word je weer rustig van die gedachten, denk ik. Iets beter dan denken van, ik moet dadelijk op.
0: Ja, ik zeg het tegen mijn kleindochter van 2,5. Ik heb geen slaap, ik kan niet slapen. Ik zeg, nou, ga toch maar in bed liggen. Dan rust je in ieder geval uit. Ja. En ze koopt hem nog, ja. Even kijken. Oh ja, Edith die staat op en die gaat dan 24 Kitchen kijken. En daar wordt ze heel erg moe van.
1: Mm-hmm.
0: Hij is flauw. Het is natuurlijk een hartstikke leuk programma.
1: Ja, maar ook redelijk slaapgerekend.
0: Precies. En Gerry, dat is helemaal de andere kant. Gerry die schrijft, ik ben erfelijk belast. Wij slapen altijd overal, desnoods staande. Ik ben zelfs in een MRI-scan in slaap gesukkeld. Duizenden keren in treinen en bussen, inclusief op bushaltes en op treinstations. Als kind al, ze is nagekeken op narcolepsie. Hè, dat je dus inderdaad overal... Dat heeft ze niet. Maar als ze lang stil zit, dan, of er is een routine, dan hop, weg.
1: Niks aan de hand, maar gewoon een extreem goede slaap.
0: Ja, precies. Ja. En Sander die zegt, je moet letten op je ademhalen. Focus op je ademhaling. Dan verband je andere gedachten. En dan is er nog een tip van iemand die zegt, eet een banaan of een boterham voordat je naar bed gaat. Gegarandeerd dat je in slaap valt.
1: Oh. Ja, die ben ik ook niet tegengekomen.
0: Tips genoeg. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Rob?
1: Nou ja, goh, hè. Het is voor iedereen natuurlijk wat anders. Er zijn die algemene adviezen als ga elke dag op dezelfde dag of dezelfde tijd naar bed. Sta op dezelfde tijd op. Beweeg voldoende overdag. Kom buiten in daglicht. Vermijd cafeïne, alcohol, zware maaltijden vlak voor de nacht. En die schermen, die moeten op tijd uit.
0: Blauwe lichtjes van de schermpjes, ja.
1: Naar je mobieltje zitten staren. De slaapkamer is ook nog van alles over te zeggen. Die moet rond de 17 graden zijn. Goed donker en stil. En dan ben ik ook nog tegengekomen dat je het best je slaapkamer blauw kunt verven.
0: Oh.
1: Ja, geel schijnt ook nog wel te werken. Maar mensen in een blauwe slaapkamer zouden het langste slapen. Paars is minder. Mensen slapen gemiddeld net geen 6 uur. Grijs en bruin helemaal niet doen. Dat is te somber en te deprimerend.
0: En blauw is dan rustgevend of zo?
1: Ja, terwijl je niet naar blauwe schermpjes mag kijken.
0: Nee.
1: Dus hoe dat zit, weet ik ook niet. Ja, allerlei ontspanningsoefeningen heb je natuurlijk. Hè? We hebben al wat langs horen komen. Ademhalingsoefeningen, maar ook al je lichaamsdelen afgaan. 1 voor 1 ontspannen. Dat is er ook zo eentje. En welke ik ook mooi vond was, even kijken. Stel je voor dat je in een kano ligt aan de rand van een rustig meer. Met alleen een helder blauwe lucht boven je.
0: Oh.
1: Lig je daar te...
0: Beetje dobberen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kabbelend water.
0: Ja. Ik denk dat die best werkt. Ja, die ga ik vanavond eens proberen, mocht ik de slaap niet kunnen vatten.
1: Nog een paar heel korte tips die ik tegenkwam. Eet chocola. Er zit magnesium in. Zou een belangrijke rol spelen bij het slapen. Zet je ramen open. Niet uitslapen, want dat ritme gaat er dan natuurlijk aan. Doe alsof je moe bent.
0: Tuurlijk.
1: Dan word je vanzelf moe. Ga je slapen. Draag sokken in bed. Schrijf je al je zorgen 's middags op. Dat je ze 's avonds niet in je hoofd hebt. En draai die wekker weg.
0: Oh ja, dat je daar niet naar gaat kijken.
1: Gaat kijken, oh shit, weer 10 minuten.
0: Dat vind ik ook een goede tip. Nou, wij wilden een top 5 maken. Volgens mij hebben we een top 25 gemaakt. Ik denk dat er voor iedereen wel iets bij
1: Pak
0: zit.
1: Pak er maar wat uit.
0: Ja, en nou, we gaan met alle 25 oefenen. Verslag volgt.

0: Hard op Radio Gelderland. All I wanna do is make love to you.
1: 3 voor 3.
0: Vandaag echt een superleuke 3 voor 3. Het is er eentje met heren die zonder uitzondering briljante zangers zijn. Vooral ook vanwege hun enorme stembereik. Falset is het thema vandaag. Dat is een manier van zingen waarbij de zangstem veel hoger is dan normaal. Ik heb me laten vertellen dat de kunst is de stembanden niet helemaal te laten sluiten, waardoor de klank veel lichter en veel hoger wordt. Ja, je moet maar kunnen. We hebben mooie voorbeelden natuurlijk. De bekendste zijn wel de Bee Gees, denk ik. Die deden het met z'n drieën, falset zingen. Maar ik heb net even anderen gekozen. Te beginnen met Freddie Mercury. Die man kon echt alles met zijn stem. Falset zingen was er één van.

0: Ja.
1: Falset is het thema. En deze Mika kan daar ook wat van. Hij is trouwens toen hij begon wel vaak vergeleken met Freddie Mercury, die ik daarvoor draaide. Vind ik dan toch ook weer ingewikkeld, die vergelijking. Jij, Desiree?
2: Ja, ik snap hem ergens wel. Ik maar ook, ja, Freddie Mercury is natuurlijk eigenlijk niet aan het
1: daar. En dan komt er heel lang niks en dan komt Mika.
2: Ja, precies. Dus

0: succes. Dus vind ik alleen maar gezellig.
1: Heb jij iets in de wissellijst verstopt?
0: Zeker. Ja, kijk, weet je, het is natuurlijk zo met bands, hè, bijvoorbeeld. Dan ken je natuurlijk toch vaak, zoals ze dat noemen, dan de frontman of de frontvrouw. Dus dan vaak de zanger. Dus bijvoorbeeld bij Bluff kennen we allemaal Pascal Jacobsen. Maar zou jij bijvoorbeeld de andere bandleden uit je hoofd weten?
1: Ja, ik heb van die drummer wel ooit geweten hoe die heet, maar...
0: Nou, dat bedoel ik dus. Ja. Dus toen dacht ik, ja, dat is ergens ook een beetje sneu. Want zij maken natuurlijk zo'n band wel. Dus vandaag heb ik in de wissellijst een gitarist. En dat is Jerome Smith. En hij is onder andere gitarist en medeoprichter van Casey and the Sunshine Band. En helaas is hij op deze dag overleden in 2000. En ik dacht, nou, ik zet hem eens een keertje in de spotlight.
1: Nou, dat vind ik heel sympathiek. Die achtergronden mogen we even voren.
0: Ik bedoel, zonder hen geen band natuurlijk.
1: Nou ja, zo is het ook. Leuk, mensen mogen iets kiezen van Casey, neem ik aan.
0: Zeker.
1: Waarop hij meespeelt. Ik heb nog een falset in de aanbieding. In een nummer waarin die stem bijna alleen maar wordt gebruikt. Die soort stem. Ik vraag me dan altijd af hoe Prince zich zal hebben gevoeld na het zingen van Kiss. Dat moet toch wel wat moeite kosten. Nee, fijne middag. Veel plezier met Desiree. Ja.

0: kiss.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Nieuwe auto?

0: Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
10: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar, want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur en die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nog het verkeer uit onze provincie. Er is maar één file en ook heel kort. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst staat 2 kilometer. Heb je 4 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht.
15: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
16: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
17: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
16: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
9: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
2: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
17: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
18: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
17: Voor DQ-prematrassen. Bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
19: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Tina Turner, Typical Male. En daarvoor nog, ja, Ingrid zegt het al via de Radio Gelderland-app. Michel Delpech, Pour un Flirt. Dat is toch heerlijke vakantiemuziek. Ja, ik zie het ook meteen al voor me. Dat je dan in zo'n deusje vootje, ofwel zo'n lelijk eendje, dan rijdt door Frankrijk langs die lavendelvelden. Stokbroodje achterin. Dat is toch een beetje de sfeer die je dan proeft met Michel Delpech, Pour un Flirt. Een hele goede middag. Je luistert naar Thuis in Gelderland. Het is inmiddels bijna 3:15. En dat betekent dat het tijd is voor de Gouden Wissellijst. Je ziet hem eigenlijk meteen als je hier binnenkomt bij het pand van Omroep Gelderland. De eerste keer dat ik hier binnenkwam dacht ik, wat is dat joh, zo'n gouden lijst? Nou, op een gegeven moment dan begrijp je dat dat de Gouden Wissellijst is. En elke dag staat daar wat anders in. Soms is het een foto van een artiest, andere keer van een album, dan weer van een filmposter. En vandaag zien we daar een portret in van gitarist Jerome Smith. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar zijn gitaarriedeltjes, ja, die ken je zeker. Ja, hier hoor je hem bijvoorbeeld bij That's the Way I Like It van Casey and the Sunshine Band. Want daar was Jerome één van de oprichters van. En laten we wel wezen, zonder zijn gitaarwerk had het allemaal lang niet zo swingend geklonken. Hè? Dan was het niet die disco geweest die we nu kennen. Nou, helaas voor Jerome is hij maar 47 jaar oud geworden. En nou, ook nog vanwege een tragisch ongeval, je verzint het niet. Maar had dus na zijn muzikale carrière had hij een hele andere baan. Hij is daarna constructiemedewerker geworden bij een bouwbedrijf. En dit, ja, dit is toch een heel apart verhaal. Hij viel dus van een bulldozer af en is door datzelfde voertuig overreden. Ja, het zal toch je einde zijn. Het lijkt me toch een hele apart einde, ook voor je vrienden en je familie. En zo is hij dus om het leven gekomen op deze dag in 2000. Maar ik dacht, laten we dan vandaag al zijn mooie muzikale herinneringen gewoon in ere houden. Want jij mag namelijk kiezen tussen een van de vier liedjes waarop hij heeft meegespeeld. En daar zit natuurlijk uiteraard veel Casey and the Sunshine Band tussen. Laat het maar weten, wat wil je horen?
1: 1.
0: Ga je bijvoorbeeld voor Casey and the Sunshine Band met That's the Way I Like It? Dat is optie nummer 1. Of zeg je nee, ik wil toch liever deze?
1: 2.

0: Give It Up van Casey in the Sunshine Band. Ook hier hoor je het elektrische gitaarwerk van Jerome Smith. Of misschien ga je wel voor deze.
1: 3.
0: Shake Your Booty van Casey in the Sunshine Band is optie nummer 3. Maar als je nou zegt, ja, ik ben niet zo van Casey in the Sunshine Band, dan heb ik misschien nog wel een leuke andere optie, namelijk deze.
1: 4.
0: Want Jerome Smith die had ook nog op andere liedjes meegespeeld, waaronder deze bekende hit, George McRae, Rock Your Baby. Daar kan je ook voor gaan. Laat het me maar heel even weten via de Omroep Gelderland app. Daar rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan mag je zeggen, welke wil je horen? Ga je voor optie nummer 1, Casey in the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Optie nummer 2 is Casey in the Sunshine Band, Give It Up. Of we hebben nog optie nummer 3, Casey in the Sunshine Band, Shake Your Booty. Of ga je toch voor deze? Ook wel lekker hoor. George McRae, Rock Your Baby is optie nummer 4. Laat het maar weten via de Radio Gelderland app. Of je kan me mailen, Desiree@gld.nl.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, hoorde hier op Radio Gelderland. We zijn bezig met de Gouden Wissellijst. Vandaag zien we daar een portret hangen van Jerome Smith. Hij was mede een van de oprichters van Casey and the Sunshine Band. Hij was een hele bekende gitarist. Helaas op deze dag overleden in 2000. En ik dacht wel mooi om hem in het zonnetje te zetten. Dus je mocht kiezen uit 4 liedjes waarop hij meespeelt. 3 daarvan zijn natuurlijk van Casey and the Sunshine Band. Want daar heeft hij heel lang muzikaal mee getoerd. Maar eentje, dat was de laatste, was van George McCrae. Prachtig mooi liedje, ook Rock Your Baby. En daar speelt hij ook mee met die elektrische gitaar. Aan jou de keuze was het. Welk liedje wil je horen? Nou, onder andere Jeannette ging ervoor, maar ook Lucy. En Wouter zei, ja, deze wil ik inderdaad horen, maar dan wel die lange versie natuurlijk. Die 12 inch, kan dat dan ook geregeld worden? Nou ja, we zijn de moeilijkste niet hier bij Radio Gelderland. Rock Your Baby van George McCrae hoor je nu. Dus met Jerome Smith op de gitaar.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
13: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
14: Het is 2 minuten over 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer ziet er goed uit, tenminste als je ervan houdt. Want vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. Vanavond en komende nacht blijft het helder en koelt het af naar 16 graden. En woensdag en donderdag, ja, dan wordt het nog heter met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden in het oosten. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. Een 46-jarige man uit Doetinchem heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het aansteken van een vuurwerkbom bij zijn flat. De explosie veroorzaakte schade aan 7 woningen en 3 auto's en de man moet de schade vergoeden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog het verkeer in de provincie Gelderland. Er zijn eigenlijk niet zo heel veel files. Alleen de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel staat 6 kilometer, heb je 8 minuten vertraging. En dan nog de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Nijkerk. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daar dicht.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

This is the Life en ervoor nog de Four Seasons. December 1963, je hoorde hier op Radio Gelderland. En terwijl het buiten inmiddels bijna 27 graden is, dacht ik, nou, misschien is het wel tijd voor wat verkoelends. Want het is nog maar 150 dagen tot jawel. Ach, ja, lekker. Kerst. Nog maar 150 dagen, lieve mensen. En ik hou er zo van. Die kerstboom optuigen, die gezellige lampjes in het donker, lekker eten met familie en vrienden. En ik ben eigenlijk ook stiekem best wel dol op kerstmuziek. En ik vind het altijd een beetje zo zonde, weet je wel? Dat je dan denkt, ja, waarom draaien we dat eigenlijk alleen maar tussen 5 december en 31 december? Dat is zo kort. Al die artiesten hebben daar zoveel moeite in gestoken en dan wordt het maar een paar dagen per jaar gedraaid. Ik dacht, ja, dat vind ik toch zonde. En omdat het dan nog maar 150 dagen is tot kerst, dacht ik, nou, laten we dan in ieder geval even een liedje draaien van Mr. Christmas himself. En dat is natuurlijk Michael Bublé. Ja, en als je de kerstbellen en de tekst even negeert, dan had het eigenlijk best wel een heel leuk popliedje kunnen zijn. Cold December Night hoor je nu bij Radio.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En daarvoor nog Michael Bublé met Cold December Night. Want het is nog maar 150 dagen tot kerst. Ja, sommige families gaat er alweer over, hè? Wie, waar, wanneer, eerste kerstdag, tweede kerstdag, bij jou of bij mij? Ik moet je heel eerlijk zeggen, daar moet ik nog heel even niet aan denken. Wij gaan namelijk eerst even lekker denken aan een spelletje. Dat spelen we namelijk elke dag hier in Thuis in Gelderland. En dat doen we dan niet met kaartjes zoals dat klassieke spelletje, maar met fragmentjes van hits. Je hoort ze en twee daarvan die zijn van dezelfde artiest. En die moet je dan onthouden, want de nummers van die fragmentjes, die moet je heel even naar me appen. Dat kan via de Omroep Gelderland app. Daar rechtsbovenin staat app ons. Kan je me gewoon een WhatsAppje sturen. Of je mag me natuurlijk ook mailen. Desiree@gld.nl. En heb je het dan goed en kom je in de uitzending, dan win je misschien wel onze attentie van de week. Dus ik zou zeggen, let goed op welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest. Onthoud die nummers en app ze me dan via de Omroep Gelderland app. Komt-ie. 1. Can't you see that I... 2. Dream of keeping hold of, better forget it. 5.

Welke twee liedjes zijn van dezelfde artiest? App me de nummers via de Omroep Gelderland app of mail me dan desiree@gld.nl. Kom je in de uitzending en heb je het goed? Dan win je de attentie van de week. Eerst nog Eddie Grant.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekeren.

0: zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burger Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1... Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan nog de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland van de ANWB. Er staat eigenlijk maar één langere file en dat is de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef staat 4 kilometer, heb je 10 minuten vertraging. En ook nog goed om te weten is de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Nijkerk. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is daar dicht.
7: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
8: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
7: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido.
0: de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
13: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: The Pretenders met Message of Love voor de Europe Radio Gelderland. En wij spelen natuurlijk nog een spelletje. En dan niet zoals je kent met twee van die kaartjes. Nee, wij spelen het met hits. En dan de vraag is aan jou. Welke twee zijn van dezelfde artiest? Dit was de opgave van vandaag.
1: 1. Can't you see that I... 2.

0: 4.
1: Don't drink coffee, I take tea, my dear.
0: This.
2: Ja, dat was hem voor vandaag. En aan de lijn heb ik Herman. Herman, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Hey Herman, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben aan het patrouilleren op de A15 op het moment als Rijksinspecteur van Rijkswaterstaat.
2: Oké, okay, kijk eens aan. En wat, waar kijk jij dan naar? Wat patrouilleer jij, om het zo maar te zeggen?
3: Ja, wij zien toe dat alles tussen de twee bermen, zeg maar, in de. Ja, op de juiste manier functioneert en werkt. En ja, mochten er afgevallen ladingen voorkomen of pechgevallen staan of ongevallen gebeuren. Of ja, eigenlijk alles wat er zich voor kan doen op de snelwegen. Daar gaan wij ons mee bemoeien om het weer op goede pootjes te zetten.
2: Ja, nou ja, gelukkig maar. Want ik bedoel, er gebeuren nog wel eens ongelukken. Of je ziet nog wel eens dat er een bandje, zeg maar, klapt. En dan ben jij daar, ja, in ieder geval to the rescue, zullen we maar dan zeggen. Herman to the rescue, die er dan aankomt.
3: Ja, voor de beveiliging dan. Dat is onze hoofdtaak, zeg maar. Dat de hulptroepen die verder nodig zijn, politie, ambulance, brandweer, dat die niet achterom hoeven te kijken, zeg maar, om ja, of dat ze wel veilig kunnen werken. Daar zijn wij garant voor, omdat
2: dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik snap het helemaal. Ja. Herman, wat denk jij bij Memory? Welke fragmentjes zijn van dezelfde artiest volgens jou?
3: Ja, ik denk dat het Simply Red was, de eerste en de laatste.
2: Zullen we even luisteren?
3: Ja.
0: 1. Can't you see
2: that I... Ja, dat is zeker Simply Red, maar is dit dat ook?
0: 6.
2: Ja, Herman, dat is natuurlijk hartstikke goed. Het is allebei Simply Red. Weet je ook welke liedjes toevallig?
3: Oh, ja, dat
2: ik
3: zo niet
2: praat. Ja, ik moet je zeggen, ik zou het ook niet kunnen weten hoor. Of zo even gewoon uit het koppie. Nou, het is in ieder geval Simply Red met Stars. Dat was fragmentje nummer 1. En we hebben nog Fairground. Dat betekent dat jij het goed hebt dat onze attentie van de week jouw kant op komt. Ik zou zeggen, blijf even hangen. Dan noteer ik je adres. En de vraag is dan, welke gaan we draaien? Gaan we een beetje voor dat swingende van Fairground? Of zeg je, nee, ik wil toch liever alvast de sterren zien?
3: Ik denk de laatste, lekker het mooiste.
2: De laatste? Nou, dan gaan we dat toch lekker doen, Herman. Ik hoop dat er vandaag, ja, alles lekker rustig blijft op de weg. En dat jij gewoon lekker kan genieten van het liedje van Simply Red. En dan komt er een mooie attentie jouw kant op.
3: Ja hoor, dankjewel.
2: Dankjewel, Herman. Een hele fijne dag gewenst, hè?
3: Ja, ja, een fijne uitzending.
2: Kijk, dat zijn de mensen die we toch kunnen gebruiken, hè? Van die mensen die dan toch even, als er iets is op de weg, dat ze dan naar je toe kunnen komen en dat alles veilig gebeurt. En Herman die doet dat. En ondertussen speelt hij ook nog mee met Memory. En heeft hij het goed. Want het was inderdaad Simply Red.

0: Lekker swingend. Sergio Mendes, Mascherada, hoorde hier op Radio Gelderland. Ja, glurende mannen, daar zit je over het algemeen volgens mij niet op te wachten. Dan denk je toch een beetje, is dat wel te vertrouwen? Nou, in de gemeente Zevenaar hebben ze er nogal last van die glurende mannen. Maar het is niet wat je denkt. Je hoort een verslag van Sylvia Willems.
1: We gaan eerst de ronde gierzwaluw doen. Daarbij kijken we ook naar de huiszwaluw en de boerenzwaluw. Let's go.
2: Van april tot oktober doorkruisen de twee mannen heel Zevenaar. Zo weet de gemeente straks waar beschermde dieren in en rond woningen zitten. Onderzoek dat huiseigenaren anders zelf moeten laten doen.
3: Dat is een duur onderzoek en dat kost ook heel veel tijd. En die beide dingen ondervangen we door dat eigenlijk nu in één keer integraal voor de gemeente te doen.
4: De gemeente doet eigenlijk wat de burgers zouden moeten doen. Dus daarmee ontzorgen ze eigenlijk de gemiddelde bewoner van hun gemeente.
2: Urenlang zwerven de onderzoekers koekeloerend door straten. Bewoners worden daar wel eens ongerust van.
1: Dan moet ik zeggen dat mensen vaak zelf wel komen vragen wat we aan het doen zijn voordat ze de politie bellen. Dan leggen we natuurlijk uit wat we aan het doen zijn. Dan zeggen mensen wel eens, vind ik een beetje een vreemd verhaal. En dan zeg ik wel eens, ja, dat klopt ergens wel, maar het is toch echt wat we aan het doen zijn op zo'n avond.
4: Nee, maar gelukkig gebeurt het onderzoek ook wel vaker. Dus vaak als je dan tegen politie zegt, goh, ik doe vleermuisonderzoek. Dan zo, oh, je bent er zo heen. Ja, en dan komt het vaak wel goed, gelukkig, ja.
2: Als alles klaar is, heeft de gemeente een handig overzicht. Een zogeheten soortenmanagementplan. Voordat huiseigenaren ermee aan de slag kunnen, moet de provincie zo'n plan nog wel goedkeuren. En dat is in heel Gelderland nog nergens gebeurd, behalve op proef in Apeldoorn.
3: Ik ga ervan uit dat de provincie daar nu echt gas op gaat geven om te zorgen dat dat wel op korte termijn rondkomt.
5: Wordt u de eerste gemeente dan?
3: Nou, dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, dat zei de Zevenaarse wethouder Aad van Oorde. In de gemeente Epe wordt in augustus en september zo'nzelfde onderzoek gehouden. En daar dan dus ook glurende mannen of vrouwen op zoek naar die vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dus maak je geen druk, hè. Als je dan 's nachts van die, ja, gewoon van die glurende mannen of vrouwen ziet, er is niks aan de hand. Rockwell die zong er ook al over, Somebody's Watching Me. Maar in dit geval is het echt voor een goed doel, hoor. Jazeker, hier in Gelderland.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer.

0: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Het is 4:55. Je luistert naar Radio Gelderland. En het weer dat ziet er hartstikke goed uit. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en komende nacht koelt het af naar 16 graden. Woensdag en donderdag wordt het dan nog heter met temperaturen tot 35 graden in het oosten. Dus ik zou zeggen, zet dat zwembadje maar vast op. Dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Bij de nieuwe brug tussen Goesbeek en Molenhoek rijden caravans en campers zich regelmatig vast. Maandag gebeurde het twee keer wat voor uren op onthoud zorgde en de vakantie van een stel bijna verpestte. Dus ik zou zeggen, check heel even de hoogte van je caravan of je camper voordat je op vakantie gaat. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg in Gelderland. Het valt allemaal reuze mee hoor. Alleen de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Leerdam staat 3 kilometer, heb je 10 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Nijkerk, daar is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook die is daar dicht.
4: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel

0: besparen.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Thuis in Gelderland.

0: Johnson en Amy Winehouse. Valerie hoorde je en daarvoor nog Supertramp met Give a Little Bit. En wie ons het nieuws gaat geven, dat is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vertel het eens.
1: Nou, verzekeraars die hebben de eerste schademeldingen binnen van die vakantiegangers die zijn getroffen door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Zijn er nog niet veel. Het is te lezen in het AD. Mensen bellen tot nu toe vooral om informatie in te winnen over een reis- en annuleringsverzekering. Als ze dus niet meer willen gaan naar Frankrijk of Spanje of daar eerder willen vertrekken. Veel meldingen over die schade zijn er dus nog niet. Maar de verwachting is dat die nog wel gaan komen. Want als die Nederlanders dus teruggaan naar die camping van waar ze zijn geëvacueerd, ja, dan zien ze dus of die tent er nog staat, of dat er toch brandplekken in zitten, of dat die misschien helemaal verdwenen is.
0: Ja, ik denk dat er steeds minder mensen in de zomer nog naar het zuiden gaan afreizen. Volgens mij is Scandinavië al steeds populairder aan het worden. Ja, en met dit soort nieuws lijkt mij dat het alleen maar meer gaat worden.
1: Ja, dat is, kun je wel verwachten inderdaad. Ja. Artsen in Italië die hebben voor het eerst in de geschiedenis iemands zicht hersteld via een oogtransplantatie. Dat kan dus. Een 67-jarige vrouw verloor haar zicht 5 jaar geleden volledig na een ernstig auto-ongeluk. En die artsen hebben nu van haar 2 beschadigde ogen 1 gezond oog gemaakt. Er was wel een operatie van 6 uur voor nodig. Maar het is een mooi verhaal, want ze zag bij het openen van haar ogen na de operatie voor het eerst in 5 jaar de gezichten van haar zoon en haar geleide hond Joe. Ze knapt nu met de dag op. Eerst zag ze in zwart-wit en het is inmiddels kleur geworden, zeggen de artsen.
0: Nou, kijk, dit zijn de nieuwtjes. Weet je, ik vind het nieuws heel vaak ellende, maar dit is nou eens een keer mooi nieuws. Rob, dankjewel.
1: Ja. Nou, ik heb er nog één. Een automobilist die heeft met succes een verkeersboete van €439 aangevochten bij de rechter. Dat is te lezen bij Omroep Friesland. Die persoon werd vorig jaar aan de kant gezet nadat 2 agenten hadden gezien dat hij een telefoon in de hand had. Volgens het procesverbaal was duidelijk dat het om een vierkant mobiel elektronisch apparaat ging. Maar de bestuurder die zegt dat hij geen telefoon mee had, maar koekjes aan het eten was. En dat zei hij al toen hij werd staande gehouden, hield hij ook vol in de rechtszaal. Ja, volgens de rechtbank kon niet worden bewezen dat die man inderdaad met een telefoon in de auto zat. Het is wel opmerkelijk, want meestal gaan rechters af op wat agenten zeggen.
0: Ja.
1: De boete is vernietigd. Officier van justitie moet €400 proceskosten vergoeden. En dan kun je een hoop koekjes verkopen voor dat bedrag.
0: Ja, wat zou dat zijn geweest? Misschien wel boterkoekje of sultana? Ook lekker vierkant. Ja. Dat is op zich, Nou ja, ik vind het wel weer goed nieuws, toch?
1: Zeker.
0: Dankjewel, Rob. Geen telefoon, maar gewoon een sultana in je hand. Het kan natuurlijk ook. En dit zijn de Time Bandits.

0: The Time Bandits, I'm Specialized in You. En wij gaan naar de man die gespecialiseerd is in het weer. En dat is Jeroen van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ziet het weer eruit?
1: Ja, het is zonovergoten. Wel trekken er nu wat wolkenvelden over. En de temperatuur ligt rond 29 graden. Ja, morgen wordt het nog wat warmer. Met veel zon wordt het zelfs 34 graden.
0: Lekker wel. En ik hoorde dat dit jouw laatste dienst is voor je vakantie, Jeroen.
1: Ja, klopt.
0: Waar ga je naartoe?
1: Ik ga volgende week naar Spanje om de totale zonsverduistering te zien.
0: Oh, dat weet ik nog helemaal niet. Wat is dat dan? Ja, ik weet wat het is, een zonsverduistering. Maar kan je me er iets meer over vertellen wanneer dat plaats gaat vinden?
1: Nou, op 12 augustus vindt er een totale zonsverduistering in Spanje plaats. Ook in IJsland is die te zien. Het is voor het eerst in 28 jaar dat er weer een totale zonsverduistering in Europa is. In Nederland kunnen we hem ook zien, ook in Gelderland. Daar is hij 88%, maar in Spanje is hij totaal. En ja, dat is toch echt wel heel bijzonder en uniek.
0: Heb jij daar dan echt je vakantiebestemming op uitgekozen, Jeroen?
1: Ja, deels. Maar ik heb ook toevallig een tante die daar woont midden in de pad.
0: Oh,
1: dus
0: het
1: is een goede combinatie.
0: En we moeten natuurlijk voor die zonsverduistering moeten we er zo'n brilletje toch hebben altijd?
1: Ja, kijk echt niet met de blote ogen naar de zon toe, want dat kan verblinden. Dus zet hem in de agenda. 12 augustus, over 2 weken, totale zonsverduistering in Spanje. Mocht je er toevallig zijn, geniet ervan. En in Nederland kun je hem ook goed bekijken.
0: Ja, lekker. En dus als je dus mooi op vakantie bent in Spanje, kan je daar de volledige zonsverduistering zien. Wij moeten het hier dus doen met 88%.
1: Klopt.
0: Nou, toch ook al best wel wat. Ik moet eens even kijken, waar ga je eigenlijk zo'n brilletje überhaupt? Waar koop je zoiets?
1: Ja, op internet kun je op Eclipsebril kun je zoeken. En ik zou er alvast nu mee beginnen, want ik denk dat volgende week er echt een run gaat komen als het al bekender wordt dat die verduistering er aankomt. Want ja, ook in Nederland kunnen we hem goed zien. Niet totaal, maar wel een groot deel.
0: 12 augustus was het, hè, zei je hier in Nederland. 12 augustus is eigenlijk alvast de tip om nu alvast zo'n eclipsebrilletje te kopen. Want volgende week gaat iedereen het erover hebben. En dan zal je zien zoals
1: ik denk naar deze radio-uitzending al.
0: Ja, precies. De heel Gelderland die zit momenteel al op eclipse.nl. Waarschijnlijk valt hij zeg maar zo meteen uit die site vanwege het vele verkeerde natuurlijk naartoe.
1: Ja, nou,
0: het is een
1: hele
0: goede tip. Dankjewel, Jeroen. En wij gaan dus eventjes alvast een brilletje bestellen voor dus die zonsverduistering. En dan wens ik jou een fijne vakantie.
1: Dankjewel. Tot aan de vakantie.
0: Dat is wel even een goede tip trouwens, inderdaad. Met de blote ogen is dat inderdaad niet een goed idee. Dus ik ga zo meteen zelf ook even kijken naar zo'n eclipsebrilletje, want ik heb er nog niet eentje thuis. Misschien jij dus ook wel. Dit zijn Seals & Crofts hier op Radio Gelderland met Summer Breeze.

0: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in, die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee en de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die

0: In april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nog de verkeersinformatie in de provincie Gelderland. Momenteel geen files, alleen de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Nijkerk is namelijk een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daar dicht.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Erasure met Sometimes hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het is dan wel vakantie, maar verkeer rond Arnhem moet de komende anderhalve week rekening houden met vertraging. Want een belangrijke weg wordt afgesloten voor werkzaamheden. Het is de pleiroute, de N325. Die is telkens in één rijrichting dicht vanaf morgenochtend 6 uur tot en met volgende week zondag. Wordt groot onderhoud uitgevoerd tussen Stadion Gelredome en knooppunt Velperbroek. Het asfalt wordt vervangen. Advies is om voor je op reis gaat even te checken wat op dat moment de beste route is. Organisatoren van riviercruises die kampen met de lage waterstand in de Rijn en de Waal. Het is maar de vraag of schepen nog hun eindbestemming kunnen bereiken, vertelt deze kapitein van een cruiseschip aan de kade in Nijmegen.
2: De waterstand op de Rijn is zo laag dat we dag voor dag bekijken hoe ver we kunnen komen.
3: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo laag nog niet.
1: Ja, de eindbestemming van zijn schip is Straatsburg, maar waarschijnlijk komen ze niet verder dan Koblenz, zegt hij. Het bedrijf heeft de afgelopen weken ook al routes aan moeten passen. Een reis naar Basel gaat nu niet verder dan Trier. Dat laagwater is dit jaar uitzonderlijk vroeg. Juist nu dus de meeste mensen zo'n cruise willen in deze mooie zomermaand.
0: Ja, joh, gaat er alleen maar over, hè? Over die lage waterstand. Dat heeft zoveel impact, dat is echt bizar.
1: Ja, en het ziet niet uit alsof het beter gaat worden op korte termijn. We blijven even in Nijmegen. Bij de Nijmeegse voetbalclub NEC is vandaag aanvaller Dusan Tadic gepresenteerd. Voormalig sterspeler van Ajax. Hij voetbalde nu in de Verenigde Arabische Emiraten, maar is dus teruggekeerd naar Nederland voor NEC. Zegt dat hij voor de Nijmeegse club heeft gekozen vanwege de manier van voetballen en het hele project dat ze daar zijn gestart. Hij heeft zich laten overtuigen doordat de clubleiding voor hem naar Belgrado kwam. En onze sportverslaggever Jan Sommerdijk die vroeg Tadic ook nog waar hij van plan is te gaan wonen.
4: Where are you going to live? In Nijmegen of near Nijmegen?
5: We will see, we will see.
4: Not in Arnhem?
5: Definitely not.
4: Last question, hoe is je Nederlands?
5: Goed, goed.
4: Kun je zeggen in het Nederlands wat je wil bij NEC?
5: Wat
4: je wil bereiken met NEC?
5: Ja, ik wil een pak prijzen. Is goed?
0: Een paar prijzen, ja, dat is inderdaad een mooi doel natuurlijk.
1: Pak prijzen, zei hij. Prijzen pakken. Dat was het wat hij van plan is.
0: En dan nog eventjes benieuwd waar hij dus gaat wonen. Maar Arnhem, bij deze alvast afgekruist. Nou, daar gaan we. Oké, weer duidelijk. Dit zijn de Bee Gees op Radio Gelderland met Massachusetts. Misschien ook beter dan Arnhem, ik weet het niet.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die hier op Radio Gelderland. Soms hoor je of lees je over van die beroepen die je toch verbazen. Zoals ik las het bijvoorbeeld onlangs over het beroep van molensteenmaker. Gelderland die heeft er dus één, dat is Hans Titulaar. En dat is zelfs de enige die nog molenstenen kan maken in alle soorten en maten. Maar hij gaat er helaas mee stoppen, want hij is inmiddels 69. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een bijzonder beroep, molensteenmaker. Hoeveel zijn er daar eigenlijk van?
1: Ja, er zijn in Nederland is er zeker geen molensteenmaker meer. In Duitsland eigenlijk ook niet. Ja, in heel West-Europa eigenlijk. Ja, zijn er wel kleine bedrijfjes die voor hele kleine molentjes of zo wat steentjes maken voor huishoudmolens en zo. En er zijn er is nog een bedrijf, ja, in Griekenland weet ik dat er iemand is die kleine steentjes maakt. En dat ze, maar ja, een bedrijf zoals, zoals ik heb, zeg maar, dat, waar alle soorten molenstenen en alle groottes en alle samenstellingen gemaakt worden, dat is er in de hele wereld eigenlijk niet.
0: Wauw, wat bijzonder. En wanneer dacht je eigenlijk van, goh, ik ga mijn beroep daarvan maken? Want ik bedoel, ik ken toch weinig kinderen die dan zeggen als je vraagt, goh, wat wil je laten worden als je groot bent? Dat ze dan zeggen, molensteen maken.
1: Nou, nee. Dat, ik werd in 1995 werd ik gevraagd door de laatste molensteenmaker van Duitsland. Of ik zijn bedrijf wilde overnemen omdat hij met pensioen wilde gaan. En wij kenden elkaar vanuit de molenwereld. Ik ben al sinds 1980 molenaar op de Witte Molen in Nijmegen. En dagelijks in bedrijf zijn de molen die gewoon biologische granen produceert de hele week door. Of melen produceert. En daar vandaan kende ik hem. En hij vroeg mij dus, of ik dat wilde overnemen.
0: Wil je gaan doen, ja. En hoe maak je eigenlijk zo'n molensteen? Want het zijn behoorlijk zware dingen natuurlijk.
1: Ja, er worden molenstenen gemaakt uit. Van oorsprong werden molenstenen gemaakt gewoon uit. Kwamen uit de groeves. In de Eifel bijvoorbeeld, of mm-hmm. In Frankrijk. Het was dus grote brokken natuursteen. Die tot een molensteen bewerkt werden. En sinds ongeveer 1860 is er een procedé ontstaan. Waarmee je ook molenstenen kunt maken. Ja.
0: En dus
1: dan worden ze gewoon met een mortel op basis van magnesium in mallen gemaakt.
0: En nu is het dus tijd voor pensioen. Maar wie moet dat nu gaan doen? Want je zei het al, ik ben eigenlijk een van de enigen in de wereld die voor allerlei soorten molens, alle formaten en maten, die molensteen gaat maken.
1: Ja. Voor molens, maar we maken ook veel voor grote mechanische maalderijen. Meelfabrieken, bij wijze van spreken in Japan, daar liggen ook stenen van. Mij. Maar wie dat gaat overnemen, dat zijn twee jonge molenbouwers uit Weert. Het zijn twee jonge mannen van de begin 30 en die gaan het bedrijf van hun vader overnemen. Die heb ik gevraagd of ze dit erbij willen gaan doen. En,
0: gelukkig. Dus het specialisme gaat niet verloren, zeg maar. Je gaat het nog overgeven aan twee andere mensen. Dus.
1: Ja. Nee, dat vond ik zelf belangrijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Vonden ook andere klanten van mij en molenaars die vonden het allemaal belangrijk. Van Gohans, dat het wel doorgaat. Weet je? Als jij topt, wat dan?
0: Dan inderdaad, dan kan helemaal niemand het meer. Maar gelukkig zijn er dus nog twee molenaars die dat overnemen. Blijf jij wel gewoon nog molenaar naast dat je dus nu stopt met molensteen maken?
1: Ja, ik ben mijn werkzame leven begonnen in 1978 als molenaar.
0: Ja.
1: En vanaf 1980 dan op de Witte Molen. En ik heb de hele tijd twee bedrijven gehad. Vanaf 1997 twee bedrijven gehad. En nu ik dat ene ga afstoten, dan ben ik dadelijk weer de cirkel weer rond. En dan ben ik alleen molenaar.
0: Kijk eens aan. Nou, Hans, dankjewel. En wij wensen je veel succes met je pensioen.

0: Magazijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Het is 6:01. Je luistert naar Radio Gelderland en het weer ziet er goed uit. We hebben een warme zomeravond met temperaturen die nog lange tijd boven de 20 graden liggen. Vannacht koelt het wel af naar 16 graden en woensdag en donderdag wordt het nog heter met temperaturen rond 35 graden in het oosten van onze provincie. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor Gelderland dat vanaf woensdag geldt. Het plan waarschuwt zorgprofessionals voor de hitte met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden in de stedelijke gebieden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB voor onze provincie. Geen files gemeld, alleen de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Nijkerk, daar is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is daar dicht.
5: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
5: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

0: Maroon 5, Don't Wanna Know. En daarvoor nog de Pasadena Dream Band. Met natuurlijk, jawel, Zandvoort. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is een verdachte aangehouden na de dood van een Nederlandse man in een hotel in het Duitse Rees. Ligt net over de grens bij Nijmegen. Volgens RTV Oost gaat het om een man uit Almelo. Die werd in zijn woning aangehouden. Auto van het slachtoffer stond voor zijn woning geparkeerd. De overleden man die komt uit de buurt van Enschede, liet de Duitse politie gisteren al weten. Het slachtoffer dat in een rolstoel zat zou zijn gewurgd. Wat de relatie was tussen die twee Nederlanders is nog niet bekend. Bij de Italiaanse stad Napels treedt de politie op tegen Ferbetti dell'Ombrellone, oftewel slimmerikken met parasollen, of zoals we ze in Nederland zouden noemen, handdoekjesleggers.
0: Nou, zo vreselijk.
1: Ja, wat ze in Nijmegen doen met bankstellen langs de Via Gladiola, of op vakantie dus met handdoeken op strandstoelen bij het zwembad. Ja, doen ze in Italië met strandstoelen en parasollen op het strand. Je laat ze 's avonds achter om daarmee alvast een plekje te claimen voor de volgende dag.
0: Oh. Nou,
1: de autoriteiten die hadden er genoeg van. Bij het strandje Torre del Greco hebben ze zo'n 40 voorwerpen meegenomen, waaronder dus inderdaad stoelen en parasollen. Je kunt er ook een boete voor krijgen als je doet daar in Italië. Die boete kan oplopen tot €500.
0: Grappig, ik wist helemaal niet dat dit soort nieuwe handdoekje leggen is geworden. Ze vinden elke keer wat anders. Zelfs geen handdoekje is, dan pakken we wel een parasol.
1: Complete parasol, complete strandstoel alvast neergezet, ja. En de politie in Nijmegen is nog steeds op zoek naar een man die bij een restaurant een tuinslang naar binnen schoof en daar urenlang water mee naar binnen spoot. Het veroorzaakte voor duizenden euro's schade in dat wok-restaurant. Er zijn beelden van die man, die zijn tot nu toe geblurred getoond, met de boodschap dat hij zich binnen een week zou moeten melden. Maar dat heeft hij niet gedaan en dus wordt hij nu herkenbaar getoond. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de man de slang uit de vijver haalt en dat ding dan onder de schuifdeur van het restaurant doorwurmt. En dan blijft hij ook nog een tijdje staan kijken hoe dat water naar binnen spuit daar.
0: Ja, fascinerend nieuwsbericht vond ik dit. Dat ik dacht, god, maar waarom?
1: Ja, dat vraagt iedereen zich af.
0: Waarom bij dit restaurant heb je een persoonlijke vete en dacht je, nou weet je, in plaats van dat ik een ruitje ingooi, laat ik ze gewoon een keertje de hele zaak onderlopen. Ik ben zeer benieuwd naar het motief van deze man. Dat moet ik je wel zeggen. Rob, dankjewel, hè.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Melanie met Beautiful People hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor onze Alle 1300 Goed Monumentenlijst. Het is een liedje uit de Alle 13 Goedlijst. Alle 1300 Goedlijst, dat is natuurlijk weer in oktober te horen hier bij Radio Gelderland. En vandaag heb ik een vrouw voor je die onlangs is overleden. Sterker nog, je kan binnenkort haar uitvaart volgen op 17 augustus. Ja, ik vind het ook een beetje bizar, maar het kan gewoon. Ze heeft namelijk een livestream op de website. En dat is dan de website van Bonnie Tyler. Nou, haar bekendste liedje is natuurlijk Total Eclipse of the Heart. Is toch eigenlijk wel een groots en meeslepend liefdesepos. Zo zou je het kunnen omschrijven. En het is natuurlijk met dat rauwe randje van Bonnie's stem heeft het bijna een beetje iets sensueels, als je het mij vraagt. En het is wel grappig, dat rauwe randje, dat had ze dus niet van zichzelf. Dat kwam omdat ze dus best wel lang in nachtclubs had opgetreden. Daar had ze heel veel gezongen. En toen kreeg ze dus knobbeltjes op haar stembanden. Dat moest ze laten opereren. En tijdens die operatie heeft zij dus die welbekende rauwe stem gekregen. En we kunnen wel stellen dat die rauwe stem toch mede dit liedje tot een groot succes hebben gemaakt. Total Eclipse of the Heart, hoor je nu.

0: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het

0: brand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust, 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse

0: staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Rido Mantaghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken.

0: gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een meter de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt in Amsterdam die werden geëvacueerd, kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. En die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde het gesprek openhartig en benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Bij het homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, 10 mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren 1000 mensen, de sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en voorzitter Dansen van het COC. En ook in andere steden werd vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De brand in het Franse Gironde is nog altijd stabiel, maar niet onder controle. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid, meldt het departement. Opnieuw raakte in het gebied een brandweerman gewond. Het aantal gewonde brandweermensen is daarmee opgelopen tot 110. De inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Wel moeten ze een tas klaarzetten voor als ze mogelijk weer weg moeten. Mensen die naar het gebied willen ten noorden van de rivier Garonne zijn welkom, zegt het departement. Maar vakantiegangers mogen niet naar de getroffen gebieden, verder naar het zuiden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei kwam er ook al koolmonoxide vrij in diezelfde flat. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen een zonnige en droge dag. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
1: De zomer van 26, droogte, bosbranden, hittedoden. Op de radio zei vanmiddag een wetenschapper dat het door klimaatverandering komt. Klimaatverandering, komt die nou mee? Nooit iemand over gehoord. Had ons dan gewaarschuwd? Als die wetenschappers zeg 10 jaar geleden gewoon aan de bel hadden getrokken, nou dan weet ik zeker dat politici maatregelen hadden genomen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We hebben het al vaak gezegd, we blijven er ook blij mee en trots op. Het Oog bestaat dit jaar 50 jaar. 1976 begon het allemaal. En ook toen was het een hete zomer met lange periodes van droogte en lage waterstanden. Lager nog dan nu. Hydroloog Nico Wanders komt straks op bezoek en vertelt ons wat de lessen waren van 1976 in het watermanagement. Ook 1976, die geweldige hit The Boys Are Back in Town van Tin Lizzy. Gitarist Ad van den Berg deed ooit auditie voor die band. En hij werd ook aangenomen, maar hij zei nee. Daar komt hij straks over vertellen in de uitzending. En dan hebben we het ook over de aanstekelijkheid van dat nummer. Droogte, opwarming, pyromanen, maar er is nog een reden voor de bosbranden. De leegloop van het platteland en het vertrek van boeren. We gaan het uitleggen aan de hand van Spanje. Maar laten we beginnen met het nieuws van
0: dinsdag 28 juli.
1: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zorgen nog altijd voor veel problemen. Niet alleen op de grond, maar ook in de lucht.
2: Net of je onder een vulkaan zit, zeg maar, die uitbarst.
1: De rook kan honderden kilometers door de lucht trekken en veroorzaakt talloze gezondheidsklachten.
3: If you inhale, you can start to have like headache, vomiting, abdo-cramps and after the next step is just to be like unconscious.
1: Apothekers in Frankrijk hebben daarom extra mondkapjes op voorraad.
4: The state government sent us a lot of masks in boxes like this and we are allowed to give 2 masks per customer at risk.
1: Een hulpmiddel voor nu, maar longartsen waarschuwen dat de rook ook op de lange termijn gevaarlijk blijft.
5: Mensen die in omgeving van bosbranden wonen, uiteindelijk meer kans hebben om te overlijden aan longziekte.
1: Een grote politieactie in Amsterdam-Nieuw-West.
6: Het was wel een spannend iets. Dit is Nieuw-West, maar dit leek wel Wildwest.
1: Zwaar bewapende agenten achtervolgden een auto die afgelopen nacht mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland.
6: En die kwam als maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in.
1: De auto crashte en bleek vol met explosieven te liggen.
7: En dat betekent dat er wel een grote knal vrijkomt met mogelijke schade aan gebouwen en ramen. Vandaar dat we ruim hebben afgezet en ruim hebben ontruimd.
1: De politie is nog op zoek naar de inzittende van de auto. Bij het Homo-monument in Amsterdam is de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht.
8: Toen wij zondag het nieuws zagen, toen dachten wij dat de community de behoefte zou hebben om samen te komen. Dus daar wilden we graag een moment voor organiseren en ruimte voor maken.
1: Honderden mensen hebben bloemen gelegd, maar de herdenking is tegelijkertijd een soort protest.
9: Terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: In Amsterdam is het deze week Pride. De aanslag in Berlijn is voor deze man geen reden om niet te gaan.
9: Je hebt gewoon een aantal gekke mensen op de wereld. En daar moeten we elkaar tegen beschermen. Zoals de koningin zei, elkaar vast blijven houden.
1: Iets heel anders. Voor een aantal mensen is de vakantie dit jaar slecht begonnen.
10: We kwamen hier nietsvermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem.
1: In ampere weektijd zijn al meer dan 10 caravans vastkomen te zitten op een nieuwe brug in het Gelderse Groesbeek.
10: En de volgende zijn wij die weg worden gesleept.
1: De schuld van de gemeente, want de nieuwe brug is een stuk smaller.
10: Al zoveel van dit soort ongelukken is gebeurd, moet je als gemeente toch gaan nadenken van is dit wel een goede situatie.
1: Aan de automobilisten ligt het dus niet, blijkt ook uit een rondje over de campingvelden.
11: Het is gewoon rustig aanrijden en zorgen dat je een beetje een normale bocht maakt en niet te krap.
12: Want ik heb wel een lang ding achter me hangen.
0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Iedereen kan het, maar ze moeten wel durven.
1: De krant van morgen die is alvast gelezen en samengevat door Jan van der Putten.
13: Het gaat nog niet echt lekker met het nieuwe EU-migratiepact, lezen we in de Telegraaf. Italië blijft weigeren om asielzoekers uit andere EU-landen terug te nemen als die via Italië Europa zijn binnengekomen.
1: Een valse start zou je zeggen, maar de Europese Commissie noemt het normaal dat niet alles vanaf de eerste dag meteen goed gaat. Brussel komt in oktober met een eerste rapportage.
13: Als Nederland echt een succesvol techland wil worden, moet er beter worden samengewerkt. Te beginnen met belangrijke techregio's Amsterdam en Eindhoven. Dat is de boodschap van techfilosoof Haroun Sheikh in het Parool.
1: Links en rechts hoor je dat we minder afhankelijk moeten worden van de VS en China. Maar dan moet er nog veel gebeuren.
13: Haroun Sheikh constateert, we halen er nu niet voldoende uit. Stop met langs elkaar heen werken en sla de handen ineen.
1: Het Nederlands Dagblad schrijft over vernielingen in een bedevaartsoord in Bosnië en Herzegovina. Op de heuvel der verschijningen in het pelgrimsoord Medjugorje is een Mariabeeld beklad met zwarte verf.
13: Op de heuvel zou Maria, de moeder van Jezus, 50.000 keer zijn verschenen. Een Poolse man noemt dat oplichting en sticht uit woede brand in een kapel. Hij riskeert een celstraf van 5 jaar.
1: Eind vorige maand vielen er fikse hagelbuien, vooral in de regio Hilversum. Schadeherstelbedrijven hebben er nog altijd de handen vol aan. Trouw ging kijken bij een bedrijf met een hagelscanner.
13: Een man uit Blaricum komt langs met zijn groene mini. 880 deuken telt de scanner. Die zitten niet alleen bovenop, maar ook opzij.
1: Klanten moeten wel even geduld hebben voor de zaak gerepareerd is, want dat kan pas in september.
13: En het Haagse Historisch Museum mag in zijn handjes knijpen. De erfgenamen van verzamelaar Kees van Rutten hebben het museum een aantal Golden Earring objecten geschonken. Haags erfgoed, schrijft de Volkskrant.
1: Het zijn spullen als een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een spijkerjack van Barry Hay en een gouden plaat voor het album Naked Truth.
13: Kees van Rutten was een groot earring-fan, maar vooral een groot verzamelaar. Het Haagse Historisch Museum wordt op dit moment gerenoveerd. Het publiek kan de spullen over 2 jaar komen bewonderen.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actuele...

0: Mika Millar was dat, A Little More Time for Love. De Spaanse bosbranden zijn enerzijds het gevolg van klimaatverandering, maar er spelen ook andere factoren. Bijvoorbeeld de leegloop van het platteland. Door grote demografische verschuivingen in Spanje kan het vuur op het platteland meer dan ooit goed om zich heen slaan. Journalist en Spanje-kenner Samuel Wittevijn Gómez. Goedenavond, leuk dat je er bent.
1: Goedenavond.
0: Dank dat je bent gekomen. Het is wel heel heftig om te zien wat er nu aan de hand is in Spanje.
1: Het is heftig, het is ook pijnlijk. Spanje heeft een lange geschiedenis van grote natuurbranden. Maar met name de natuurbrand in de omgeving van Ávila, in de buurt van Madrid, die nu gaande is. Het is de grootste natuurbrand ooit in Spanje. Mensen zijn hun huis kwijt. Vee en wilde dieren zijn omgekomen in het vuur. En er zijn stukken prachtige natuur tot as gereduceerd. Dus het is pijnlijk om te zien.
0: Ik zag ook beelden dat op sommige plekken de brandweer gewoon niet meer de apparatuur en de manschappen had om op te komen dagen.
1: Ja, ik luisterde vandaag naar een ervaren brandweerman. En hij zei dat hij nooit zulke grote of zulke woeste en onvoorspelbare vlammen had gezien. Het leek dat deze natuurbrand een eigen wetten hadden. Ze konden niet voorspellen wat er ging gebeuren. En het enige wat ze konden doen is de randen proberen te blussen en hopen dat het weer beter werd. En het is pas vandaag dat het wind gestopt is met waaien, dat de uitbreiding gestopt is van het vuur. Dus eigenlijk hebben we nu te maken met vuren die niet meer te blussen zijn. Het is vooral hopen dat het weer gunstig is. Anders blijft het vuur zich verspreiden.
0: Het waren voor het vuur optimale condities. Aanhoudende droogte, harde winden, et cetera.
1: Het was ook een natte lente, waardoor er veel vegetatie is ontstaan. En de zomer is vroeg begonnen en meteen heel heet, met hoge temperaturen, waardoor al die vegetatie in één keer opgedroogd is. En zo is een heleboel brandstof ontstaan.
0: Nou, er zijn meerdere factoren, maar één daarvan is ook de leegloop van het platteland. Klopt, dat is eigenlijk iets waar je niet meteen aan denkt. Hoe werkt dat?
1: Kijk, we hebben nu te maken natuurlijk met klimaatverandering, maar Spanje heeft altijd heel hete zomers gehad. Dus nu is het erger. Maar de reden dat de natuurbranden zo historisch groot is dat het land compleet veranderd is. Spanje was een agrarisch land. En in een paar decennia is het een stedelijk land geworden. En dat begon eigenlijk in de jaren 60. Toen was Spanje nog heel arm. En het regime van generaal Franco heeft besloten dat Spanje snel moest moderniseren. En wat ze toen gedaan hebben, is veel investeren in de steden, in de industrie. En het platteland werd verwaarloosd. Waardoor miljoenen mensen, gedwongen of niet, in de steden werk moesten gaan zoeken.
0: En hoe heeft dat factoren gecreëerd die gunstig zijn voor bosbranden?
1: Kijk, als ik het heb over leeg Spanje, moeten om de omvang te begrijpen. Er zijn plekken waar de gemiddelde dichte bevolking 1 persoon per vierkante meter is. En er zijn 3000 dorpen die officieel leeg zijn verklaard. Dus dorpen met huizen en kerken waar niemand meer woont. Er zijn ook heel veel dorpen waar wel een handvol mensen wonen. Maar ze zijn meestal oud en ze kunnen het land niet meer bewerken. Waardoor wat er gebeurt is dat grote stukken land dicht gegroeid raken. Er is geen vee om te laten grazen. De bossen worden niet onderhouden. Dus er is een grote ophoping van doortakken, van struik. En die gebieden zijn verwaarloosd. Dus als effect keert de natuur terug, wat positief is. Maar we hebben nu met de natuur te maken waar als er een brand ontstaat, zoals in dit geval door een menselijke handeling, kan die brand zich heel snel verspreiden door grote, dichtgegroeide stukken land.
0: Want normaal kan zo'n brand zich verspreiden tot het onderbroken wordt door bijvoorbeeld bebouwing of een weg waar even niets is, waar wat makkelijk vlam vat. Of landbouwgrond waar dan een soort afrastering zit. Of misschien water ergens tussenin kan stromen, dat soort dingen. Maar jij zegt woekerend land, ja, wat eigenlijk niet meer wordt beheerd, is ideaal voor vlammen.
1: Ja, gek genoeg wel. Je zou denken het is goed voor de natuur. En dat is zeker zo. Maar mensen hebben dat land eeuwenlang bewerkt. En in één keer, binnen een paar decennia, is het leeg gelopen. En dat gebeurde door beleid. Waardoor het gebeurde heel snel. Het land heeft zich er is een grote accumulatie geweest van vegetatie. En niemand die dat land bewerkt en onderhoudt. Waardoor ja, dan krijg je met zulke grote branden te maken.
2: Wat zijn dat dan voor gebieden als iedereen in relatief korte tijd is weggetrokken, het een beetje overwoekerd raakt en ja, er dan nog een paar mensen achterblijven?
1: Het zijn bijzondere plekken.
2: Kan je dat schetsen? Ben je daar geweest?
1: Zeker. Je hoeft gewoon vanuit een van de grote steden, Bilbao, Madrid, Valencia of Barcelona, te rijden. 1 uurtje of 2. Dan kom je bij prachtige kleine wegetjes langs de bergen. Het wordt steeds, het is bosachtig. En je vindt snel allemaal dorpjes met een paar huizen. Wonen meestal mensen, maar heel weinig. Oude mensen, veel, soms katten op straat, soms een beetje vee. Maar een grote stukken land waar er helemaal niks gebeurt. Er gebeurt heel veel, maar er zijn geen mensen. Het zijn heel magische plekken. Vaak zonder internet of telefoonverbinding.
2: Maar niet sneu, het is niet naargeestig.
1: Het heeft ook iets tragisch natuurlijk. Ik ben in een grote stad opgegroeid, dus ik kijk het. Misschien romantiseer ik die toestand.
2: Ja, dat snap ik ook.
1: Voor de mensen die moesten weggaan, was het wel een tragische en ook een heel snelle omwenteling. Van die plekken werden eeuwenlang bewoond en nu zijn ze helemaal leeg geraakt.
2: Ja, je gaat de boeren ook nog wel missen als ze er niet meer zijn.
1: Zeker.
2: Dit is natuurlijk ook een functie van boeren, is dat ze land beheren en daarmee misschien letten op vuur bestrijden.
1: Boeren zijn heel belangrijk, maar we moeten erbij zeggen dat het gaat om extensieve veehouderij. Dus aan de bio-industrie heb je helemaal niks. Het moet gaan om vee dat vrij loopt.
2: Dat een weiland begraast.
1: Precies, om de vegetatie in toom te houden. Het is ook belangrijk dat men er meer gebruik gaat maken van het land, zoals dat eeuwenlang gebeurd is, door de vruchten uit het bos en uit het land te gebruiken. Er is heel veel te doen, maar we zijn nu, we wonen allemaal in grote steden, of in een land zoals Spanje wonen de meeste mensen in steden. Het land is verwaarloosd. En dan krijg je deze eigenlijk sneeuwe toestanden met weinig mensen en vooral verwoestende natuurbranden.
2: Is er ook nu discussie over?
1: Zeker.
2: Over hoe dat in de toekomst anders moet?
1: Het is wel een onderwerp. In de zomer komt het steeds terug. Boswachters en deskundigen zeggen, het echte werk moet in het voorjaar beginnen. Nu is het te laat. We moeten meer investeren in het binnenland. Het wordt elke keer gezegd. Maar op die plekken wonen weinig mensen. Die stemmen niet. Na de zomer wordt er weer gesproken voor de zaken van altijd. En het platteland raakt vergeten.
2: Dus die mensen kunnen zich best wel in de steek gelaten voelen.
1: Zeker. Ja. En er is zelfs een partij geweest, of het bestaat nog steeds. Ze hebben ooit 1 Kamerlid gekregen voor Leeg Spanje. En ze pleiten bijvoorbeeld voor internetverbinding en betere wegen. Dat soort zaken zijn belangrijk. Maar ook ziekenhuizen. Want niemand wil 200 kilometer van een ziekenhuis vandaan wonen. Het is gewoon niet verstandig.
2: En brandweerkazernes, want die bleken vaak ook nog op best afstand te liggen.
1: Ja, het wordt wel veel geïnvesteerd in het blussen. Daar is Spanje heel goed in. Maar weinig in andere activiteiten. Dus je ziet wel dat er veel windparken en zonenergieparken worden neergezet op dat soort plekken. Maar dat trekt geen mensen aan. En vooral geen mensen die het land kunnen bewerken en op een natuurlijke manier kunnen onderhouden.
2: Doet het jou pijn als Spanje-kenner en liefhebber?
1: Ja, zeker. Want ik ken ook veel van de plekken die nu rondom Madrid en ook in Castellón. Heel mooie plekken. Ook een beetje magisch, want je rijdt weg uit de stad en je belandt heel snel op dat soort gebieden met riviertjes en een enorme uitgestrektheid. Dat is vooral heel, heel bijzonder om mee te maken. En het doet pijn om te zien hoe eigenlijk zo'n schitterend land leidt onder deze.
2: In vlammen opgaat, als je het kort door de bocht zegt.
1: Ja, niet, gelukkig is er veel meer land. Maar het duurt heel lang voor zo'n gebied om weer normaal te worden, zeg maar. Voor ons 5 jaar is veel tijd, maar voor de natuur is heel weinig. Dus het gaat misschien 50 jaar duren of decennia lang om het weer op die manier te zien. Het groeit allemaal langzaam. Kom weer eerst struikgewassen enzovoort. Dus er is wel een proces. Na een paar jaar kan je al zien dat het beter gaat, maar de gevolgen zullen decennia lang duren.
2: Dankjewel, Samuel Witteveen-Gomez. Dank je hartelijk.

0: John Mayer in the Blood. Ja, we beginnen het volgende onderwerp met een fragment uit de jaren 1970... dat oudere radioluisteraars misschien mild nostalgisch zal maken. De waterstanden.
1: Mainz, 282, plus 9. Bingen, 150, plus 2.
0: We hadden het eerder over Spanje, maar klimaatverandering heeft uiteraard ook in Nederland de nodige gevolgen. De waterstand van de Rijn is nu buitengewoon laag. Nog niet een record, want dat was 50 jaar geleden, in 1976. Toen stond het water nog lager. Terug in de tijd met hydroloog Nico Wanders van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het was ook een uitzonderlijk hete zomer, hè, 1976.
2: Uitzonderlijk heet, en zeker als je bedenkt dat dat 50 jaar geleden voorkwam, toen klimaatverandering nog minder in gevolgen had, in elk geval voor het weer, dan dat op dit moment het geval is.
0: En de droogte, hoe erg was dat in 1976?
2: Ja, dat was eigenlijk nog een verrassender event, omdat het relatief nog wat koeler was. En wat je eigenlijk ziet in dat jaar, is dat het heel lang duurde. Dus we hebben hele lange tijd, eigenlijk vanaf het begin van het voorjaar, denk aan maart, tot en met eind augustus, bijna of bij heel weinig regen gezien. En dus eigenlijk heel langzame, ernstige opbouw ook. Want als je de archiefbeelden bekijkt, ja, dan zie je wat voor impact dat had op het landschap. Impact van die droogte gehad.
0: Maar toen werd het gezien als een speling van de natuur. Als iets dat gewoon af en toe kon gebeuren en toevallig een keer aan het gebeuren was.
2: Ja, en in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Want we hebben daarna eigenlijk 30 jaar lang bijna geen droogte gezien. We hebben ernstige overstromingen gezien in de jaren 90. En pas in 2003... toen kwam er weer een droogte waarvan Nederland dacht, Oké, we moeten hier iets aan gaan doen. En toen eigenlijk de volgende was in 2018. Nou ja, nu de laatste paar jaren zien we er veel te veel. Dus nu zien we wel echt een verandering daarin. Maar eigenlijk was het ook een geïsoleerd event in een vrij lange geschiedenis.
0: Zijn er dan toen wel maatregelen genomen? Of zijn er lessen uitgetrokken? Hoe zijn ze daarmee omgegaan?
2: Ja, eigenlijk relatief beperkt. Maar dan moet je ook voorstellen, dat is een ander landschap. Een landschap waar veel kleinschaliger is. Dus je denkt ook boerenbedrijven zijn kleinschaliger. Er was veel minder nationale coördinatie op het gebied van hoe gaan we het water verdelen. En eigenlijk hebben we dat met name opgepakt na 2003. Waarbij we kregen weer heel veel ernstige gevolgen. En toen heeft de overheid ook maatregelen genomen als een landelijke commissie waterverdeling. Dus die kijkt door het hele land hoe erg is die droogte. En waar moet dat water dan heen? En we hebben ook reeksen opgesteld, verdringingsreeks heet dat dan. Van wat is dan, vinden we het allerbelangrijkste? Wat vinden we dan iets minder belangrijk? Enzovoort, enzovoort. Maar dat was in 1976 nog niet. En mensen waren eigenlijk veel meer op zichzelf aangewezen wat dat betreft.
0: Wat waren de gevolgen toen?
2: Ja, je ziet enorme gevolgen in de landbouw. Gewoon minder. De waterschappen waren nog niet zo sophisticated, voor het Nederlands te woord. Maar geavanceerd als dat ze nu zijn. En je ziet eigenlijk dat mensen veel meer hun eigen watervoorziening deden. En dat betekent dus ook dat als boeren op een gegeven moment het was ook echt uitzonderlijk lange tijd. Je moet denken aan 200 mm minder aan neerslag. Dat is ongeveer een kwart van het jaar totaal. Dus dat is best wel aanzienlijk. Hadden ze opeens niet. En dan moesten ze dus uit de grond gaan trekken. En op een gegeven moment zijn die voorraden ook op. Plus dat de pompen ook nog niet zo goed waren als dat ze nu zijn. We kunnen niet zo diep pompen. Konden toen niet zo diep pompen.
0: Konden gewoon niet sproeien?
2: Die konden gewoon niet sproeien op een gegeven moment. En dan zie je echt, als je de oude foto's bekijkt, zie je echt akkers die compleet verdroogd en verdord zijn. Ja.
0: En oogsten die mislukken van fruit en dat soort dingen.
2: Ja. Dan gaan die fruitbomen ook dood op een gegeven moment. En dat is een aardige klap.
0: Maar er was toen niet een gedachte van hier gaan we ons op voorbereiden voor de volgende keer. Want ze dachten dit is gewoon een eenmalige gebeurtenis. Dikke pech. Hoe is dat nu? Want nu beginnen we langzaamaan toch wel ons te realiseren dat het structureel is. Nederland is een droogteland aan het worden.
2: Ja, van waterland naar droogteland kun je eigenlijk zeggen hier. En wat we nu zien is dat er ook een omschakeling is van we moeten niet alleen maar water zo snel mogelijk naar de zee brengen. We moeten in sommige tijden ook juist kijken hoe kunnen we dat water beter bij ons houden. Dit soort droge situaties dat we op dit moment zien, de baas te kunnen zijn.
0: Want het meeste water komt met een tamelijke rotvaart via de rivieren het land binnen.
2: Ja.
0: En het wordt met even grote rotvaart de zee weer ingedumpt. Want wij dachten altijd vroeger, we hebben heel veel water, daar moeten we snel vanaf.
2: Ja, en dat heeft ook wel een doel. Want dat water wat ons land binnenkomt, daar houden we bijvoorbeeld ook de scheepvaart mee mogelijk richting Rotterdam. Nou, dat is een behoorlijke economische activiteit. Maar dat betekent wel dat die schepen liefst zonder sluizen richting Duitsland kunnen. En dat doen ze op dit moment ook. Maar ja, daarvoor hebben we heel veel water nodig. Omdat anders de zee ons land binnendringt via die mooie opening die we in Rotterdam hebben. Dus we moeten dat water eigenlijk naar buiten duwen met heel veel zoetwater. Tegelijkertijd vullen we ook ons IJsselmeer daarmee. Maar dat verdampt ook weer deels. Dus je ziet dat we dat water ook echt nodig hebben. We zijn wel een beetje verwend wat dat betreft. Dat water komt altijd naar ons toe. En ja, we zijn ook gewend geraakt aan het te gebruiken.
0: Maar we hebben er ook te veel van. Dat is het complexe. Het ene seizoen heb je te veel water en het andere seizoen te weinig water.
2: Nou, en dat maakt het vakgebied hydrologie nu ook uit uitdagend. En ook voor de watermanagers en de waterschappen. Het is een hele grote uitdaging. Want zelfs in de zomer heb je de ene periode helemaal niks. En dan krijg je zoals dit weekend een paar heftige buien. Ja, stel dat je dan al die slootjes, nu kon het wel, maar al die slootjes helemaal voorop staan. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment overstromen. Of gaan ze buiten hun oevers treden. En dan krijg je weer natschade staan, een kelder onder water of dat soort situaties. Maar de waterbeheerders van de toekomst, en nu eigenlijk ook al, krijgen steeds te maken met extreem aan beide kanten. Extreme buien aan de ene kant in de zomer, maar ook langere droge periodes. Dus het water dat valt, komt in kortere, intensere periodes. En dat maakt het heel uitdagend. En dat zeker in de zomer. Als je in de winter gaat kijken, is het iets makkelijker. Want dan is dat afvoeren nog steeds wel een van de dingen die we merendeel moeten doen. Maar ook dan moeten we kijken, waar kunnen we het proberen op te slaan nu alvast voor de zomer. Zodat we alvast een buffertje hebben.
0: Dus meer ruimte voor de rivieren zou dan het motto toch weer zijn.
2: Ja, ruimte voor het water eigenlijk. Want ook buiten de rivieren hebben we het echt nodig. Want de rivier is maar een klein stukje. Maar ook echt dat het water wat onder onze voeten zit. Dat is het grondwater. Daar zit heel veel water. Onder de Veluwe bijvoorbeeld. Daar moeten we het ook vasthouden. Buiten de rivieren. Want ja, daar zitten die boerenbedrijven. Daar zit de industrie die dat grondwater gebruikt. Maar er zit ook de natuur bijvoorbeeld. Die anders te lijden krijgt van schade.
0: Dus je hebt te maken met gebrek aan ruimte. Waar ga je dat water laten? Maar ook een zekere risicoafweging. Want water toestaan betekent ook overstromingsrisico en eventueel natte kelders.
2: Ja.
0: En dat zou ook weer tot woede leiden.
2: Nou, ik hoop geen woede, maar dat vraagt wel iets van ons. Het hangt een beetje vanaf waar het gebeurt. Maar het vraagt ook iets van ons burgers. Wij zijn altijd gewend om het zo snel mogelijk af te voeren. En dat zorgt voor hele droge stukken. Maar tegelijkertijd zorgt dat bijvoorbeeld ook voor dat bodemdaling in het Groene Hart sneller gaat. Want hoe droger die veenbodems maakt, hoe sneller ze in elkaar zakken. Dat is ook iets wat we niet willen. Dus het zal af en toe af. Ja, als burger moeten wij ook accepteren, die waterschappen doen heel hard hun werk. En doen heel hard hun best. Maar het kan niet altijd perfect zijn. En als het nou in 99% van de gevallen heel goed gaat. Dan moeten we af en toe accepteren misschien dat ik met mijn auto door een paar plassen moet rijden. Omdat er tijdelijk even wat water op de straat gebufferd staat voor een paar uur. Maar dat het later wel weer weg is. En dat ten goede van die droge periodes. Om bijvoorbeeld ook te kunnen zorgen dat we altijd drinkwater goed kunnen blijven produceren. Dat onze industrie kan blijven lopen. Dat onze landbouwbedrijven in het water kunnen tappen. En dat de natuur blijft voortbestaan.
0: We hebben nu best wel draconische maatregelen. Kanalen die dicht blijven, sluizen die niet open gaan. Dat zijn al best ongeziene maatregelen.
2: Ja.
0: Hoe ver kan dat gaan? Als de droogte echt heel erg lang gaat aanhouden. Als we het record van 76 breken. En misschien nog wel een paar records daarna.
2: Ja. Ja, dan krijg
0: wat krijg je dan?
2: Ja, dan krijg je in eerste instantie onttrekkingsverboden natuurlijk. Die zien we al opduiken voor grond- en oppervlaktewater. Dat betekent dat je dat niet meer mag gebruiken om grasvelden of akkers te bevloeien. Tegelijkertijd zullen we ook zien dat het zoute water steeds verder in Nederland indringt. Want ja, we zeiden net wel, er komt heel veel water onze kant op. Maar we hebben ook echt heel veel nodig daar. Dat betekent dat het moeilijker wordt om drinkwater te maken richting in de regio Rotterdam bijvoorbeeld. Dat wordt uit oppervlaktewater gedaan. Maar dat heeft ook andere gevolgen voor inlaatpunten. We willen ook met dat zoete water spoelen we het zoute water uit het Groene Hart weer weg. Nou, dat zal ook lastig zijn. Dan krijg je een plek als Boskoop. Krijg je bijvoorbeeld te zien dat er steeds meer zout in het water komt. Dat is niet goed voor de fruitbomen daar. De natuur, dat zie je nu al. Als je door het bos loopt of gewoon door een stuk, dan zie je eigenlijk al dat sommige bomen hun bladeren nu al aan het verliezen zijn. Of in elk geval geelig worden. Ja, mijn gazon bijvoorbeeld is ook compleet geel. Dat soort natuur heeft ook tijd nodig om te herstellen. Je ziet dat bijvoorbeeld een heideveld, wat over een paar weken in bloei zou moeten staan, heeft gewoon 5 jaar nodig minimaal voordat het weer hersteld is van zo'n klap. Dan heb ik het nog niet eens over de echt extreme dingen. Je kan ook zien in industrie onttrekkingsverboden, maar dan gaan we al op die verdringingsreeks die ik aan het begin benoemde, naar de steeds ernstige categorieën.
0: Tot je op een dag de kraan niet meer, maar dat is dan het uiterste geval.
2: Ja, dan. En de scheepvaart, laten we die ook. Want dan zie je dat ook dat steeds lastiger wordt om onze goederen te transporteren richting Duitsland en vice versa.
0: Ik hoor best wel doemscenario's. Nou, laten we hopen dat het zo vaart niet loopt en het water toch wel weer terugkomt. Dank je hartelijk, hydroloog Nico Wanders, naar aanleiding van de huidige droogte, maar ook die van 50 jaar geleden, het record 1976.

Zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Vrouwtje, we hebben de tijd. Elon Musk, Brad Pitt en nu dus ook Tom Cruise hebben iets met elkaar gemeen. Ze hebben kinderen die niet langer hun achternaam willen dragen. Ze willen niet meer met hun beroemde vader geassocieerd worden. En zo'n naam draag je iedere dag van je leven met je mee. Getroubleerde familiebanden zijn niet de enige reden waarom mensen van achternaam willen veranderen, weet GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van Psychologiepraktijk Tilburg. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Komen mensen vaak bij jou in de praktijk terecht omdat ze een naamverandering willen of dat ze daarop uitkomen? Is het iets wat je veel meemaakt?
1: Ja, inmiddels maak ik dat heel veel mee. 14 jaar geleden ben ik er ongeveer mee begonnen. En inmiddels denk ik dat ik 5 of 6 onderzoeken per week doe. Omdat mensen inderdaad tegen de hinder aanlopen, de psychische hinder die ze ervaren, bij hun achternaam of bij hun voornaam. Maar in dit geval hebben we het over de achternaam. Ja.
0: Kan dat eigenlijk makkelijk van achternaam veranderen? Wat is de procedure daarvoor?
1: Het is niet heel makkelijk. Dus er zijn vanuit justitie best wel wat regels. Dus er zijn heel wat procedures voor. En mensen kunnen daar doorheen lopen. Bijvoorbeeld om te kijken van als ik tot mijn 18e bij mijn ouders heb gewoond. Of wat daarna. Of er zitten heel wat haken en ogen aan. Maar dat zijn eigenlijk allemaal feitelijke regelprocedures. En op het moment dat ze daar eigenlijk niet doorheen komen. Of ze hebben al dat proberen af te vinken. En ze komen daar nog steeds niet uit, maar ze blijven toch nog steeds hinder hebben van die achternaam. Dan kan het onder de procedure van psychische hinder worden aangevraagd. En dan kunnen ze bij mij uitkomen om zich te laten onderzoeken op basis van die psychische hinder. En dan gaan we eigenlijk in gesprek om te kijken van wat is nou die hinder die daarbij zit. Dus toch een belangrijk punt is daarvan, wat is de emotionele of psychologische diepere betekenis die die achternaam heeft of wat ze met zich meedragen.
0: Ja, op welke manier kan je daar last van hebben? Wat zijn de oorzaken dat je hinder hebt van je achternaam?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn heel veel redenen waar mensen mee komen. U vraagt naar de oorzaken. Als ik echt daaronder kijk, dus echt de onderliggende thema's, want daar hebben we het dan over, dat is dan vooral echt wel een stukje identiteit. Ben ik verbonden met mijn naam? Voel ik daar iets bij? Maar wat ik ook echt heel vaak zie is een stukje autonomie. Voel ik me veilig bij die naam? Wat ik heel erg vaak terughoor, is er erkenning, waardigheid. Heel vaak komt het ook voort uit trauma. Dus dan geeft de naam ook soms recht op herstel, authenticiteit.
0: Dus dat gaat dan over getroubleerde familiegeschiedenissen, waardoor je uiteindelijk niet meer met die naam geassocieerd wil worden?
1: Nou, in de voorbeelden waar u het gesprek mee begon, is dat inderdaad zo. Hè? Dus dan heb je vaak een verstoorde ouder-kindrelatie. Dus dat is inderdaad, dan zit het veel meer in een relatie- en gezinssfeer. Waarbij ouder-kindbanden verbroken zijn of getroubleerd inderdaad. Waar iemand niet meer geïdentificeerd wil worden met een ouder of dat soort ingewikkelde situaties.
0: En zeker als die vader dan zo beroemd is en iedereen bij die achternaam meteen denkt aan die beroemde vader, Musk, Pitt, Cruise, dat soort namen.
1: Ja.
0: Dat is voorstelbaar. Ja. Zijn er ook andere voorbeelden van mensen die misschien met migratiegeschiedenissen zeggen van nou, ik wil een andere naam?
1: Absoluut. Met beroemde mensen is dat invoelbaar om dat voor te stellen. Maar er zijn zeker ook mensen met een migratieachtergrond. Waarbij ofwel een heel simpel, maar ook lastig iets is dat als ze bijvoorbeeld aan de voordeur staan van zich aanmelden hier, de taal niet spreken, moeite hebben met spellen, de naam verkeerd doorgeven, geen papieren hebben. En uiteindelijk een naam verkeerd op papier komt. Ze zijn dan al lang blij dat ze adem kunnen halen en veilig zijn. En denken, och, laat die naam maar zitten. Maar na een paar jaar wel denken van, ik heb eigenlijk geen familie meer. Ik heb helemaal niets meer van het land van herkomst. En ik wil eigenlijk terug naar mijn authentieke naam. En dan is eigenlijk na al die procedures gelopen te hebben soms echt de enige manier om met een psycholoog te praten om hun eigen authentieke naam terug in de goede spelling te krijgen bijvoorbeeld. Maar ook Ja,
0: nou ja, ja, ik vroeg me af, heeft het veel gevolgen als je van naam... Heeft dat op zich ook weer psychologische impact als je van achternaam verandert? Is dat eigenlijk iets waar je makkelijk aan kan aanpassen? Want je moet dan iedereen vertellen, ik heet geen Jansen meer, maar ik heet tegenwoordig anders.
1: Ja, er zitten best wel wat gevolgen aan. Maar de mensen die echt lijden, dus die echt zeggen van het gaat voor mij zo diep en het raakt mij zo in mijn identiteit, of ik voel me zo ontzettend gevangen of beklemd in mijn naam, die hebben ook daar echt wel voor over dat ze ofwel die kosten maken of al die gevolgen daar graag voor dragen. Want het heeft best wel impact, want het heeft natuurlijk veel te maken met heel je identiteit eigenlijk omgooien. Mensen vermijden heel vaak al een lange tijd hun naam. Dus de mensen die ik spreek, die spreken hun achternaam vaak al niet meer uit. Die gebruiken hun vaak al niet. Of die proberen hun wensnaam al in te voeren. En dat proberen ze vaak al op een milde manier te doen. Bijvoorbeeld bij reserveringen, bij pakjes afhalen. Laatst sprak ik iemand die had het op het werk al voor elkaar gekregen om hem daar al in te voeren. Dus mensen zijn vaak al toch al bezig om die nieuwe of wensnaam al te integreren. En dan is het vaak, sommige mensen spreek ik die zeggen al, ik gebruik al 10 jaar lang mijn wensnaam.
0: En dan af en toe met een paspoort, vliegticket, dan wordt het ineens een probleem. En dan denk je, nou laat ik het maar helemaal officieel doen. Ja, het is ook een definitieve tong uitsteken naar de vader die je niet meer wil kennen. In het geval van Elon Musk, Brad Pitt of Tom Cruise natuurlijk. Dankjewel. GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van psychologiepraktijk Tilburg over het veranderen van de achternaam naar aanleiding van de kinderen van beroemde vaders die de beroemde vader niet meer willen kennen.

0: The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy, een hit uit 1976, het geboortejaar van Met het Oog op Morgen. Deze zomer praten we regelmatig over de hits van 50 jaar geleden, de succesnummers. Eerder vanavond sprak ik gitarist Ad van den Berg en ik vroeg hem wat dit nummer toch zo sterk maakt.
1: Het is een combinatie, sowieso. Phil Lynott had iets, had een soort streetwise bravoure in zijn hele performances ook, maar ook in veel van zijn teksten. En The Boys Are Back in Town is er één van. En plus de titel en het daaraan gekoppelde refrein natuurlijk, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dat heeft gewoon iets heel stoers. En een beetje suggereert een beetje gevaar, weet je wel. En dat past natuurlijk heel erg bij rock.
0: Ja, yeah, if the boys want to fight, you better let them.
1: Ja, exactly. Ja. Uiteindelijk is Linda natuurlijk opgegroeid in Ierland. Iedere Ierse pub wordt gewoon iedere avond rollen ze over de grond en slaan elkaar over de kop. Dus hij kende dat gewoon natuurlijk van zijn jeugd af aan. Plus, wat hem ook heel erg heeft gevormd. Hij had een Ierse moeder, maar een gekleurde vader, zoals je goed kan zien. Dat vond men over het algemeen gewoon. Ja, een beetje. Dat werd niet zo heel makkelijk gepikt daar zo. Natuurlijk een hele conservatieve samenleving daar in die tijd ook geweest.
0: Dus hij viel er een beetje buiten, bedoel je?
1: Ja, zeker. Ja, net zoals Eddie en Alex van Halen eigenlijk. Die toch half Indonesisch en half Nederlands zijn. Nou, had Phil Lynott had een enorme stijl. En dan kun je op al die foto's zien uit die tijd. Het was toch een beetje een. Hij had altijd iets gentlemansachtigs over zich. Hij trok er graag iets aan waarmee je normaal gesproken naar een diner gaat. Maar dat combineer je wel met een leren broek. Er bleef natuurlijk wel een rock-element in zitten.
0: Maar het was een rock'n'roll gentleman was het eigenlijk. Een keurige rocker. Maar jij hebt ooit, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, in 1981, dus 5 jaar na die grote hit, auditie gedaan om gitarist bij Thin Lizzy te worden. Hoe ging dat?
1: Nou ja, het was eigenlijk niet eens een auditie, want ik werd gebeld door de manager van Thin Lizzy. En dat was naar aanleiding van het feit dat ik had in 1978, had ik een band bij elkaar gezet. Die band heette Teaser en dat was heel erg gebaseerd, een bluesrock band. En we zaten op het Vertigo label en daar zat Thin Lizzy ook. En die manager, een van die managers van Thin Lizzy, die zag die plaat hangen. Ik had nog een opvallende hoes ervoor geschilderd. Ik heb eigenlijk van al mijn platen zelf de schilderijen voor de hoes gemaakt. En die trok nogal de aandacht, blijkbaar. Dus die gast zei, wat is dit eigenlijk? En dat is een band uit Nederland en van een gitarist en die heet zo. En toen is die gast gaan luisteren en die dacht, hey, misschien is dat wel een goede vervanger voor, ik dacht dat Gary Moore was die net weg was. En zodoende werd mijn moeder midden in de nacht gebeld door een gast uit Engeland. Een van die managers, tourmanagers. En die vroeg, is Adrian ook thuis? En mijn moeder zei, hij is op de stad in of ligt boven bed. Ik weet het niet precies, maar dan kun je best morgen even overdag terugbellen. Zo groot is het tijdsverschil niet. Dus dat gebeurde. En de volgende dag toen stelde die gast voor, heb je zin om naar Londen te komen om een dag of wat met de band mee te spelen en te kijken hoe je erbij voelt en te kijken hoe het klikt.
0: En dat heb je gedaan?
1: Dat heb ik dus gedaan. Dus hij stuurde een ticket op. En dat was de eerste keer dat ik in een vliegtuig had gezeten ook. Ik was meteen de stad in gegaan om een leren broek te kopen. Ik dacht, ik moet er toch een beetje stoer uitzien. Inderdaad, de volgende dag, of de dag na, de dag dat hij gebeld heeft en de ticket had gestuurd, naar Schiphol gegaan met de trein en in Londen gevlogen, waar ik af werd gehaald door een van die managers. En die heeft mij vanuit de luchthaven heeft hij me naar het theater gereden waar ze repeteerden. Toen voelde hij me een beetje aan de tand. Hij zegt, wat vind je er eigenlijk van? Je bent net aan je kunstacademie studie begonnen. Wil je die eigenlijk wel opgeven voor zoiets als dit? Want,
0: hij vroeg je eigenlijk, is het wel zo'n goed idee? Dus die auditie moest nog beginnen en hij gaf je eigenlijk al een soort twijfel. Hoe ging de auditie zeker zelf? Heb je gewoon met Phil Lynott daar staan spelen en even deel van die band uitgemaakt?
1: Ja, met de hele band, een paar dagen. En ik had me heel goed voorbereid, want ik wist niet wie van de twee gitaristen welke stem speelde, zeg maar. Van,
0: want ze deden altijd die twin solo's, hè? Dat was het handelsmerk.
1: Ja. Ja, dus ik wist niet wie welk gedeelte deed. Ik dacht, weet je wat, ik leer ze gewoon allebei. En dan kan ik gewoon zeggen, nou, welke wil je dat ik speel? Dus ik was hartstikke goed voorbereid. En ik was een beetje een behoorlijke Thin Lizzy-fan wel. Dus ik kende al je nummers wel.
0: Ben je aangenomen? Is het goed geëindigd, die auditie?
1: Ja, zeker. Want wat er eigenlijk gebeurde, want dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, ja, misschien had die manager wel gelijk. Phil vierde zijn verjaardag. Ik weet niet het hoeveelste jaar het was. En hij nodigde me uit om naar zijn huis te komen. En er kwamen ook van die lui onder de bandleden en een hoop lui uit de Londense scene. En het duurde niet lang of iedereen was gestoond als een ui. En ik heb nooit dat gebruikt. Ook in die tijd niet. Ik drong niet en ik deed geen drugs.
0: En Thin Lizzy was berucht om het drank- en drugsgebruik.
1: Ja, zeker. Dat was zeker het geval. En dat had die manager me ook wel ingefluisterd. Dus ja, weet je wel, doe je dat soort dingen? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Ga je hier wel bij thuis voelen? In ieder geval, ik was in een hoekje gedoken met een boek over Jimi Hendrix. Wat ik had gevonden. Ik dacht, ja, ik weet niet wat ik allemaal met die stoonde lui moet. Dus ik dacht, ik trek me even terug. Dan ga ik niet proberen om mee te lullen met die lui. Terwijl iedereen gewoon dronken of stoond was. En toen kwam dus die manager naar me toe. Die vroeg, waar zit erin? Weet je, oh, die zit daar ergens in die kamer. En hij zei, ja, wat vind je ervan? Ik zei, ja, ik weet inderdaad niet of dat wat van mij is. Want ik had ondertussen ook even met mijn pa gebeld. En die zei, ja, ik zou zelf het liefste zien dat je kunstacademie afmaakt. Want dan kan je wat. Dan kan je lesgeven. Of weet ik veel wat als het niet goed gaat in de muziek. En dat heb ik me vastgehouden. Ik zei, dat heb ik tegen die gast ook gezegd. Hij bracht me terug naar het station. Ondertussen was ik nog wel even blijven hangen op die verjaardagsparty. En de volgende dag werd ik met een limo naar de luchthaven gebracht. En daar zat die manager ook bij in. En toen heb ik hem uitvoerig uitgelegd. Ik dacht, ja, ik zou het ontzettend graag willen doen, maar ik kan het gewoon niet doen. Ik moet gewoon die academie afmaken. Hij had me ook van tevoren al gezegd, en dat was ook wel belangrijk. Hij zei, allereerst zit de band niet in een hele goede fase en veel qua gezondheid al helemaal niet.
0: Het was, The Boys Are Back in Town blijft hun beste nummer. Ze hebben veel moois gemaakt, maar deze klassieker staat vier overeind. En prachtig gitaarwerk ook. Ja. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. En leuk om je te spreken. Dank je hartelijk.
1: Ja, insgelijks. Bedankt. En ik trek nog even een glaasje in.
0: Gezellig.
1: Mooie zomeravond. Dus
0: dank je.
1: Nog even van.
0: Dag.
1: Hey, bedankt hè. Dag.
0: Ad van den Berg over Thin Lizzy was dat. The Boys Are Back in Town uit 1976. Dit was het oog voor vanavond. Morgen zit hier niemand minder dan Mieke van der Bij. Een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn.
4: Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
2: En rechter in ruste Ibo Buruma over de podcast Goliath.
5: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
2: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
5: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daarvoor

0: De bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseist. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel.